0: Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Maar niks Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: weten.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manik Jampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
3: Radio M Utrecht. Goedemorgen.

0: Dat was het officiële carnavalslied van Rio. Meegezongen door tientallen samba-scholen. Lady Leven, Pierre Groccola. Een hele goede morgen, maandagochtend, 5 over 6. Nieuwe week ligt nog helemaal open. En die starten wij samen met je op. Goedemorgen, Anne.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik heb begrepen dat jij er een tijdje niet geweest bent.
1: Dat klopt, ja.
0: Ik heb al appjes van luisteraars gekregen. Die zeiden, waar is Anne toch? Maar ja, je was er niet, hè?
1: Ja, ik heb zelfs mailtjes gehad. Ik vind het, dat waardeer ik ontzettend trouwens. Ja. Mensen die het nu horen. Ja, ik ben even tussenuit geweest vanwege een gipsbeen.
0: Ja, een gipsbeen? Laat zien.
1: Ja, nou ga je ze gelukkig af. Dus ik kon weer fietsen vanochtend. Ja, ik zie nu een hele dikke wandelschoenen die ik moet dragen.
0: Jij kwam wel binnen met een, met een steuntje, hè?
1: Ja, ik heb nog een stok.
0: Kruknotenbenen.
1: Ja, nee, dat moet voorlopig nog wel leven.
0: Hoe is dat?
1: Ja, raar. Maar ja, ik ben er inmiddels zo aan gewend dat dit een enorme vooruitgang is ten opzichte van de voorgaande weken.
0: Heb je nog pijn?
1: Soms, maar alleen als ik te veel doe. Dus ik moet ook soms rustig aan doen.
0: En wat is het vooruitzicht? Wat heeft de dokter gezegd?
1: Ja, nog een week met die krukken lopen. Ja. Daarna rustig weer opbouwen met hakken en sneakers.
0: Oh, dus, dat is lekker, toch?
1: Ja.
0: Nee, hey, fijn dat je er weer bij bent. Utrecht is wakker en met jou erbij is het altijd gezellig. Meteen goed nieuws voor de fietser. De doorfietsroute van Dom tot Dam tussen Utrecht en Amsterdam, die komt er echt. De provincie, de vervoerregio Amsterdam en 4 gemeenten zijn het eens over de route. En de aanleg begin 2028. Meer lees je op rtvutrecht.nl. Ja, dat is allemaal nieuw. Ja. Verder muziek vandaag. Het weer van Jordi Bloem en de eerste files van de week. Even kijken. Nou, er is nog helemaal niks te doen.
1: Oh.
0: En het is vandaag niet alleen Internationale Dag van de Vrede, maar het is ook nog eens een keertje Wereld Alzheimerdag. En over een uur horen we van Anne de Boer van Alzheimer Nederland waarom meedoen juist met dementie zo belangrijk is. En later spreken we ook het UMC Utrecht over statushouders die arts of verpleegkundige waren en hier hun weg zoeken naar een baan in de zorg. En natuurlijk, na 6:30 schuift Robert Jan aan.
1: Ja, gezellig.
2: Warme broodjes, koffie of thee.
0: Nee, het is makkelijk.
1: Oh jee.

Goed zo. Goedemorgen, maak de allerbeste start met de radio en de regio in je hart. We gaan lekker van start. Ja.

0: oud liedje van de Searchers, maar niet minder leuk, Sugar and Spice. Heb je al koffie gehad, Anne?
1: Nou, ik heb net even snel wat gehaald.
0: Oh, echt? Ja, lekker. Het
1: lekker.
0: Staat voor mij ook, dat is aardig.
1: Ja, natuurlijk. Vergeet jou niet, hoor.
0: Nee, dat kan ook niet. Ja. Hey, even naar onze dagvraag, denk ik.
1: Ja, lijkt me goed. Zal ik dat eens even oppakken weer? Jeetje, weet ik nog hoe het moet. Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. De vraag van vandaag die we aan jou stellen is: heb je er in jouw omgeving mee te maken? En hoe houd je contact met een naaste die dementie heeft? We zijn heel benieuwd naar je ervaringen. Er zijn al wat vroege vogels bij die hebben gereageerd op de vraag. Zoals, even kijken. Henny die zegt: ja, ik heb er mee te maken gehad. Onze moeder had oudere dementie. Daar ging ik altijd naartoe vroeger. Ze ging op bezoek. En Mariam die zegt: goedemorgen allemaal. Ik heb 46 jaar met mensen met dementie gewerkt. Ah. Mogen werken, zegt ze. Ja, vandaag is dus die dag. Thema Ik blijf meedoen is zo belangrijk, zegt ze. Ja, mijn doel was iedere dag een glimlach op de gezicht te brengen van die
0: mooi,
1: mensen.
0: Hoor. Ja, ja,
1: en het komt door een grapje of wandelen of zo. En ze zegt: ja, er past één liedje heel goed bij. En dat is het liedje van Herman van Veen, Als ik kon toveren. Oh, en die heb jij alweer onder de sneltoets gezet, Koop.

0: Als je dat toch eens kon, dan kon je heel veel dingetjes op je eigen manier laten lopen in het leven, hè?
1: Nou, dat is ook de conclusie die Marianne met ons trekt. En ja, we zijn heel benieuwd naar jouw reactie. Die kun je achterlaten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar komen we even op terug met z'n tweeën.
0: Helemaal goed, ja. Nou ja. Wereld Alzheimer Dag. Bijzonder. Ik moet ook aan verschillende mensen denken.

0: Dit vind ik altijd echt zo'n songfestival liedje.
1: Ja, je zei het al.
2: Klopt helemaal, zo'n 3 minuten, 2 minuten 59 zelfs. Dat moest allemaal binnen die tijd zitten. Mooie opbouw erin en zo. Ja, ik kan het graag horen. Cliff Richard, Power to All Our Friends. Kijk eens even.
1: Ach ja, daar gaan we.
2: Op de mat van Radio M Utrecht lagen vanmorgen de eerste krantenstapels alweer van de week. Nog fris van de pers. Schuif even aan, dan bladeren wij er met je doorheen. Het grote, het kleine nieuws, berichtjes en dat ene bericht waar je op een maandagochtend niet meteen op rekent. Laten we eerst die Volkskrant even pakken, Anna.
1: Ja, die sla ik even open. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is scherp gedaald. Nog maar 22% van de jongens tussen 12 en 16 jaar heeft een positieve houding ten opzichte van homoseksualiteit. Ja, bij meisjes ligt dat percentage met 51% flink hoger. Maar 4 jaar geleden lag het daar nog op 78%. Zo, ik schrik hier wel even van, hoor, Koop.
2: Ja.
1: Het onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut onder 6.600 scholieren. Ja, noemt de daling heel fors bij alle groepen.
2: Ja, dat zie je wel.
1: Gaan we een stap terug in de tijd of zo?
2: Blijkbaar. Verderop op de voorpagina staat iets vrolijkers. De 5 weken extra geboorteverlof zijn vooral populair bij de middenklasse. Voor gezinnen met een laag en een hoog inkomen blijkt het volgens de Volkskrant vaak gewoon te duur om ervan gebruik te maken. Nou, als je daar meer over wil lezen, moet je even bladeren naar pagina 13, 14 en 15.
1: Ja, dan gaan we even van de jongeren naar klimaatbeleid door naar de andere krant. Waar gaan we?
2: Ik even Trouw erbij pakken. Die meldt dat Nederland als tweede land ter wereld komt met een gedetailleerde routekaart voor het afscheid van olie, kolen en gas. Internationale experts prijzen de voortrekkersrol in aanloop naar de VN-klimaattop, maar critici wijzen erop dat er geen duidelijke einddatum staat voor het gebruik en de winning van fossiele brandstoffen zelf.
1: Ja, want diezelfde voorpagina van de Trouw trouwens een foto, ja, die wel recht in je maag slaat, om het zo maar te zeggen. In Slovjansk stort alles in. Journalisten moeten weg uit de plaats waar de oorlog in Oekraïne ooit begon. Ja, het verhaal kun je lezen in de verdieping van Trouw, pagina 2 en 3.
2: Ja. Ja, en dat gaat ook maar door in de achtergrond, hè? Afschuwelijk. Laten we van die frontlinie in Oekraïne even gaan naar binnenlands nieuws. We slaan even een andere krant open. De Telegraaf.
1: Ja. Telegraaf. Nou, wat mensen die kopt. Politie moet neutraal zijn. Agenten mogen voortaan geen religieuze bijeenkomsten meer organiseren of faciliteren. Er zouden afspraken zijn gemaakt tussen politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wiel over een striktere naleving van die neutraliteit. Ja, na discussie over Ramadan-vieringen bij de politie.
2: Oké. Ja. Rechtsboven op diezelfde voorpagina een kleiner, maar niet mals berichtje. Iran dreigt met, citaat, een beslissende oorlog. Ja, dat is ook een soort angst, hè? Meer op pagina T. 12 T van Telegraaf, denk ik dan.
1: Ah, ja. Ja. Gaan we naar een krant met wat meer internationaal nieuws.
2: NRC, die opent met een fotoreportage vol spandoeken en leuzen. Veel repressie, weinig hoop. 1 jaar na de grootschalige protesten in Marokko brengen de komende verkiezingen Gen Z volgens de krant weinig hoop. Het hele verhaal staat in het nieuws. Pagina 8 en 9 moet je NRC even aanschaffen.
1: Okay.
2: Of even erbij pakken, want misschien ben je wel abonnee, hè?
1: Ja, NRC meldt ook dat een extreemrechtse demonstratie in Den Haag zaterdag flink uit de hand liep. Ja, dat hebben we ongetwijfeld voorbij zien komen in het nieuws afgelopen weekend.
2: Ja.
1: En meer daarover kun je lezen in het nieuws van de NRC, ook 4 en 5 bladzijden.
2: Heel goed. Laten we even naar de portemonnee gaan.
1: Goed. Financiële Dagblad.
2: Yes.
1: Met een kop die vraagtekens oproept nogal. Ja, 3D-printers voor de krijgsmacht komen bij een Chinese, citaat, kleine reus vandaan.
2: Oh ja.
1: Defensie koopt via een Nederlands bedrijf 3D-metaalprinters bij fabrikant Z-Rapid uit China. Het bedrijf dat volgens de krant ook grote Chinese defensieconcerns als klant heeft. Ja, een brancheorganisatie FME noemt de aanschaf nogal schokkend.
2: Ja, dat begrijp ik wel.
1: Ja, dat zijn van die technische verhalen waarvan ik zelf altijd denk van poef.
2: Zit vol met software.
1: Gaat mijn pet
2: natuurlijk
1: erboven, maar het is toch alweer
2: 3D-printers.
1: Interessant.
2: Dus. Ja. Onderaan de voorpagina van het FD nog dit. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in bedrijven die ons weerbaarder maken tegen klimaatverandering.
1: Okay.
2: En dat hele verhaal kun je ook verder lezen in het FD.
1: Nou, blijft er nog één krant over, hè, Koop?
2: Ja, dat is het AD, hè, met het regionale nieuws uit Utrecht. Groot op de voorpagina, daar gaan we hoor. FC Utrecht op de pijnbank in de Kuip.
1: Ja.
2: Oh, de ploeg ging met 5-0 onderuit bij Feyenoord en heeft van alle eredivisieclubs de meeste tegengoals om de oren gekregen. Dat is ook wel jammer eigenlijk.
1: FC Utrecht fans oren dicht. Want die
2: maar goed, we hebben nog een groot deel hoor. Laten we eerlijk zijn. Er kan nog alle kanten op, zeg ik.
1: Ja, het is ook zo. Ja, dan nog even met een goed gevoel te eindigen. In het AD ook een mooi persoonlijk verhaal. Komt een musical over het leven van Frans Halsema.
2: Ah, echt?
1: Nou, zijn zoon Marijn zegt erover. De poëzie van mijn vaders teksten is ongekend.
2: Oh, dat is wel geweldig, ja. Nou, dat was die dan, de oogst van vanochtend. De kranten liggen weer dicht. Jij bent weer helemaal bij. Oh, die wil ik wel zien eigenlijk, die musical.
1: Nou, gaan we samen.

0: The Traveling Wilburys, Handle With Care. Ja, Jordi Bloem zit hier straks aangeschoven om ons te vertellen, bij te praten over het weer en de verandering in het weer voor de komende dagen. Anne?
1: Ja, vanavond wordt het geleidelijk bewolkter, maar het blijft droog in Utrecht. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 12 bij een zwakke wind, kracht 2. Morgenochtend begint zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 19 graden in de middag.
0: Ja, en vanaf dinsdagmorgen dus neemt de bewolking weer toe en groeit de kans op regen, met middagtemperaturen rond de 20 graden en nachten rond 12 graden. De wind draait dan geleidelijk naar het zuidwesten, blijft zwak, kracht 2. Kortom, droog begin van de week met wisselvalliger weer in aantocht. Ja, nou, dan zou ik eens even kijken wat er allemaal op de weg te doen is. Even zien hoor, de AWB Verkeersinformatie meldt 0 files. Dat is fijn.
2: Hey.
0: Ja!
3: Utrecht is wakker.
1: Nou, fijn.
3: Geersing.
0: Ik moet nog wakker worden trouwens. Oh, dat lukt altijd met Guus Meeuwis, toch?
1: Ja.
0: Komt allemaal publiek binnen hier. Nou, ga maar even zitten, jongens.
1: Liefst dat ze er zijn. Hallo allemaal.
0: Goedemorgen.
1: Niet zo hard.
0: Vroegertje, hoor.
1: Vroeg.
0: Ja.

0: Ja, natuurlijk.
1: Blijf dromen, hoor ik erachteraan. Goedemorgen, Cob en Anne. Super de Traveling Wilburys. Je hoort ze helaas weinig op de radio. Bedankt dat jullie mijn favoriete nummer gedraaid hebben. Helemaal fan van ze. Fijne uitzending. José Nederpelt. Wat leuk.
0: Nou, José, ja. Gezellig dat je dat laat weten.
1: Ja, dat is zeker leuk. En dit was natuurlijk Guus Meeuwis. Graag gedaan. Goedemorgen, Robert-Jan.
2: Goedemorgen, Koop en Anne.
1: Ik begrijp dat jij vandaag naar de kerk gaat.
2: Dat is, met name de toren van de kerk.
1: Kerktoren.
2: Denk ik zo.
1: Oké. Okay.
2: Maar als we even de kerk in kunnen gaan, dan zullen we dat niet nalaten, want het is een historische kerk.
1: De Nicolaikerk.
2: Ja, en die stamt uit de 12e eeuw. Dus,
1: 1100 zoveel. Hoe is het mogelijk dat het allemaal nog is blijven staan?
2: Romaanse bouw met die hele dikke muren en die bogen boven de ramen bijvoorbeeld. Hè. Dat is dan die bouwstijl.
0: Ja.
2: In de buurt van het ledige erf in Utrecht.
1: Nou, de vraag is, wat ga je daar doen en waarom ben je daar?
2: Ja, daar zijn wij in verband met de Martinusklok. Die is gisteren, zaterdag misschien ook nog, maar in ieder geval gisteren, is hier geluid. Met de hand, moeten we er even bij zeggen. Want normaal gesproken gebeurt dat automatisch sinds jaren. En vanaf dit weekend dus met de hand. Het echte handluiden.
1: Is er een reden voor?
2: Utrecht Klokkenluidersgilde. Ja, dat UZK, dus het Utrecht Klokkenluidersgilde, spant zich daarvoor in. En die zeggen, met de hand luiden, dat is toch heel wat anders dan automatisch. Dat kun je ook horen op de een of andere manier. De hand van de luider wordt als het ware ingelegd. En je begrijpt, wij kunnen niet wachten om dat van dichtbij mee te maken.
1: Nou, sterker nog, ik ga er toch een beetje vanuit dat je een stukje mag proberen onder
0: de begeleiding van. Horen.
2: Dat zou werkelijk fantastisch. Ja, dat verschil heb ik ook diep over nagedacht.
0: Ben benieuwd.
2: Ik hoop dat ze een opname hebben of zo, want dat is natuurlijk moeilijk. Weer te geven en dan nog via een bandje of zo, is dat natuurlijk anders dan wanneer je het echt hoort.
1: Ja. Ja.
2: Maar de klok die stamt uit 1573. Alleen dat al vind ik altijd wonderlijk, omdat het geluid wat die klok maakt, zeg maar, onveranderd is gebleven door de eeuwen heen.
1: Meer dan 1000 jaar.
2: Je hebt het ruisen van de zee, je hebt het ruisen van de wind door de boom, dat soort geluiden. Dat is dan origineel, zeg maar. Maar zo'n klok dus ook. Ja, het is een beetje een rare gedachte misschien, maar het vind ik
1: nee, hoor. Het zijn de trillingen natuurlijk van het materiaal dat zeg maar zich voortplant door de luchtdeeltjes. En
2: ja,
1: dan
2: zeker.
1: Horen wij die klok. Heb jij
2: een orgel? Anders uit die tijd natuurlijk. Hè,
1: oordopjes bij je trouwens?
2: Nee, maar dat is wel een goeie. Dan moet je inderdaad
0: hard, denken.
2: Want,
1: het is heel hard als je daar staat, ja.
2: Ja, dan moeten we maar voor mij een soort luidsolder.
0: Ik ben ook wel benieuwd
2: maar dan
0: trouwens.
2: Nog is dat inderdaad belangrijk om er even rekening mee te houden.
0: Je noemde net iets over het klokkenluidersgilde.
2: Ja.
0: Vind ik ook wel mooi. Is dat nu nog, zitten daar veel mensen bij? Of hoe?
2: Nou, dat bestaat al jarenlang. En dat houdt zich bezig met alle luidklokken. Ook de klokken van het Dom natuurlijk. Hè, die is altijd luider.
0: Ja?
2: Met dode dingen en andere gelegenheden met kerst. En dan staan ze daar met meerdere mensen te luiden. Want het Dom heeft meer klokken natuurlijk. Dus meer touwen. Ja. En hier zal het wat minder zijn. Maar dat is dus een gezelschap die zich hard maakt voor het sterk maakt voor het luiden van de klok.
0: Ja, met de hand.
2: De hand, ja, sinds jaar en dag eigenlijk. En ze proberen dat handluiden zoveel mogelijk te stimuleren. Dus ik ben benieuwd hoeveel klokken nog meer wachten op de handluiding.
0: Ja, en waarom is dat handluiden zo belangrijk?
2: Ja, dat gaan we natuurlijk allemaal.
0: Ik ben benieuwd.
1: Die vragen die moeten nog gesteld worden.
2: Moeten nog gesteld worden. Ja, je bent gretig, Anne, ik begrijp het.
1: Houdt
2: het niet meer, maar nog even geduld.
1: Ga jij zeg maar met de fiets die kant op?
2: Met de fiets.
1: Pak jij de auto? Oh,
2: nee,
1: echt waar? Ja?
2: Even met de fiets.
1: Heerlijk. Dan ga ik jou zo rond 7 uur even vragen of je al in de buurt bent met de trappers
2: uitstekend.
1: En de apparatuur. En dan zou ik zeggen, heel veel plezier ook vanochtend. Is vast ook leuk om te doen, toch?
2: Dat lijkt mij wel, ja. Absoluut.

0: hoor je denken, ik ken deze plaat. En ik ken deze stem. Billy Ocean is dat. European Queen. Het is 7:15. Anna, zullen we even naar onze Facebookpagina gaan? Daar hebben we een dagvraag staan, iedere dag. Iedere werkdag. En Connie die bespreekt dat straks weer tussen de middag in aan tafel. En Aart rond het gesprek vanavond af in Utrecht komt thuis.
1: Ja, we hebben het over Wereld Alzheimerdag.
0: Dat is het vandaag.
1: Ja, heb jij er in je omgeving mee te maken? En hoe houd je contact met een naaste die dementie heeft? Dat is de vraag die we jou stellen. Er zijn wat al reacties op binnengekomen. Zoals Peet, die zegt, ja, goedemorgen. Mijn schoonmoeder is eraan overleden. 10 jaar geleden alweer. Ja. Ik draag een speld op mijn motorvest ter nagedachtenis aan haar.
0: Oh,
1: dat is dus zo'n blauw bloemetje. Is
0: ja, heb ik vaker gezien. Ja, vergeet me niet. Ja. Ja, klopt.
1: Ja, ik blauw. Vind het wel mooi.
0: Ja, mooi hoor.
1: Lollies. Ja. Hebben we ook nog Else, die zegt, ik heb met veel mensen met dementie gewerkt. En er is zoveel over hun te vertellen. Ook mijn eigen oma, die een paar dagen voordat ze overleed dement werd. En die lieverd, die herkende wel mijn hondje Tinka, maar mij niet meer.
0: Ja.
1: Ja, en daar wil ik het ook bij laten.
0: Dat lijkt me zo hard, hè? Dat je iemand die je altijd gekend hebt, dat die jou in één keer niet meer kent.
1: Ja. Ja. Heb jij dat wel eens meegemaakt?
0: Nou, mijn opa... Van moeders kant, die heeft helaas ook de ziekte van dementie, zullen we zeggen, of Alzheimer. Ik weet eigenlijk niet of hij nou dementie had of dat hij de ziekte van Alzheimer had. Maar hij is er ook aan overleden en ja, die ging 's nachts op pad. Stuurde zijn vrouw, met wie hij 60 jaar getrouwd was, 's nachts thuis uit. Want hij wilde niet met een vreemde vrouw in bed slapen. Ja, dat zijn allemaal gruwelijke verhalen, hoor.
1: Ja. Jeetje, wat pijnlijk. Ja, ik ken ook een vriend van mij, zijn vader kreeg Alzheimer. Maar die was 62.
0: Ja, dat is jong. Dat is
1: echt heel jong. Ja. En dat is echt schrijnend.
0: Maar je hebt ook jeugddementie, hè? Dus het is verschrikkelijk. Er is nog geen oplossing voor.
1: Nee, wou dat dat ergens komende jaren ooit komt, maar je weet het niet.
0: Ja.
1: In ieder geval is het thema van die Wereld Alzheimerdag vandaag. Ik blijf meedoen. En we gaan er zo meteen ook een gesprek over voeren.
0: Dat is heel mooi.
1: 7:15.
0: En laat jouw gedachten hierover achter bij ons op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Hè? Dat vinden we fijn. Dan lezen we straks jouw reactie ook voor.

0: Steve Harley en Cockney Rebel. Op Radio M Utrecht. Het is 9:09 vroeg ochtend. Je luistert naar Utrecht is wakker. En Anne is er ook weer.
1: Ja, hele goeiemorgen.
0: Een tijdje niet geweest, hè, maar gelukkig beide weer. Nog even ondersteund door een kruk. Nog een weekje toch?
1: Voorlopig nog wel even.
0: Ah, lekker hoor.
1: In de studio kan ik gelukkig op een mooie stoel zitten en naar jou kijken. Dus
0: ik hoorde van Edwin Meerman, onze collega die na 9:00 weer aanschuift, dat hij ook zijn handtekening op jouw gips heeft gezet.
1: Dat klopt. Oh. Ja, ik heb een soort beroemd gips. Ik heb alle handtekeningen van bijna alle radio- en presentatoren op mijn gips laten zien.
0: Heel goed joh, heel goed. Goedemorgen Jordi Bloem vandaag.
2: Goedemorgen Koop en Anne.
1: Ja, hallo Jordi. Leuk.
0: Jordi, fijn dat je er bent. En laten we eens even naar buiten kijken. Het is nog vrij donker eigenlijk. Ik vond het vanmorgen wel zacht buiten.
2: Klopt.
0: Als ik het even gevoelsmatig mag uitdrukken. Klopt dat?
2: Ja, graad of 12, 13. Het was eerder in de nacht, was het onder de 10. In de beeld 8,8 voor het minimum. En in Cabau 9,4 graden. Maar inmiddels is er bewolking over ons geschoven. En dat werkt als een soort van warme deken. Dus ja, die temperatuur is in de loop van de nacht wat hoger geworden. Nu inderdaad zo'n 12, 13 graden bijvoorbeeld in Woerden al. Maar het belooft best wel een aardige dag te worden hoor, Koop. Dus,
0: aardig in de zin van?
2: Ja, het is fiets- en wandelweer, rustig weer. Maar ja, voor Anne is dat wandelen dus even wat lastig.
1: Strompelweer.
2: Ja. Strompelweer.
0: Die hobbelt hier door de studio.
2: Ja.
0: Nou, we hebben er op een krukje weten te krijgen. Ah. En daar zit ze nu braaf werk te doen. Hoor. Ja. Jordi, even over de zeg maar, vochtigheid. Kunnen we nog iets verwachten? Komt er nog iets van een motregentje voorbij?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat zou je kunnen verwachten uit een wat dikker wolkenveld. Maar ik denk dat dat niet het geval is.
0: Nee.
2: Want we liggen bij een hoog drukgebied. En dat onderdrukt dan regen en motregenactiviteit. Ook geen buien. En ik denk dat we ook een droge week tegemoet gaan. Er is één hobbeltje te nemen rond het midden van de week. Maar dat valt ook allemaal wel mee. Maar voor vandaag droog weer in de verwachting in Midden-Nederland. Ook rustig met zwakke tot hooguit matige wind. Zuidwest tot west, vanmiddag noordwest. Windkracht 2, hooguit 3. Dat geeft dat rustige weer door dat hoge drukgebied. Ja, dit is eigenlijk het weer wat je wel wat vaker hebt in de herfst, dat het zo kalm is. Dat is de andere kant van de herfst. En de temperatuur vanmiddag past er goed bij. 19, 20 graden. Nou, dat is eigenlijk wel volgens het boekje.
0: Nou, dat is ook hartstikke lekkere temperatuur wat mij betreft. Want je zei het in het begin van het bulletin al. Het is lekker fiets- en wandelweer.
2: Ja.
0: En dat blijft er dus ook. En dan gaan we even naar morgen kijken.
2: Ja, nou vanavond en vannacht zullen er wat meer opklaringen zijn. En dat is dan een beetje een probleem in deze tijd van het jaar. Bij het wat rustige weer, als de nachten wat langer gaan worden.
0: Mist.
2: En de lucht kan, die kan behoorlijk afkoelen. En dan heb je ook wat meer vochtigheid. Dan ontstaat er heel makkelijk nevel en mist. En dat lijkt het geval te zijn. Maar er zijn ook weer wolkenvelden en die houden die mistvorming weer tegen. Dus dat moeten we even afwachten hoe het morgenochtend dan er aan toe gaat. Maar het zou kunnen dat het een beetje nevelig is. De temperatuur daalt tot een graad of 12 als het bewolkt is. Dan is het wat

0: Langer opgeklaard heb je weer die 9 graden te pakken die we dan eerder in de nacht ook hadden. Dus dat is een beetje hetzelfde verhaal. En morgen, nou, denk ik toch dat we meer tegen wolken dan zon aankijken. Dat is een beetje jammer. Dan zou er wel dat enkele spatje kunnen vallen. Maar ook dat valt mee. Dat trekt vooral over het noorden van Nederland. Hebben wij dan weinig of geen last van. Ook morgen niet veel wind. Een beetje wind uit het west-noordwesten. En dan de temperatuur die ja ook zo rond de 19 graden zal schommelen. Ja, er is niet zoveel spektakel te verwachten. Maar misschien ook maar goed ook.
1: Maar het is ook wel een beetje een puzzeltje, hè?
0: Dat kun je wel zeggen, ja.
1: Het hangt een beetje af van of het dit of het dat wordt.
0: Precies, dat is het.
1: Ja. Daarom is het fijn dat jij erbij bent. Jij kan dat allemaal een beetje duiden. Ja. En een bijzondere maand is het wel, hè? September 2026 qua weer.
0: Ja, dat kun je wel stellen. Ja. En elke keer valt wel op dat het steeds zo warm is. En dat komt ook dat die nachten niet echt koud worden. Af en toe zit er eens een wat frisser nachtje bij. Maar we hebben eigenlijk vaak gezien dat de temperatuur rond of boven de 20 graden uitkomt. En af en toe heb je dan ook wel eens een situatie met wat meer wind. Ja. En af en toe regen. Maar eigenlijk is het onder de streep nog steeds veel te droog.
1: Ja, dat is het ook. Nou ja, scheelt in de stookkosten, zullen we zeggen.
0: Dat is het, hè. Dat is het fijne.
1: alle nadelen hebben voordelen, toch? Ja, zeker. Mag ik jou voor een uurtje nog een keer welkom heten?
0: Ja, leuk.
1: En het uurtje daarna weer trouwens, hè?
0: Ja, en dank voor ook een weerspreuk.
1: Tot zo.
0: Tot straks.

0: Gala salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
7: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
6: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
8: We zien hoe schwierig het is uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
6: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Kirsten. Het is 7:02. Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Marjolein, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Jij doet vanmorgen het regio nieuws en nu alvast een overzicht, hè?
10: Ja, bij het leger des Heils in Amersfoort is afgelopen nacht mogelijk een steekincident geweest. Er kwam in elk geval een melding binnen over de locatie aan de Sneeuwuil. Agenten hebben 1 persoon aangehouden. Of er gewonden zijn of een aanleiding daar is over, is nog niks bekendgemaakt. De Utrechtse brandweer werd vannacht opgeroepen voor een brand aan de Van Vollenhovenlaan in Kanaleneiland. Maar volgens omwonenden gaat het om een explosie en ook dat wordt onderzocht. In Zeist is een groot vaccinatiecentrum van de GGD geopend. Je kunt daar naartoe voor een prik, maar ook voor vragen over vaccinaties. En met dit centrum hoopt de gezondheidsdienst de vaccinatiegraad ook te verhogen. Want ook die is in de regio Utrecht lager aan het worden. En natuurlijk FC Utrecht in het regio.
9: Oh jeetje, ja, toch maar.
10: Niet heel vrolijk, maar ja, we doen het toch. Ja.
9: Ik spreek jou tegen 7:30. De luisteraar die hoort jou dan weer. Dankjewel, Marjolein. En we gaan even kijken op de weg, want de eerste file heeft zich gemeld als de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Het is een stevige, maar de vertraging valt nog mee. 5 minuutjes.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
9: Niet aan de knopje zitten, Anne.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
9: Met Anne.
10: Hallo.
9: Ja, het is alweer 5 over 7, 2 uur van Utrecht is wakker. De week is echt begonnen, hè?
10: Ja.
9: Hoe bevalt je eerste uur weer op de werkvloer?
10: Ongelooflijk goed.
9: Ja, voor
10: heel
9: die luisteraar die net wakker is en net aan heeft staan. Je bent een tijdje weg geweest. Je had iets met je been. Wat was er precies gebeurd?
10: Ik zat in het gips. Ik was gevallen van de trap. En toen heb ik iets gebroken in mijn voet.
9: Oh.
10: En dat heeft even tijd gekost.
9: Pijn gehad ook?
10: Ja, flinke pijn. Nou, het is echt niet misselijk, hoor. Nee. Over misselijk gesproken, daar word je wel misselijk van als het breekt. Mensen die het ooit hebben gehad, die zullen er ook over mee kunnen praten.
9: Ja, geloof ik.
10: Ja, we zijn dan weer een beetje meer op de been, zeg maar. Dus,
9: Fijn dat je erbij bent.
10: Ja, vind ik ook. Fijn om hier te zijn met jou.
9: Ja. We hebben Anne, we hebben muziek, het weer van Jordi Bloem. De files die een beetje begonnen zijn eigenlijk. Het is er nog eentje. En zo dadelijk spreken we Alzheimer Nederland, tenminste iemand daarvan, over meedoen als je dementie hebt. En Robert-Jan Boy die is onderweg naar een Utrechtse kerktoren waar een oude klok weer met de hand gaat worden geluid. Nou, Robert-Jan, hoe zit het precies?
16: Ja, het is de Nicolaikerk inderdaad waar.
9: Ja.
16: Klok uit 15 met de hand geluid. Dan denk je van ja, een klok met de hand luiden. Is dat niet ouderwets? Ja, misschien wel wat er voor gebeurde jarenlang automatisch. Maar het Utrechts klokkenluiderschilde, wat het allemaal gaat doen en doet, die zegt van ja, er gaat niks boven een zogenoemde handluiding. Nou ja, je begrijpt, daar willen we meer van weten. We krijgen een demonstratie, als het goed is, na 8:30. Dus iedereen kan er van meegenieten.
9: Nou, dat is hartstikke fijn. We zijn heel erg benieuwd. Doe voorzichtig. Tot straks. Tot over een half uurtje ongeveer. Robert-Jan is daar.

0: Radio M Utrecht heb je aanstaan. Daar zijn we altijd dankbaar voor. Fijn. En laat hem lekker aanstaan. Straks na 9 uur zit hier Edwin Meerman met een uurtje Nederlandstalig. En de hele dag gaan we gezellig verder, zou ik durven zeggen. Maar voorlopig tot 9 uur nog het nieuws, het regionieuws. Maar natuurlijk ook veel muziek hier in Utrecht is wakker. Ik blijf meedoen. Dat is het thema van de campagne van Alzheimer Nederland en Stichting Dement Talent. Vandaag de Wereld Alzheimerdag. Want volgens hen is onderdeel blijven van de samenleving, als je dementie hebt, van extra groot belang. Waarom? Nou, daar praten we over door met Anne de Boer van Alzheimer Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen. Ja, dat blijven meedoen, wat nu dus het speciale thema is. Hoe belangrijk is dat voor mensen met dementie?
1: Ja, heel belangrijk. Ik denk natuurlijk voor iedereen. Maar wat bij dementie kan gebeuren is dat mensen vooral de ziekte zien en niet meer de mens. En dat het daardoor niet goed meer lukt om mee te doen in de samenleving. Omdat je toch snel wordt afgeschreven. Terwijl met dementie kan er nog heel veel wel. En met deze campagne willen we vooral dat ook in beeld brengen.
2: Nou, kun je een paar voorbeelden noemen van situaties waarin mensen met dementie dus aan de kant komen te staan? Hoe komt het dat dat gebeurt?
1: Nou, het kan eigenlijk al gebeuren vanaf het moment dat je de diagnose krijgt. Dan zit je bijvoorbeeld in de spreekkamer en de arts vertelt de uitslag van het onderzoek. Mm-hmm. En vanaf dat moment kan het voorkomen dat de arts zich meer tot de mantelzorger richt, of de partner of de zoon. En dat iemand zich vanaf dat moment al ongezien voelt.
0: Oh ja.
1: Maar we zien het ook in het dagelijks leven. Dus je zit bijvoorbeeld actief bij een sportclub of bij een bridgevereniging, weet ik het. En vanaf de dementie weten mensen toch niet meer zo goed hoe ermee om te gaan. Die worden wat handelingsverlegen, zoals we dat noemen. En mensen kunnen daardoor niet echt meer meedoen. En komen thuis te zitten en hun dag wordt daardoor ook steeds eenzamer. En dat willen we voorkomen en dat kan ook voorkomen worden.
0: Ja, je zegt mensen kunnen eigenlijk nog zoveel. Hè? Kun je daar eens iets over vertellen? Wat is allemaal wel mogelijk? Leer het ons, zodat we weten hoe we daarmee om moeten gaan.
1: Ik denk dat we vooral het beeld over dementie wat moeten verbreden. Mensen denken vooral aan het einde van de ziekte, dat mensen bijvoorbeeld in een verpleeghuis wonen. Maar mensen leven gemiddeld 6 tot 8 jaar met deze ziekte. Dus een heel grote tijd zijn mensen gewoon nog onderdeel van de samenleving. Wat je natuurlijk ook bent in het verpleeghuis, maar ook echt onderdeel van het supermarkt, verenigingsleven. Wat helpt is als de samenleving dementie een beetje kan herkennen. Dus dat je denkt, dit is niet iemand die gewoon expres hier iets verkeerd doet of iets vergeet. Maar ik kan die persoon helpen om juist wel langer mee te doen. En dat kan bijvoorbeeld met de GOED-methode van ons programma Samen Dementievriendelijk.
0: GOED?
1: Dat is een ezelsbruggetje.
0: Ja.
1: Dat staat voor goedendag, oogcontact, even meedenken en dankjewel. Eigenlijk ook heel bazaal. Maar daarmee kunnen mensen met wat geduld en bijvoorbeeld het stellen van 1 vraag in plaats van meerdere vragen tegelijkertijd, kunnen mensen nog lang meedoen op een verjaardagspartijtje in een vereniging. Dat helpt. Dat helpt.
0: Ja, en in welk opzicht helpt het? Minder eenzaam voelen, de mensen die dementie hebben?
1: Ja, daarin helpt het. Maar we weten ook dat sociaal en fysiek actief blijven ook zorgt dat de dementie minder snel achteruit gaat. Dus als we als samenleving ervoor zorgen dat mensen met dementie langer kunnen meedoen, dan heeft dat ook effect op de hoe snel de ziekte achteruit gaat.
2: Oh, wow.
1: Dus het heeft dubbel effect. Dus en een fijner leven, maar ook dat de dementie wat vertraagt.
2: Ja. Ah, positief. Ja. En met een dag als vandaag willen jullie bij Alzheimer Nederland en Stichting Dement Talent niet alleen 1 dag aandacht vragen voor dementie, maar een beweging op gang brengen die het hele jaar doorgaat. Ik citeer dat. Ja, hoe ziet dat eruit?
1: Dat betekent eigenlijk dat de hele samenleving wat bewuster wordt van dementie en kennis opdoet daarover. En zelf ook de trainingen van Samen Dementievriendelijk gaat volgen. Maar je kan bijvoorbeeld ook wat doen als je actief bent in een vereniging of zelfs werkgever bent, om te kijken van, kan ik hier misschien vrijwilligerswerk starten voor mensen met dementie? Daar is Dement Talent ook heel goed in om dat te ondersteunen. Of als vereniging dat je bijvoorbeeld een tennisuurtje start waar mensen met geheugenproblemen aan mee kunnen doen. En dat de score bijvoorbeeld niet zo'n groot onderdeel meer wordt van het spel. Mm-hmm. Dus ja, mensen kunnen zeker meedoen aan deze beweging. En dat is ook heel erg nodig, want het aantal mensen met dementie neemt toe.
0: Ja, 1 op de 3 vrouwen lees ik, 1 op de 5 mannen.
1: Ja, 1 op de 7 mannen moet het zijn.
0: 1 op de 7,
1: maar,
0: okay. Ja. Dat dus, is toch nog wel, als ik flink, in mijn omgeving kijk, best veel.
2: Ja.
0: Zijn er nog specifieke activiteiten in de provincie Utrecht vandaag?
1: Ja, een hele hoop.
0: Noem het maar niet een hele hoop, maar noem maar even 2.
1: Bijvoorbeeld een filmavond in Bilthoven en een zangcirkel in Zeist. Activiteiten waar mensen met dementie, maar ook zonder dementie, mee kunnen doen. Voor een leuke middag. Een leuke dagvervulling.
0: En nog eentje?
1: Ik heb er nog meer.
0: Er
1: is een voetbalclub in Zeist die actief is, ook voor mensen met dementie, waar je kan aansluiten. En een kookclub in de stad Utrecht, waar je ook gezellig mee kan doen.
0: Nou, hartstikke goed. Ik blijf meedoen. Dat is een hele goede slogan. Anne de Boer van Alzheimer Nederland, dank je wel. En ik wens je een hele goede Wereld Alzheimer Dag.
1: Dank je wel en hetzelfde.
2: Dank je. Doeg.

En het rijmt. It's a beautiful day. Het loopt tegen 19:30. Michael Bublé was dat nogmaals. Heerlijk liedje hier op Radio in Utrecht. Zo dadelijk Marjolein. En die zit hier met het regionieuws. Waarin een explosie en een steekincident in het regionieuws. En een terugblik op de nederlaag van FC Utrecht. Ja, tegen Feyenoord was dat, hè. 5 keer gescoord, maar niet voor FC Utrecht. Nou ja, je hoort het zo dadelijk van Marjolein Heijen. Eerst Jennifer Lopez.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Het is zo goed als 19:30, Radio M Utrecht. We zijn zover dat we naar het regennieuws gaan. Marjolein, opnieuw, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Ja, we beginnen met een steekincident.
9: In Amersfoort, ja, daar ging veel politie naar het Leger des Heils. Er kwam een melding over een locatie van de instelling aan de Sneeuwuil. Agenten hebben onderzoek gedaan en volgens getuigen is 1 persoon aangehouden. Over gewonden of een toedracht is nog niks bekend. En een explosie vannacht in Utrecht in de Van Vollenhovenlaan in Kanaleneiland. Omwonenden hoorden een harde knal en op beelden uit de buurt is ook een ontploffing te zien. Door de klap is veel schade ontstaan aan de gevel en de ramen van een gebouw. Een onderzoek is opgestart. In Zeist is een groot vaccinatiecentrum geopend van de GGD. Wie vragen heeft over een prik kan in gesprek met een arts. En met dit centrum hoopt de gezondheidsdienst de vaccinatiegraad te verhogen. Want ook in de regio Utrecht daalt die, net als de landelijke cijfers laten zien. Ook gaan verpleegkundigen het land in om vaccinaties aan te bieden in wijken waar het percentage laag is. FC Utrecht zal even bij moeten komen van de nederlaag tegen Feyenoord. Die ploeg won met 5-0. Er ging veel mis bij FC Utrecht, zag ook verdediger Matthijs Didde.
10: Alles denk ik. Spelen denk ik 2 kansen bij elkaar over de hele wedstrijd. Het zijn 2 halve kansen, dus dat gaat niet goed. Dan krijgen we 5 goals binnen, dat gaat ook niet goed. Dus ja, het was gewoon niet goed. We hebben gewoon elkaar in de steek gelaten vandaag.
9: En wat ook niet goed gaat, is de stand op de ranglijst. Want na de nederlaag staat FC Utrecht 15e.
8: Jeetje.
9: Ja, dat is...
8: Daar ben ik helemaal niet zo van als sport, maar ik vind dit toch heel erg jammer.
9: Ja, ja. Nou goed, ja. The only way is up, toch?
8: Ja, dat is wel waar. Ja, het kan alleen nog maar beter worden.
9: Ja. Het weer dan, wolken, af en toe zon, het blijft droog. En vanmiddag is het 1 graad of 20.
8: Ja, dat is heel goed om te wandelen en te fietsen, hoorden wij Jordi Bloem al zeggen. Dankjewel Marjolein, tot over een half uurtje. Even naar de verkeerssituatie. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en De Meren. Daar staat een file met een vertraging van 1 kwartier. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Je kent het plekje. Vertraging is 5 minuten.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: 2 grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
18: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
8: Anne.
9: Joehoe.

0: Het blijft magisch. Queen met Killer Queen om 7:55 op de vroege ochtend van Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. En die mensen die denken, waar is Bob? Ja, die kon dat weer niet opbrengen vandaag. En we hebben met hem te doen en we wensen een beterschap.
1: Ja,
0: hopelijk is hij er morgen weer. Tijd om naar buiten te gaan, naar het Nicolaaskerkhof, waar Robert-Jan Boy naast de Martinusklok staat. 1165 kilo brons, gegoten in 1573, vertelde hij al eventjes. En jarenlang deed een motortje het werk, maar sinds dit weekend trekken leden van het Utrechts Klokkenluidersgilde weer zelf aan het touw. Dat is beter voor de klok, zeggen ze. En het klinkt ook nog eens mooier. Robert-Jan, waar sta je dan nu?
2: Klokkoop? Nee, dat moet nog één trapje op. Ik sta in de toren. Een hele dikke bakstenen toren. Een beetje vierkant. Dat heeft met die Romaanse bouw te maken. Ja, we praten over de 12e eeuw volgens mij. De Nicolaikerk, vlakbij het Centraal Museum, Ledegerf. Die kant van Utrecht is het. En we hebben twee steile trappen achter de rug. Ja. We moeten nog één trapje op.
3: Klopt.
2: En dan komen wij dus bij de Martinusklok.
3: Bij de Martinusklok.
2: Ja. Van het Utrechts Klokkenluidersgilde.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat is hier? Alleen deze ambiance is al fantasieprikkelend. Want moet je even kijken, dat metselwerk. Dit is even en even oud.
3: Eeuwenoud.
2: Loopt trouwens een staaldraad van boven naar beneden? Wat is dat? Wat is dat voor?
3: Nee, die staaldraad die je nu aanraakt, dat is de draad naar de klok toe.
2: Ja.
3: Ja, en beneden zag je een touw. Daar gaan we straks aan trekken.
2: En hij is dit weekend voor het eerst met de hand geluid.
3: Ja.
2: Hoe was het?
3: Ja, fantastisch. Fantastisch. We hadden een feestje. Er waren veel buurtbewoners, er waren klokkenluiders, er waren gemeenteleden van de Nicolaikerk. Ik denk een man of 70, misschien wel meer.
2: Ja.
3: Ja, we hadden een klein glaasje champagne zonder alcohol.
2: Nou, het mag wel met alcohol zijn, toch?
3: Ja, het was midden op de dag.
2: Een groot glaasje.
3: Vier. En we hebben wat verteld over de klokken. Ook over hoe het zo allemaal gekomen is. En toen zijn we naar buiten gegaan en toen hebben we hem dus voor het eerst geluid.
2: Ja, want deze klok, die we zo meteen dus gaan bekijken, die is normaal gesproken altijd automatisch aan het...
3: Klopt. Ja.
2: Komt die tot luiden, zeg maar.
3: En wij als klokkenluidersgilde zijn altijd bezig om nieuwe luidlocaties te vinden. En ook voor zo'n oude klok is het beter om hem met de hand te luiden. En zeker als je wat langer luidt op zondag, dan is een mens toch, kan toch door een computer niet evenaard worden.
2: En dat klokkenluidersgilde bestaat bijna 50 jaar. Het is ongelooflijk. De liefde voor het luiden der klokken.
3: Ja, de liefde voor het geluid van Utrecht.
2: Ja, dan wel even eens kijken. Want we zijn wel heel benieuwd geworden. Door één... Het zijn trouwens twee steile trapjes.
3: Een beetje een ladder is het.
2: Ja, ladder-effect inderdaad. Hupsakeetje. En hele smalle glas- en loodraapjes hier. Kun je een heel klein beetje naar buiten kijken.
3: Hier zien we nog het laatste luik.
2: Josh de Jong nadert nu een luik. Moet dat omhoog doen. Gaat nu omhoog. Het wordt ineens wat lichter in die ruimte.
3: Zo.
2: Ja. Oh, daar zie ik al wat, zeg. We kijken recht. Nu recht in... De klok, de klepel, een donkere ruimte. We kunnen nu de klepel aanraken. Wat een geweldig zwaar ding is dit, zeg.
3: Je hoort wel een beetje.
2: Even kijken, we moeten er onderdoor om wat meer ruimte te krijgen. Als op dit moment de klok valt, dan zijn we begraven onder de klok.
3: Je bent er.
2: Hupsakee. Ja.
3: Nou, mooi uitzicht over
2: Mooi uitzicht. Je kunt er buiten kijken. Maar dit is de klok. Hier.
3: Dit is hem, ja.
2: Wiel, verbonden met touwen.
3: Ja, hier zie je de luidmotor. Hè? Dus als hij inderdaad luidt, niet handgeluid is, dan wordt je elektrisch geluid. Je ziet ook hoe oud het is, hè. Dus zo'n motortje kan het maar op één manier.
2: Ja.
3: En dat is per definitie niet precies wat die klok nodig heeft. En hier, kijk, hier zie je ook wat beschadigingen in de klok.
2: Oh ja. Dat is echt een bronzen klok.
3: Daar zo zie je het. Zie je? Daar zie je echt een beschadiging van het luiden.
2: Ah, van het luiden van het automatische luiden. Of hoe oud is deze klok eigenlijk?
3: 1573. Moet je eens voorstellen. Dat deze luiden al, toen er geen elektriciteit was, geen auto's waren, geen telefoons, niks. Het was ook echt de tijdsaanduiding, hè?
2: Ja, en het geluid was daar dus ook in die tijd.
3: Ja.
2: De mensen liepen over de straten.
3: Ja.
2: Met het geluid wat wij zo meteen gaan
3: Precies
2: horen.
3: Precies hetzelfde. Dus met al die dingen als zilvervloot en dat soort grappen, was deze kloktaal.
2: Maar dan gaat hij nu straks met de hand worden geluid. Ik bedoel...
3: Ja, we gaan hem straks met de touw aandrijven. Dus hier zie je
2: mensen zullen
3: het ook
2: zeggen.
3: Je ziet ook dat het naar het luidwiel loopt.
2: Ja, maar mensen zullen zeggen automatisch, lekker makkelijk.
3: Ja, dat is natuurlijk ook waarom dat gedaan wordt. Want anders moet je op op elk moment een klokkenluider uit zijn bed halen. Juist. Om heel dat vroeg, et cetera.
2: Maar het klokkenluiderschilder denkt er heel anders over.
3: Ja, ja, wij vinden dat leuk. Ja, en we doen het natuurlijk wel dat het een beetje te doen blijft. Dus korte slagen om 8 uur 's morgens, ja, die kun je nog wel met zo'n machientje doen. Maar
2: door het met de hand luiden klinkt hij ook anders.
3: Ja, kenners kunnen dat echt horen. Ja. En dat komt vanwege het feit dat wij een klok net laten klinken. En dan moet je voorstellen dat dit is ook een vrij zware klok. Dus je zult ook wel zien, ik moet hier echt voor aan de bak. Ja. En dat is ook echt voor je romp en zo zwaar.
2: Ja.
3: Maar die bim krijgen, dat lukt vaak wel makkelijker. Bim, maar een klok moet natuurlijk bim en bam.
2: Ja, bam, ja, maar voordat je bij de bam bent.
3: Nou, ben je nog even bezig. Ja, dat is.
2: Deze klok, hij zal een meter hoog zijn ongeveer. Lengte.
3: Ja.
2: En een halve meter breed. Zoiets moet het zijn.
3: Hij is 21 doorsnee.
2: Kijk eens.
3: Ja, en Robert-Jan, deze klok heeft niet altijd hier gehangen.
2: Oh, wacht even. Ja, even een paar zinnetjes. Want,
3: Hij is waarschijnlijk uit Warnsveld gekomen, bij Zutphen. Omdat op de klok staat een randschrift, die zal ik even voorlezen. Tot Gods eer ben ik de Martinus genoemd. In het jaar 1573 ben ik gebroken en verbrand. In het jaar 1573 ben ik opnieuw gemaakt door Willem Wegewaard.
2: Nou, een schitterende klok met een verhaal. Wij gaan nu naar beneden toe. Zometeen gaan we de klok luiden.
3: Ja.
2: En dan gaan we verder eens even van alles over deze klok, deze Martinus horen.
3: Ja.
2: Houden het niet meer. We proberen zelf ook even aan touw te trekken. Of dat mag, ik weet het niet.
3: Jij maar, wil ook aan touw trekken.
2: Ja, natuurlijk wil ik aan touw trekken. En niet zo'n beetje ook.
3: Nee, ik ben niet gecertificeerd, hè. Dus,
2: ik ben niet zeggen, niets beter maken.
3: Nee, dan moet je een jaartje voor opgeleid
2: worden. Ja, voor opgeleid worden. Ja, het helpt. Jongen.

nog maar maandag. Krijgen we nog een hele dinsdag. Rolling Stones, Ruby Tuesday. Radio M Utrecht. Een hele goeiemorgen. Utrecht is wakker. Loopt tegen achten. En we hebben een hele mooie Facebook-vraag. Heeft alles te maken met

0: eigenlijk een hele goede om te zeggen, joh, richt je nou gewoon tot die persoon zelf en praat tegen die persoon.
1: Ja, en wat is dat ik blijf meedoen, dus dat thema van vandaag, ja, is ook dus belangrijk, omdat de achteruitgang van de dementie tegengehouden wordt als iemand blijft meedoen. En ook dat iemand minder eenzaam wordt. Dat vond ik ook mooi dat ze dat zei. Het is een soort win-win effect.
0: Oogcontact, goede dag zeg.
1: Oh ja, de goedmethode. Ja, vond ik ook weer mooi. Ja, toch weer wat opgestoken. Ja. Nou, dan gaan we even naar de reacties. Want je kan reageren op deze vraag die we je vandaag stellen. Heb je er in jouw omgeving mee te maken? Hoe ga je daarmee om? Nou, zoals Gerda, die zegt, goedemorgen allemaal. In het verleden ben ik jarenlang mantelzorger geweest. En ook al doe ik al jaren vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis. Ja, ze zegt, ik kan het iedereen aanraden. Al heb je maar een uurtje over op een dag. Breng een bezoekje aan die mensen. En krijg er zoveel voor terug. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, Gerda. Mooi gezegd. Bianca zegt, goedemorgen allemaal. Ik had een winkeltje. En er kwam vaak een mevrouw en haar moeder. En die vertelde, die luchtte haar hart over het Alzheimer-proces van hun vader. Oh, ja. Zij is echtgenoot, ja. En wat ze zegt, wat mij is bijgebleven toen die dochter zei, ik moet eigenlijk 2 keer afscheid nemen van mijn vader.
0: Ja, ja, heb ik ook vaak gehoord. Al tijdens die hele periode van Alzheimer of van dementie. En daarna nog een keertje bij het overlijden. Hè? Nou. Ja, dank voor jullie reacties. Kijk even op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. Jordi, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Koop.
1: Hallo.
0: Je hebt een uurtje geleden al heel wat verteld, maar er zijn allerlei mensen weer ingestapt op het ogenblik. Wat staat ons vandaag te wachten?
2: Nou ja, eigenlijk een beetje doorsnee september weer, zou ik bijna willen zeggen. Daar kan natuurlijk ook af en toe regen en stevige wind bij horen. Dat hebben we de afgelopen tijd ook wel af en toe gezien. Maar ja, in de regel heb je ook wel eens wat vaker dit stabiele, ja, hoge druk weer met maar weinig wind. En dat is op dit moment aan de orde. Maar zwakke wind uit zuidwest tot west. Het is zo'n 11 graden in Den Dolder, maar op heel veel plaatsen ook alweer 13 graden. En de temperatuur die loopt langzaam maar zeker op richting de 20. Of we die vandaag gaan halen, dat is nog even spannend. Dan wordt het 19,5 graden of net 20. Maar het is best wel heel prettig weer. Omdat er zo weinig wind is, het ook droog blijft. Hè? Dat is ook niet onbelangrijk, denk ik. En we ook een afwisseling zien van wolken en zon. Dan weer zijn er wat meer opklaringen. Dan is er weer wat meer bewolking. Dat wisselt een beetje vandaag.
0: Ja, nou, dat is ook wel leuk. En zoals je een uurtje geleden al zei, mooi fiets- en wandelweer als je niet hoeft te werken. Dus mooi hoor.
2: Nee, heerlijk, hè? Daar niks meer aan doen. En dat ga ik ook niet wat aan doen, want voorlopig verandert er niet veel.
0: Ik kan er niks aan doen, ben ik bang.
2: De hoge drukgebied trekt over onze omgeving de komende 24 uur. Dat houdt de regengebieden tegen. Er zijn wel wat wolkenvelden. De lucht is ook wel vrij vochtig. En dat merk je als de lucht vanaf de Noordzee komt. Die staat nog een beetje te dampen, hè? Want het zeewater is nog vrij warm. En als daar dan die vochtigere lucht overheen strijkt, krijg je heel makkelijk de aanmaak van nieuwe wolkenvelden. Nou, dat lijkt af en toe aan de orde te zijn. Maar vanavond en vannacht ook wel opklaringen. En als het wat langer opklaart, kan dat in die vochtige lucht ook een beetje gaan misten. Ik heb het idee dat dat morgenochtend op een aantal plaatsen wel gaat gebeuren. Maar lastig te zeggen of heel Utrecht ermee te maken krijgt. Er zijn waarschijnlijk van die mistbanken koop, waarbij de temperatuur gaat dalen tot ongeveer 9 graden komende nacht.
0: 9 graden, nou dat is lekker om te slapen, want dan is het al een beetje koud.
2: Ja, een beetje koud, maar het kan altijd nog meer. Het kan soms ook al eind september al tot grondvorst komen. Nou, dat hebben we nu niet. Omdat er dus af en toe van die wolkenvelden overheen schuiven. Die fungeren eigenlijk als warme deken. En ja, morgenochtend eerst even die mistbank in de gaten houden. Voor het verkeer zou dat een dingetje kunnen zijn. Maar daar zal Margot morgen dan wat vaker wat meer over gaan vertellen. En voor de rest morgen ook wel weer af en toe zon. Maar toch iets meer wolkenvelden. Wat dikkere wolkenvelden die gaan passeren dan vandaag. Misschien ook een spatje regenkoop. Maar dat is denk ik heel weinig. Dat trekt vooral over het noordoosten van het land. Daar wat meer motregen. Maar wij zitten in Midden-Nederland, dus dat lijkt mee te vallen. En dan wordt het ook morgenmiddag een graad of 19. En vervolgens hebben we woensdag, na een misschien mistige ochtend, meer mist, weer af en toe zon. En ook dan 19 of 20 graden in de middag. En pas 's avonds laat zou het wat kunnen gaan regenen op woensdag.
0: Nou goed, zover is het nog niet, zou ik zeggen, Jordi.
2: Nee, hè?
0: Anne, geef even het bordje aan. En het penseeltje, alsjeblieft. Ja, ja, dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Jordi, we zitten er klaar voor.
2: Ja, vandaag is de naamdag van Sint Matthäus, een van de 12 apostelen. En er zijn heel wat weerspreuken en ik heb deze gekozen. Is het weder met Matthäus klaar, het voorspelt goede oogst het naaste jaar.

we got news.

0: Alphabet 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zei hij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
14: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
13: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
15: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
13: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel Kirsten. 8:02, Radio M Utrecht. Marjolein, goedemorgen opnieuw.
17: Goedemorgen.
16: Even de hoofdpunten van het regionieuws.
17: Bij een flatgebouw in Kanaleneiland in Utrecht is vannacht een explosie geweest. De ingang heeft veel schade, onder meer deuren en ramen. Ook het team explosieve verkenning kwam daar vannacht ter plaatse voor onderzoek. De kunstmarkt in De Bilt kijkt terug op een onrustige editie. Vrijdagavond moesten honderden bezoekers het Van Boetselaarpark uit van de politie, omdat jongeren voor overlast zorgden. Zaterdag werd het evenement extra bewaakt. Er was toen veel politie aanwezig en het bleef toen ook rustig. De nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij. De route met de naam Van Dom tot Dam kost zeker 57 miljoen euro. De aanleg moet in 2028 beginnen. Er gaat dan ook veel gebeuren. Een nieuwe tunnel, fietsbrug en ook allerlei aanpassingen van wegen.
16: Nou, kijk eens aan.

0: Overlaken, dat is een bekende. Met een vertraging van 5 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Daar staat een file met ruim 5 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. 15 minuten vertraging. 5 minuten op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda. Dan gaan we even naar de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar staat een file met een vertraging van zo'n 20 minuten. Ruim 5 minuten extra ben je kwijt op de N227 Wijk Beduurstede richting Amersfoort tussen de aansluiting met de N224 en die met de A28. Dan nog een file op de N420 Nieuwebrug richting Woerden tussen de aansluiting met de A12. Het kost je zo'n 10 minuten extra. Goeie reis! Eigenlijk zou ik nu toch heel mooi de reclame moeten hebben. Denk ik, niet? Of hebben wij nog iets, wil je nog iets melden verder?
1: Ja, hoe gaat het? Gaat goed?
0: Ja, gaat goed. Yes!
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
8: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
9: Woonboulevard Utrecht, iedereen.
7: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
0: En Hanne.
1: Hallo.
0: 7:06, het laatste uur van Utrecht is wakker. De ochtendspits is op zijn hoogtepunt. De week is echt begonnen, of je nou wil of niet. De brandweer in Houten bestaat 100 jaar. En Wim Hartman is er 43 jaar bij.
1: Dat is niet niks.
0: Zijn 70ste staat hij nog elke week klaar om uit te rukken. En aan stoppen denkt hij niet. Ze krijgen hem daar niet meer weg. Meer lees je op rtvutrecht.nl. Oh, dat is ook leuk. Zou je niet
1: mooi verhaal.
0: Brandweer willen, trouwens. Leuk hoor, om daar in de reserve lijst te zitten.
1: Ja, nou ja, goed, 100 jaar vind ik ook niet niks voor zo'n brandweerpost, hè?
0: Dus, ja. Oké, Utrecht is wakker met muziek, het weer van Jordi Bloem en de laatste stand op de weg heb je zojuist gehoord, hè? En zo dadelijk spreken we het UMC Utrecht over statushouders die arts of verpleegkundige waren en hun weg zoeken naar de Nederlandse zorg. En Robert-Jan Boy, die houdt stand bij de Nicolaikerk, bij die eeuwenoude klok, daar is hij hoor.
12: Ja, maar dit is het niet, hè. We staan nu in de Nicolaikerk. Zometeen gaan we de Martinusklok luiden, die dit weekend voor het eerst echt met de hand is geluid. Dat is uniek. En deze luiding, wat je nu hoort, dat is automatisch. Voor mij is het gewoon een luidende klok. Ik hoor er niks aan. Maar Joyce de Jong van het Utrechtse Klokkenluidersgilde gaat zometeen uitleggen waarom dit toch een beetje statisch klinkt. Een beetje zonder gevoel. Want ja, de BIM is daar, maar de BAM, ja, die laat nogal te wensen over. Dus zometeen gaan we echt aan de touw trekken hier naast het orgel. En hier hangt nog een heel klein touwtje. Dat is waarschijnlijk van een heel klein klokje. Ja. Dan mag de verslaggever even aantrekken. Dat kan hij toch niet laten. Ja! Kijk, want die Martinusklok...
1: De speeltuin,
12: dat moet je daarvoor gestudeerd hebben om dat te kunnen doen. Tot later, we gaan nu even door.
0: Dankjewel, Robert-Jan Boy. Van de Nicolai Kerk naar de pure rock'n'roll.

0: Heerlijk blijft het. Ja, we draaien hem nog wel eens, maar dat heeft hij ook verdiend. Deze plaat, pastorale Ramse Shaffy, Lisbeth List. 7:15, Radio M Utrecht. Utrecht is wakker nog tot 9:00.
1: Ja, in de Nederlandse zorg zijn grote personeelstekorten. En tegelijkertijd wonen hier statushouders die in hun thuisland al bijvoorbeeld verpleegkundige, chirurg of anesthesist waren, maar moeite ervaren om hier aan het werk te komen, door bijvoorbeeld een taalbarrière. Terwijl ze wel dringend nodig hebben. 3 Utrechtse ziekenhuizen willen dit veranderen met een speciaal onderwijsprogramma. Fokie Huizenga van het UMC Utrecht coördineert het programma en kan ons meer vertellen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het gaat om een onderwijsprogramma dus waar het Diakonessenhuis in Utrecht, het Sint-Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht aan meedoen. Hoe ziet dit programma eruit?
2: Ja, klopt. Ja, het is een samenwerking tussen 3 ziekenhuizen. En wij, als we open gaan voor inschrijving, zoeken we altijd 12 deelnemers. En die 12 deelnemers die krijgen een opleiding van ons aangeboden die ongeveer een half jaar duurt. Waarbij we eerst heel erg focussen op taal en zij ook medische Nederlandse taalles aangeboden krijgen. En daarna volgt een onderwijsdeel over ja, hoe zit de Nederlandse zorg nou eigenlijk in elkaar. En dat kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld weer even oefenen met hechten of de EHBO-cursus zoals we die kennen in de zorg. Mm-hmm. Maar ook wat meer gelaagdere onderwerpen, zoals hoe zit levenseinde bijvoorbeeld in de Nederlandse zorg in elkaar. En hoe leggen we dat uit aan binnen verschillende culturen.
1: Ja, ik hoor je zeggen, jullie kiezen 12 deelnemers. Is dat een keuze uit aanmeldingen? Of hoe werkt dat? Hoe kunnen zij zich aanmelden hiervoor?
2: Ja, op dit moment zijn de aanmeldingen open en kunnen mensen zich inschrijven. En dan hebben we vaak heel veel aanmeldingen, ruim 100. En dan selecteren we inderdaad 12 deelnemers. Okay. Maar we zouden er wel meer willen selecteren, hoor. Ja, er zitten heel veel toppers tussen.
1: Oh, goed, ja. En dit is de 3e keer dat het programma start. Hoe ervaren deelnemers het zelf, het programma? Wat hoor je terug van ze?
2: Ja, we horen vaak terug dat ze het behoorlijk intensief vinden. Want het is 3 dagen onderwijs en het tempo zit er flink in. Maar dat ze het ook heel leuk vinden en dat de sfeer in de groep heel goed is, omdat het allemaal gelijkgestemden zijn. Mm. En andersom horen wij bijvoorbeeld van docenten terug dat ze geen enthousiastere groep studenten kennen dan deze groep.
1: Oh, ja, en je noemt ook intensiviteit, hè? Want het zijn ook statushouders die hun thuisland ontvlucht zijn. Er is nog veel meer op het bordje bij deze mensen. En dan lijkt het me ook een extra uitdaging om zoiets aan te gaan, lijkt me.
2: Ja, we zien dat vaak een beetje als een en-en. Dus het is en een extra uitdaging. Maar het is vaak juist ook heel fijn als er weer een positieve vibe in het leven is. En mensen weer een toekomstperspectief zien. Dus dat werkt ook wel 2 kanten op.
1: Nou, goed. Ja, en hoeveel van de deelnemende statushouders krijgt daadwerkelijk een baan in de zorg? Wat is de succesrate, zeg maar?
2: Ja, goede vraag. Op dit moment zien we ongeveer 65% die echt in de ziekenhuiszorg terechtkomt. En dan hebben we het echt over een duurzame baan, dus die daar meerdere jaren al zitten. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over de eerste groepen. En van de deelnemers die niet in de zorg terechtkomen, zien we ook alweer een percentage dat wel in de maatschappelijke functie gaat werken, maar niet in de zorg. Dus bijvoorbeeld in een kinderdagverblijf of bij de gemeente. Ah, en daar zijn we eigenlijk ook heel blij mee.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Fokie, dit programma bestaat dus al 3 jaar, maar soms denk ik misschien wel, ja, pas 3 jaar. Waarom is hier bijvoorbeeld niet eerder aan gedacht? Of bestond het al in een andere vorm? Hoe zit dat?
2: Ja, ook een goede vraag. Ja, dat is wat we eerder wel hadden, was allerlei losse initiatieven. Dus dat waren vooral enthousiaste afdelingshoofden uit ziekenhuizen. Of een keer een sollicitant die op deze manier de kans kreeg. Maar we hebben nooit het echt een structureel programma gemaakt tot 5 jaar geleden. En dan 3 jaar geleden werd het echt een samenwerking met de andere ziekenhuizen en is het in het format wat we nu hebben.
0: Ja.
2: Dus het was er wel, maar het is nooit zo georganiseerd als nu.
0: Nou, gelukkig is het er nu wel. Welk doel is gesteld voor de toekomst?
2: We zouden nog wel vaker het programma willen aanbieden, want we zien gewoon heel veel potentie in onze regio. En ik denk dat we als ziekenhuizen ook heel leuk zouden vinden om meer te leren over hoe doe je die begeleiding op de werkvloer nou goed. Niet alleen voor de eerste paar weken dat je een nieuwe collega aan boord hebt, maar juist ook op de lange termijn. Dus daar zijn we ook hard mee aan het werk.
0: Nou, er is nog veel te doen, maar het ziet er heel goed uit. Fokie Huizenga van de UMC Utrecht, dankjewel voor je toelichting en heel veel succes.

0: Eros Ramazzotti.
1: Di quelle che restano così nel cuore della gente.
0: Un'emozione per sempre. Het loopt tegen 8:30, zo dadelijk Marjolein met het regionieuws en daarin explosief nieuws uit Utrecht, een onrustige kunstmarkt in de beeld en miljoenen voor een nieuwe fietsroute. Nou, we zijn benieuwd. Marjolein, kom maar hoor.

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Matchtalk.
4: Ik kijk er naar uit.
2: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Het is 8:30 precies, Radio M Utrecht. Een hele goede morgen, Utrecht is wakker. Een hele goede morgen zeg ik opnieuw tegen Marjolein.
19: Goedemorgen.
18: Met het regionieuws, tijd daarvoor. Dus ja, waar gaan we mee beginnen?
19: Ik ga beginnen met een explosie in Utrecht. Rond 2:00 vannacht was namelijk een harde klap te horen bij een flatgebouw aan de Van Vollenhovenlaan in Transwijk. Op beelden uit de buurt is die ontploffing te zien bij de ingang. Bewoners moesten de flat verlaten. Er is schade aan de gevel en aan ramen van dat pand. Een onderzoek is opgestart en ook het team explosieve verkenning kwam daar naartoe. Onder jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit flink gedaald. Dat is de conclusie van onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. En jongens zijn vooral minder tolerant. Deze hoogleraar denkt dat dat komt door politici en influencers die zich negatief uitlaten over diversiteit.
20: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
19: Zoals wordt uitgedragen door Andrew Tate. Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers heel belangrijk om het thuis en op school te hebben over diversiteit. De kunstmarkt in De Bilt kijkt terug op een onrustige editie. Het evenement in het Van Boetselaar Park moest zwaar bewaakt worden door de politie nadat relschoppers vrijdagavond voor onrust zorgden. Jongeren daagden bezoekers uit. Ook zijn mensen aangevallen en was er sprake van vernielingen. De kunstmarkt moest uiteindelijk worden ontruimd. Zaterdag verliep het evenement wel rustig en was er extra politie aanwezig. De nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij. Overheden zijn akkoord. De fietsroute heet Van Dom tot Dam en kost zeker €57 miljoen. De aanleg moet in 2028 beginnen. Voor die nieuwe route is onder meer een nieuwe tunnel nodig in Utrecht en een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. En ook worden wegen opgeknapt of beter verlicht. Zo wordt de Westkanaaldijk in Maarsen en Breukelen een fietsstraat.
18: Ja, een mooie route hoor.
19: Ja, en je kunt er ook meer over lezen op de app en onze website. Veel meer informatie nog daarover. heb ik nog het weer. Wolken, af en toe zon en het blijft droog. Vanmiddag wordt het een graad of 20.
18: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. We horen jou over een uurtje weer bij Edwin.
19: Ja, zeker
18: en,
19: tot dan.
18: En wens je een mooie dag toevast.
19: Dankjewel.
18: Morgenochtend weer dan hier.
19: Ja, ben ik er weer.
18: Hartstikke goed. Marjolein Heijen was dat met het regionieuws. Ik heb nog een paar files te melden. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. Een vaste waarde iedere dag, iedere ochtend. 10 minuten vertraging. 5 minuten op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. En ik heb nog 5 minuten op de N227. Dat is Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. En daar staat het nog een beetje rustig aan te doen tussen Den Treek en de aansluiting met de A28.
4: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
21: Lekker!
4: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl. Yes!
22: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
23: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
23: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
24: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
25: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: zat toch niet te gapen?
1: Oh nee hoor. Nee, nee, nee, dat zag jij niet.
0: Wat was dat dan?
1: Ik nam een slokje drinken.
0: Oh ja, en een stretch van je kaken.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou, ik krijg appjes van mensen die het heel leuk vinden dat je er weer bij bent vandaag, Anne. Want je bent een paar weken weg geweest.
1: Ja.
0: En hoe is het inmiddels? Want je hebt je been gebroken bij een val van een trap.
1: Ja, klopt. Ja, mijn voet. Ja, een paar botjes in mijn voet gebroken. Nee, dat heeft een tijdje geduurd. Ik heb een tijdje bedlegerig doorgebracht. Maar we zijn er inmiddels wel steeds meer op de been.
0: Maar je loopt nog wel met een kruk, hè?
1: Ik heb nog wel een kruk in mijn rechterzijde van mijn lichaam. Een beetje balans te houden, want dat is nu het probleem. De pijn is weg, maar het evenwicht moet terugkomen.
0: Oh ja.
1: En dat kost tijd, hè? Maar ja, het verbaast me ook hoe snel het lichaam herstelt. Dus je wordt ook veerkrachtig als je zoiets meemaakt.
0: Nou, je ziet er zeer veerkrachtig uit. Dus wat mij betreft, fijn dat je terug bent. En hoe lang moet je nog met deze kruk?
1: Een weekje of twee. En dan opgeleide van de pijn, hè? Dat is wat de arts dan adviseert. Heel rustig aan als je pijn hebt zitten. En als het gaat, dan gaat het.
0: Je stem is nog altijd dezelfde. Gelukkig.
1: Ja, die is niet aangetast, hoor.
0: Hey, zullen we nog één keer naar het Nicolaas Kerkhof? Naar Robert-Jan Boy? Wat vind je? De klokkenluiders? Ja. Of slaan we hem over vandaag?
1: Ach, nee. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Laten we maar even horen, hoor.
0: Nou, toch, Robert-Jan, goedemorgen weer. Ja, Robert-Jan.
2: Ja, Nicolai Kerk,
1: zit in de
2: daar zijn we weer. Je hoort het. Hoort het waarschijnlijk aan de echo. Ja, dit is de kerkruimte met de kerkbanken, het orgel, de preekstoel.
0: Ja.
2: Als je trouwens omhoog kijkt, zie je dat orgel. Een mooi oud orgel met die koperkleurige orgelpijpen. Maar wij gaan, samen met George Jong van de Duitse Klokkenluidersgilde, een klein wenteltrapje op. Dan komen wij bij het touw. Het touw dat verbonden is met de Martinusklok, waar we een uurtje geleden nog waren. En ik volg nu George de Jong naar die locatie toe. En dat is allemaal nieuw, want de klok ging dus eerst automatisch. En nu sinds dit weekend echt met de hand. Nou, kijk eens, naast het orgel waar we het net over hadden, een tamelijk bescheiden touw.
3: Ja, dat is vrij normaal touw. Het is nieuw eraan gemaakt weer, ja.
2: Verdwijnt in de zoldering.
3: Verdwijnt in de zoldering,
2: en gaat helemaal naar die Martinusklok.
3: Heel wat meters omhoog.
2: Ja, dat hebben we net helemaal kunnen zien, inderdaad. Ja. En waarom is deze locatie uitgekozen hier, naast het orgel, om te luiden?
3: Ja, we mochten inderdaad samen met de gemeente, de kerkelijke gemeente, gemeente Utrecht, gekeken waar is het veiligst om te luiden. Want je moet natuurlijk ook als luider, het is een mens, geen machine, moet je ook een veilige locatie hebben. En dat is hier. Dus hier kunnen we gewoon netjes staan en ruimte
2: zonder
3: om te luiden.
2: Zonder dat je meteen aan de kant wordt geduwd.
3: Zonder een klok tegen je hoofd en dat soort grappen.
2: Nee. Ja. En het Utrechtse Klokkenluidersgilde heeft een speciale werkgroep, hè, om zoveel mogelijk luidklokken aan te praten krijgen.
3: Ja, dus dit is onze 13e luidslocatie.
2: In naast, Utrecht?
3: Utrecht. Naast natuurlijk de Dom en de Geertenkerk, Jacobikerk, Bartolomeus Gasthuis. Dus ja, wij beijveren ons ervoor om zoveel mogelijk handgeluide klokken in Utrecht terug te krijgen. En het gilde ook heel wat klokken verhangen van de een naar de andere locatie om het originele geluid terug te krijgen.
2: Het is één grote scene eigenlijk.
3: Ja, met de absoluut. We hebben 90 luiders ook, hè?
2: 90 luiders?
3: 90 luiders.
2: Wat zijn dat voor mensen?
3: Van jong tot oud. We hebben jeugdluiders. Dat gaat vanaf 10 jaar. Dat zijn best wel klein kinderen die dus ook zo'n zware klok aan de slag krijgen.
2: Ja.
3: Tot en met de oudste luiders zijn boven de 90.
2: Aha.
3: En als je op een gegeven moment die trappen niet meer kunt klimmen, dan kun je altijd nog luiden in het Bartolomeus Gasthuis. Want dat is het Baganengrond.
2: Dan kun je meteen verpleegd worden, laat maar zeggen.
3: Ja, dan kun je gelijk door. Ja. Nee, dat zijn ook hele fitte mensen uiteraard. Ja.
2: En ik zie hier een touw hangen. Ik heb al de neiging om eraan te trekken.
3: Nee,
2: dat mag
3: helaas.
2: Dan gaat het vingertje gaat heen
3: en weer. Ja, het vingertje gaat heen en weer. Nou, dat mag niet.
2: Waarom niet?
3: Nee, je moet een jaar opgeleid worden om gecertificeerd te worden door gemeente Utrecht.
2: Mag ik even, George Jong, eventjes toe de boord.
3: Een jaar.
2: Geleid worden om een klok te luiden.
3: Zonder gekheid. Nee, niet een klok. Al die locaties.
2: Al die locaties.
3: Ja.
2: Want wat zit er dan aan vast? Wat moet je dan leren?
3: Waar het is, maar ook vooral wat de klok nodig heeft. Want dat is het grote verschil met machinematig luiden. Dat je als luider zo zacht mogelijk luidt, maar wel en de bim en de bam natuurlijk. Want de klok met alleen een bim is
2: geen klok. Je hebt de bim en je moet toewerken naar de bam.
3: Bam, maar zo licht mogelijk, want dan beschadig je de klok niet.
2: Laten we dat nu even gaan demonstreren. Een historisch moment zouden we kunnen zeggen.
3: Ja, een historisch moment op de radio.
2: Heeft toch niet zo geklonken. Handluiding, altijd automatisch, maar nu dus met de handgeluid.
3: Het heeft wel zo geklonken, maar dat was een paar eeuwen terug.
2: Een paar eeuwen terug, want dit is 1573 praten we over. Nou, eens even kijken. Ik zie nu Joyce de Hong gaat hangen aan het touw met het volle gewicht. Er is nog niks te horen. Het touw gaat op en neer. Joyce de Hong, ik zie aan het gezicht dat het inspannend is.
3: Zeker.
2: Ik weet niet of de concentratie langzaam komt. Nou, er is nog helemaal niks te horen. Oh, nu wacht even. Nu kijk. Eén bimmetje. moet je doortrekken.
3: Ja.
2: Twee bimmetjes. En dan moet je de bam krijgen. Je moet toe naar de bam.
3: Zeker.
2: Vertel even wat je nu doet. Je trekt, maar je hebt een cursus gevolgd. Wat doe je nu?
3: Ja, heel hard trekken.
2: Ja, maar meer nog?
3: Ja, trekken, luisteren. Vooral luisteren.
2: Wat hoor je nu?
3: Hoor maar, je hebt nu.
2: Ja.
3: Bim bam.
2: Maar nu gaat het om het ritme en het bim naar de bam.
3: Zeker.
2: Leg uit wat je daarmee bedoelt.
3: Dus ik luister nu. En het gaat nu makkelijk, want het is maar één klok. Maar als er 14 klokken luiden, moet je heel goed opletten.
2: Ja.
3: En dan luister je dus. Kijk, nu hoor je er alleen een bim. Dus ik luid nu te licht.
2: Ja.
3: Nu heb ik ze wel allebei. De bim en de bam.
2: Hé, je doet het nu heel achterloos eigenlijk. Je kunt
3: nu
2: het met
3: wel.
2: Één handje doen. Één handje.
3: Ja, nu kan ik het met één hand. Maar zo'n klok van 1150 kilo aan de slag krijgen, daar ben je wel even mee bezig.
2: En wat is nou het verschil als met de automatiek, als je het automatisch zou doen?
3: Nou, je hoort nu al. Ik heb nu weer de bim, maar niet de bam.
2: Ja.
3: Dus moet ik even flink trekken.
2: Ja. Je hebt hem nog niet?
3: Ja, nu heb ik hem
2: weer.
3: Kom
2: op. Oh, ja.
3: Nu hoor je hem weer. Nou ja, je moet dus heel goed weten wat voor klok nodig heeft.
2: Maar dat hoor je niet als het automatisch gaat?
3: Nee, dat hoor je niet. Dat is veel te hard. Daarom luidt zo'n klok heel hard.
2: Dan klinkt het hard. Hier zit meer. Ja. Gevoel in.
3: En wat je dus moet leren, ik ook bij deze klok, is wat deze klok nodig heeft. Want deze klok is voor mij ook nieuw.
2: Wat is het leuke van deze tak van sport?
3: Ja, het historisch erfgoed. De locaties, prachtige geluid. Het feit dat deze klok ook in 1600 al luidde. Toen er geen iPhones waren.
2: Toen de mensen dat hoorden, dit geluid hoorden de mensen toen ook.
3: Ja.
2: Die zullen gaan rustig
3: precies
2: door.
3: Precies dat. Ik ga hem laten uitluiden.
2: Oh, ik zal
3: want de buurt wordt anders. Het is een extra luiding, dus dat willen we niet.
2: Wordt hartelijk gefeliciteerd met deze.
3: Dankjewel.
2: En veel plezier met het klokkenluiden en de zoektocht naar verdere luidingen.
3: Dankjewel, Robert-Jan.
2: We luisteren even naar Martinus.
3: Ja, hij is nu aan het uitluiden.
2: Laat het maar.
3: Je hoort al, gelijk met net.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Op

0: bellen.
1: Zijn we even kapot aan het zetten.
0: Jonny Bloem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We hebben hier pret van Anne, die danst met de stok in de lucht. Ja. En in plaats van dat ze daar weer balans op vindt, loopt ze hier een klein beetje door de studio te daldeeën.
2: Ja.
0: Fijn dat je erbij bent, want we zijn heel benieuwd wat het weer vandaag gaat doen. Het dunne zonnetje wordt hier al een beetje zichtbaar in Nijmegen.
2: Ja, dat zeg je mooi. Ja. Ja, dat is het voor vandaag ook wel. De wolkenvelden, af en toe een dun zonnetje. Misschien vanmiddag iets meer zonneschijn, loop van de middag zou kunnen. Want dan worden er toch wat meer opklaringen verwacht. Maar voor die tijd is het een mooie mix van wolken en zon. Er zullen ook stapelwolken gaan ontstaan. Dus eigenlijk een doorsnee Nederlandse najaarsdag, zou je kunnen zeggen. En de temperatuur gaat langzaam wat verder omhoog. Het is nu een graad of 15. We gaan vanmiddag tot 19 graden. En dat is eigenlijk wel het klimaatgemiddelde. Eigenlijk zelfs iets boven het langjarige gemiddelde. En vanavond en vannacht zullen we zien dat er ook opklaringen zijn. Het blijft trouwens rustig met de wind. En dat komt allemaal door een hoge drukgebied dat gaat passeren. In zo'n hoge drukgebied heb je weinig luchtdrukverschillen. En daardoor ook maar weinig stroming, weinig wind. En als dan de lucht stilstaat en het koelt ook voldoende af, dan kan er mistvorming ontstaan. Als het had gewaaid en het was helemaal bewolkt, dat ontstaat dat niet. Maar komende nacht zou dat kunnen. Al denk ik niet op hele grote schaal. Het is meer nevel. En als er dan toch weer wat wolkenvelden voorbij schuiven, verdwijnt die mist ook weer. Dus dat is even afwachten. En dan morgen, dan hebben we denk ik wat meer wolkenvelden binnen Nederland dan vandaag. Minder ruimte voor de zon, maar het blijft wel overwegend droog. Dus dat is wel heel fijn. Ook morgen rustig met de wind. En ook morgen ongeveer 19 graden. Dus daar verandert voorlopig geen weinig aan komen.
0: Nou, dat is hartstikke lekker. Ja. En is dat ook een beetje het beeld van de rest van de week?
2: Ja, min of meer wel. Woensdagochtend is denk ik meer mist. Dat kan ook dichte mist zijn. Altijd even een dingetje in de herfst. Lastig voor het verkeer, denk ik ook, in de ochtendspits. Dat trekt wel op. Dan komt de zon er af en toe bij. En dan pas 's avonds laat kan het wat regenen. En ik zie nou in de nieuwste berekeningen dat het allemaal heel weinig voorstelt, die storing die gaat passeren. Dan zal het donderdag overdag weer droog zijn. Met wat meer zon. Ook dan wat wolkenvelden. En steeds de temperatuur 's middags 19, 20 graden. Ook later in de week is dat zo'n beetje de koers die we gaan volgen. En dan doet het toch een beetje na zomers aan, hoor.
0: Ja, maar het is ook bijna einde van de zomer. Morgen is dat zo. Ja. En het is woensdag herfst officieel, hè?
2: Dat is het.
0: Jonny Bloem, dankjewel voor het weer.
2: Tot later.
0: Spreek je gauw weer.
2: Ja.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Anne, bedankt.
1: Dankjewel, Ko.
0: Fijn dat je erbij was.
1: Tot de volgende keer.
0: En heel veel plezier zo dadelijk met Edwin Meerman. Een collega, maar ook vriend.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
9: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn er zelf gaan gebruiken.
8: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
10: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
8: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: De files nemen af, meldt de ANWB, maar ik heb nog wel hier en daar wat vertraging in onze regio te melden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermals en Zaltbommel. Die vertraging is ongeveer 10 minuten. Geldt ook voor de A27 van Almere naar Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. En ook nog de provinciale weg N11, dat is van Leiden naar Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12, ook daar heb je zo'n 10 minuten vertraging. Ook onderweg de hits uit Holland, zometeen met de stem van Rob de Nijs. En de jazzpolitie ook zometeen.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

met een dubbele laag. Dat is een nieuwe techniek begin jaren 80 om zijn boodschap nog even wat kracht bij te zetten. En de ik-persoon Rob de Nijs, maar dat had je vast wel ontdekt. En een goedemorgen, 21ste alweer. En nou, 21 graden is ook best nog mogelijk vandaag. Zo vlak voor de herfst aantreedt, nog even nazomeren. Een maandag, toch ook nog zeker een zondag. Want die schijnt al lekker hoor, merkte ik onderweg naar de studio. Met dank aan Koop, hij is er vanmiddag ook nog even. Je merkt het, harde werkers bij Radio M Utrecht. En ik mag bijna alle tussenliggende uurtjes vullen. En de Nederlandse liedjes die klinken om je oren in dit uur. Hits uit Holland, ik ben Edwin. Ik zag een blauwe lucht onderweg ook. En nu blauw op de radio, want hier is de jazzpolitie.

0: Het is toch ook een beetje, zeg eens, dit pluk de dag. Daar weten we alles van bij Radio M Utrecht.
1: 3 is prijs.
0: En zometeen het vuurwerk wat nog niet verboden is van Senna en Sven Versteeg. Maar eerst tijd voor wat hersengymnastiek. Want ook vanmorgen spelen we dit spelletje weer. En vandaag is het een echt retro rondje. Dus met het oog op gisteren. Maar de vraag is, wie hoor je?
1: 1

Zoals je weet, hier bij Radio M Utrecht zijn we dol op die goede oude tijd. Nou, hier ging het ook vooral over in deze drie liedjes. Welke namen horen erbij? Je hebt even de tijd hoor. En straks na 9:30 zal ik ze nog een keer voorbij laten komen. Als het misschien toch iets te moeilijk was. Antwoorden kun je geven in onze app of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. Je bent van harte welkom. Maar dan mag je een cadeautje kiezen als je straks de winnaar bent.

0: Want er gaat niets boven een echte smile. Dit was zo'n momentje, Ferdi Lancé. En hij schreef in die tijd schreef hij ook een heel beroemd andere liedje. Dat was Suzanne van VOF de Kunst. Ja, dat komt ook uit zijn pen. En net als Nol Havens van die groep komt hij gewoon ook uit Tilburg.
1: Oeh.
0: Hits uit Holland. Begin de dag maar met een dansje. Een goed idee.
1: Ah, yeah.
0: Luister maar naar Nielsen.

0: En ook heerlijk om op te dansen. Ga ik zo meteen draaien in het tweede halfuurtje van Hits uit Holland. Volumia hebben we ook onder meer. En ik zal die twee, of drie zelfs, fragmentjes nog even laten horen voor ons spel. Eerst Marjolein met het regionieuws. Jongeren zijn negatiever over homoseksualiteit. En ook een Utrechtse flat die vannacht werd ontruimd.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hey Remo!
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Je begint even met een jongerenonderzoek. Hè?
11: Ja, daaruit blijkt dat homo-acceptatie flink is gedaald. Dat ging van 40% naar 22%. En jongens zijn vooral minder tolerant, is de conclusie van onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Dit komt door uitlatingen van politici en influencers over diversiteit. De onderzoekers zeggen dat het om die reden heel belangrijk is om daar thuis en op school over te praten. Het gaat om een 4-jaarlijks onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren. Bewoners van een flat in Utrecht stonden vannacht op straat na een explosie. Die harde klap was iets voor 2 uur bij de ingang van het gebouw aan de Van Vollenhovenlaan in Transwijk. Er werden bussen geregeld waar de bewoners konden wachten. Door de klap is veel schade ontstaan aan de gevel en de ramen. Op straat werden ook nog explosieven gevonden. De EOD en het team explosieve verkenning van de politie kwamen om de boel op te ruimen. Er is nog niemand aangehouden. In Woudenberg is afgelopen weekend een fietser ernstig gewond geraakt. Slachtoffer reed met een groep over de Oudenhorsterlaan en botste tegen een boom. Hij kwam hard ten val en moest dus met spoed naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Catharijnensingel in Utrecht is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Je mag niet meer onder winkelcentrum Hoog Catharijnen doorrijden. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen. Die worden pas vanaf januari opgelegd. Nu volgt alleen een waarschuwing. Volgens de gemeente Utrecht is deze zogenoemde knip in de weg nodig voor de verkeersveiligheid. Ondernemers die hebben kritiek. En je kunt er meer over lezen op de app en onze website. Dan het weer, wolken en af en toe zon. Het blijft droog. Vanmiddag is het 1 graad of 20.
0: Dankjewel Marjolein. Ik heb nog 1 file te melden uit de ochtendspits. Dus het gaat de goede kant op. Dat is de A2 overigens. Daar heb je nog wat vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel. En die is ongeveer 10 minuten.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: ontluikende liefde, halve eeuw geleden. Maar dit Bessemer Mucho is eigenlijk al veel ouder, want werd nog voor de oorlog eigenlijk al geschreven door een Mexicaanse. Dus daar komt het vandaan. En hier dan weer met de Duitse tongval van Denny Christian. Nou, allemaal lang geleden. En dat is ook een beetje het thema vandaag van ons spelletje. 3 is prijs, maar wie hoor je?
1: 1.

Dat is de opgave van vandaag. Tino Martin zit er overigens niet bij. Ik ga nog een paar minuutjes je antwoorden doorgeven in de app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Graag even je nummer erbij. Hè. Zometeen Volumia en nu de groeten uit Maaiveld.

0: De hits uit Holland van Radio en Utrecht en Volumia.
1: 3 is prijs.
0: En na dit afscheid verwelkom ik nu hier vanuit Woerden Mieke Wolders. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Zo, nog niet zo lang geleden won je eens een weerstation bij ons. Doet hij het nog?
2: Ja.
0: En wat staat daarop bij jullie vanmorgen?
2: Ik heb nu nog niet gekeken.
0: Oké, okay. Ja, het wordt best een mooie dag vandaag. Lekker na zomer, hè?
2: Redelijk, ja.
0: Ja, graadje of 20 zit er toch zeker wel in.
2: Nou, ze hadden het over 18, 19, hoor.
0: Ja, nou ja, het is in de buurt. Hè. Wat zijn er nog? Heb je nog plannen voor vandaag?
2: Nee, ja, ik ga vanmiddag even weg.
0: Oké. Okay. Het is maandag wasdag ook, hè, bij jou?
2: Ja, opvouwdag.
0: Op maandag opvouwdag. Was opvouwdag, ja. Oké. Dus je bent lekker bezig?
2: Ik ben bezig.
0: Ja, en je had alle drie de antwoorden juist doorgegeven bij ons met het spel. Een beetje een retro rondje. Het ging over verleden tijd, goede oude tijd, terug in de tijd. Dan gaan ze even doornemen.
1: 1 in verleden tijd.
0: Dit was de eerste. Waar begonnen we mee?
2: U is wel mijn Freek.
1: 2.
3: Ja.
0: En je wordt ook nog gesouffleerd, hoor ik op de achtergrond.
2: Die weer een check.
0: Ja. En dan deze nog.
4: Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd.
0: En van wie is die stem die ik bij jou op de achtergrond hoor? Ja, en van wie is die stem die ik bij jou op de achtergrond hoor, Mieke?
2: Oh, dat is mijn man.
0: Oh, oké. Okay. Die heeft je een beetje geholpen ook.
1: 1, 2, 3 is prijs.
0: Of wist je ze allemaal uit je hoofd?
2: Ja, ik moest die eerste, dat wist ik niet helemaal zeker. Maar ik wist het eigenlijk bijna wel uit mijn hoofd. Ik had het goed in ieder geval.
0: Nou ja, je hebt het goed gedaan, gekeken,
2: maar die andere wist ik uit mijn hoofd.
0: Complimentje, ik zeg wel eens hersengymnastiek. Dat is toch wel een beetje zo, hè?
2: Ja, dat is ook zo. Ik
0: dacht mee te beginnen. Je wilde graag een notitieboekje hebben. Nou, daar hebben we nog een paar van liggen. Dus die komt dan naar Woerden.
2: Ja, oké. Okay.
0: Hebben wij hier genoteerd.
2: Bedankt.
0: En welke van deze drie wil je nog even helemaal horen?
2: Van Gerard Cox.
0: Gerard Cox?
2: Ja.
0: Vorige week was het alweer een jaar geleden. Dus het is een mooi eerbetoon aan hem nog eventjes. Hè. Draai ik deze speciaal voor jou. En ik wens je een fijne dag. De groeten aan je man, Mieke.
2: En jij ook een fijne dag, hoor.
0: Dank je.

mij. Morgen zijn ze er weer, de hits uit Holland tussen 9 en 10. En straks bij Connie aan tafel overigens ook nog een Nederlandse artiest die aanschuift, Leonie Meijer. In april trad ze op voor de koning en president Zelensky met Jouw Land is Mijn Land. En nu toert ze samen met de pianist Erik Vlasblom door Nederland met haar show. Ik neem jou mee, vol prachtige Nederlandstalige nummers die ook op haar gelijknamige album te horen zijn. Komt ze straks dus over vertellen tussen 12 en 2, maar we gaan eerst nog even lekker zometeen puzzelen en bij de koffie, en ik mag nog eventjes blijven, dus we doen dat vandaag zonder de P van Pieter.

0: je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet. Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app. En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
10: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
11: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
11: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: M bij de koffie met Edwin Leerman.

0: Dat is de stem van Ria Briefies, hè, vooral. Zij was de leading lady op deze van de Dolly Dots. Hits uit Holland uiteraard ook in de overige programma's. En een goedemorgen, Gerard Kok zong net even voor tienen nog over de files. Nou, ik kan melden dat mijn scherm momenteel helemaal wit is. Geen vertraging meer, dus de spits is voorbij. De zomer ook bijna, maar deze week gaan we zeker nog even nagenieten. En ook van de muziek op Radio M Utrecht, dat kan eigenlijk 24 uur per dag. Met Cher en Julien Clerc in aantocht. En 10 letters voor woordbouwer. M bij de koffie heet het. En ook 1 in deze opgave, dus die kun je alvast noteren, een M van Marie. Dan 2 keer de E, de A zit erbij, 1 keertje. Dan de R, 1 maal, de U, 2 keer de T, 1 keer een S en ook nog een C. Dat zijn 10 letters. Een woord dat ik tegenkwam ook in het nieuws, vooral dit weekend. Nou, laat me even weten als je het hebt gevonden. En geniet ondertussen van al die fijne muziek en ook chansons.
1: Bonjour, c'est Julien Clerc. Eh bien, écoutez Edwin Meerman sur Radio M Utrecht.
0: Bonjour.

Tom Jones, hij had het eigenlijk vanuit Italië. Het werd ook gezongen op het Sanremo Festival in 1968. Maar vooral hier is het zo heel beroemd geworden. Help Yourself. Een café per favore, zeggen ze dan in Italië. Daarbij hebben we hier ook heerlijke muzikale oude koek. Smaakt nog prima. En had ik in mijn uurtje net Hits uit Holland ook al een dansje. We hebben er ook nog twee misschien straks voor bij de koffie. De vraag is, welke vind je het leukste? Eén van deze twee gaan we dus helemaal laten horen. Ik ga ze even aan je voorstellen. Dit is vandaag keuze 1.

De stem van David Bowie. Dus Eddie Grant of David Bowie straks na 10:30. Allebei een beetje uit dezelfde tijd. Zo 82, 83. Laat het maar eventjes horen in onze app. Of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Kun je ook gebruiken voor woordbouwer. We spelen dus zonder de P van Pieter. 10 letters. Je kunt ze nog even nalezen. Ook in diezelfde app. En op onze website radio.mutrecht.nl.

0: dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

Twee dansbare hits dus ter keuze. Vandaag zometeen bij de koffie. Nou, dit is er ook eentje van de dansvloer van destijds. Vooral met het krachtige stemgeluid van Jimmy Ellis van de Tramps en Hold Back the Night. En zometeen is Marjolein er ook met het regionieuws. Dat komt hier bijvoorbeeld vanuit Utrecht. Dat is een heel explosief bericht. En ook miljoenen voor een nieuw fietspad. Daar hoor je zo meer over. Ondertussen is de koffie bruin. En hier is Frank Boeien nog even tot aan 10:30 met Zwart-Wit.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Het regio nieuws van 11:30 met Marjolein Heijen. We beginnen met een explosie hier in Utrecht.
11: Ja, bij een flatgebouw in Transwijk was vannacht een flinke klap. Iets voor 2:00 vannacht werden de bewoners wakker en buiten werden ze opgevangen in bussen. Op straat zijn volgens de politie nog meer explosieven gevonden. De EOD heeft die meegenomen en op een andere plaats tot ontploffing gebracht. Niemand is gewond geraakt. Het portiek heeft veel schade. Naar de daders wordt gezocht en wie camerabeelden heeft of informatie kan zich melden. De nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij nu de overheden akkoord zijn. De fietsroute heet Van Dom tot Dam en kost zeker 57 miljoen euro. Hiervoor is een nieuwe tunnel nodig in Utrecht en een nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. En ook worden wegen opgeknapt en beter verlicht. En het werk begint in 2028. In Leusden zijn vannacht twee auto's uitgebrand aan de ploegschaar. Beide wagens hebben veel schade. Of het om brandstichting gaat, wordt uitgezocht. Daar lijkt het volgens omstanders op. Van één auto was een raam ingegooid. En ook zou brandbare vloeistof in beslag zijn genomen. Getuigen kunnen zich bij de politie melden. De kunstmarkt in De Bilt kijkt terug op een onrustige editie. Het evenement in het Van Boetselaarpark werd extra bewaakt door de politie nadat railschoppers vrijdagavond voor onrust zorgden. Het park werd toen ontruimd. Honderden mensen moesten hals over kop het evenement verlaten. Er waren vechtpartijen, vernielingen en jongeren zouden bezoekers hebben uitgedaagd. Zaterdag bleef het rustig, maar er was toen wel extra toezicht van de politie. En dat is ook goed te zien op foto's op onze app en website. Dan het weer, wolken en af en toe zon. Het blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 19.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels.
11: Dan het weer, wolken en af en toe zon. Het blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 19.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer. En volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
15: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: En bij de koffie met Edwin Leerman.

Het was een ambachtelijke productie met echte voetstappen. Die werden verzorgd door Mike Volveno. The Supremes en Baby Love. Heerlijk uit de jaren 60. Gaan we maar naar de koffie. Die is uiteraard vers. En de twee keuzes vandaag zijn iets minder lang geleden dan de Supremes, maar toch ook best wel een stukje terug in de tijd van begin jaren 80. En ik kreeg een aantal leuke berichtjes binnen, ook van Wilma bijvoorbeeld. Wilma sprang en die vraagt of ik haar buurvrouw meteen even wil feliciteren. Floor, met haar 40ste verjaardag. Nou, Floor, als je luistert, bij deze van harte. En ik wens je een hele fijne dag en nog vele jaren. Dus ook namens Wilma. En jij kiest voor Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Dat was keuze 1. En die andere dus, Let's Dance.

van David Bowie. En ik zie hier Henny ook. Die zit lekker in de tuin in Veenendaal in het zonnetje. Geen koffie, maar thee voor jou. Weer lekker aan het genieten, zegt Theo ondertussen uit Loosdrecht. Ook al zo'n lekker fijn zonnetje daar. Dus het is best een mooie dag vandaag. En dan heb ik ook nog Thomas, die zegt... ik was bij de Serious Moonlight Tour destijds van David Bowie... want hij kwam ook naar Nederland in 1983. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, Thomas, want deze is het ook geworden... met meer dan 60%, dus die gaan we vandaag draaien. Let's Dance!

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond

0: En meneer de president, die ligt nu lekker te slapen, denk ik. Want het is nacht, hè, daar in Washington, dit moment. Hier is het al bijna 11 uur.
1: U spreekt met Henny Roosendaal.
0: Henny, goedemorgen, met Edwin spreek je. Gelukkig, jij bent wakker.
1: Edwin, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hier in de buurt van de studio ook, hè?
1: Ja, in de buurt van de studio, ja.
0: Wat was je morgen?
1: Overvecht. Ja, achter het winkelcentrum, dat klopt.
0: Oh, daar
1: de vecht, zo noemen we dat.
0: Oh, goed. En wat was je aan het doen vanmorgen ondertussen? Naast radio nou, luisteren en puzzelen?
1: Wat wij doen, doen wij iedere morgen. Rondom 10 uur en rondom 11 uur woordbouwen doen. En dan zitten we tegenover elkaar met een kopje koffie.
0: Gezellig.
1: En dan doen we dat samen. En deze keer was het niet makkelijk. Want althans, ik kwam er niet uit. En mijn vrouw, die is daar heel veel slimmer in, blijkbaar. En die ze kon het in één keer opschrijven.
0: Wat goed zeg. Dus eigenlijk had ik je vrouw even aan de lijn moeten hebben.
1: Ja, maar dat wil ze dus niet. Mijn vrouw wil niet aan de lijn.
0: Dat geeft helemaal niks hoor.
1: Dat hebben we al heel lang afgesproken. En het is niet de eerste keer dat ik jou aan de telefoon krijg, Edwin.
0: Nee. Je hebt al vaker meegedaan, maar dat mag ook gewoon, hè? Dat
1: klopt. We zijn een van de routiniers. Mag ik mezelf al wel noemen, denk ik.
0: Nou, we hebben een hele club puzzelaars en puzzelaarsters, hoor, die elke morgen erbij zijn om lekker mee te doen.
1: Hele club, dat begrijp ik.
0: Ik begrijp dus ook
1: bij die club.
0: Ja, nou, gezellig. En ik begrijp dus dat hij nog best lastig was. 10 letters waren het maar.
1: Ja, precies.
0: Waar zat de moeilijkheid in dan?
1: Ik had stem en van de rest kon ik niks maken. En dan 2 keer of 3 keer opschrijven. Ja, en toen kwam er inderdaad acteur achteraan. En dat is dan het woord stemacteur.
0: Ja, stemacteur.
1: Ja, en mijn vrouw noemde ook meteen een paar namen. En Wim Schipper en Paul Haan.
0: Nou, je noemt ze meteen allebei. Luister even.
2: Oeh, Piet.
3: Ja.
2: Nou is jou langer dan de mene.
3: Maar een klein stukje langer, dat geeft niet.
2: Jou is langer en de mene is korter. Dat mag niet, Bert. Dat is toch niet eerlijk? Ik knip er nog wat af, Bert.
3: Vooruit dan maar. Ernie, dat is de 3e keer dat je het op eet.
0: Ja, want we hoorden dus dit weekend dat Paul Haanen, dat is Bert, die gaat stoppen met deze rol.
1: Ja, dat had zij ook gehoord. En ik denk dat bij mijn vrouw daar de link lag.
0: Ja, ja, 50 jaar heeft hij het gedaan samen met Wim T. Schippers, die eerder deze zomer overleed. En ik kan me dat ook wel voorstellen, als je het zo lang samen doet, dan wil je natuurlijk gewoon daar niet meer mee verder, lijkt me zo. Nee, hè? Dus dat was ook.
1: Dat houdt een keer op allemaal. Ja, ja. Hè? Dat is in ons leven is dat ook. Ik ben 81 inmiddels en daar kun je ook niet meer de dingen doen die je vroeger dus deed. Hè? Moet keuzes maken.
0: Ja, en zeker als je beste maatje er niet meer is, in dit geval. Nee. En het mooie is ook, hij geeft gewoon weer een nieuwe generatie een nieuwe kans. Dus er komt op termijn een nieuwe Bert en er komt ook een Ernie, hè? Een nieuwe Ernie.
1: Ja, dus we gaan het zien.
0: Ja, oké, wat mannen mag ik naar je toe sturen? Want je hebt al zoveel cadeautjes van ons hier gehad. Een puzzelboek heb ik eventueel, een shopper of een notitieboekje.
1: Hey, jullie zijn aan het uitverkopen, heb ik gezien.
0: Ja.
1: en die shopper die hebben we al een paar keer gehad. Maar nogmaals, het is een ontzettend praktisch hulpmiddel.
0: Ja,
1: en wij kunnen er ook anderen mee helpen.
0: Ja.
1: Dus doe de shopper nog maar weer.
0: De shopper, oké, goed. Ga ik die nog een keer naar je toe sturen. Altijd handig om er eentje op reserve te hebben. Dus die komt naar je toe.
1: Ja.
0: Goed aan je vrouw, goed gepuzzeld.
1: Dankjewel.
0: En een fijne dag, Henny.
1: We spreken elkaar weer.
0: Tot de volgende.
1: Tot de volgende, dag.
0: En straks na 11 doen we nog een tweede rondje woordbouwer. En hier zijn ondertussen de Pointer Sisters.

Amsterdam voor mijn love. Ze kwamen ook best hoog, deze Pointer Sisters met deze plaat. Ja, straks na 11, dan hebben we onder andere Taylor Swift, Bonnie Tyler en niet te vergeten een mooie bijdrage van Elvis. Kwart over. You're the devil in the sky. Oh, yes you are. Devil in the sky. Die ga je zo meteen helemaal horen.

0: denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij, die trekt ook over de snelweg A73... In de loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe, snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen komt er een akkoord over gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van de fietsroute kost daardoor zeker €57 miljoen en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde en dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: M bij de koffie met Edwin Meerman.

Met een compleet ensemble strijkers. Het mocht wat kosten. Dexys, Midnight Runners. En deze jongens gekleed in versleten tuinbroeken. De plaat is dat alles behalve, want na 44 jaar word je nog steeds heel graag gehoord. Come on, Eileen. Tweede rondje van Woordbouw. We puzzelen dus zonder de P van Pieter deze week. Ik ben Edwin. Welke letters hebben we dan wel? Nou, ik ga ze meteen maar even geven. En net als in de eerste ronde gaat het om 10 letters. Vorige uur hadden we dus stemacteur. Omdat Paul Hane stopt met Bert in Sesamstraat. Nou, dit is overigens ook weer een heel actueel woord. Voor de goed verstaande, zeg maar. Daar komen ze. 2 keer een T, dan de O, de S zit erin, de U, de F voor Ferdinand, de I mag je noteren, de R voor Rudolf, 2 keer een E. En dat zijn ze alweer. Dus 10 stuks. Je kunt ze nalezen in de app en op radio@utrecht.nl. En als je het woord gevonden hebt, ben je welkom ook in die app. Of mail naar studio@rtvutrecht.nl.

0: Simply Red, al die sterren die hier passeren.
1: Now, ladies and gentlemen. Dit
0: is misschien wel de allergrootste die we dagelijks even voorbij horen komen. Al bijna 50 jaar niet meer. Maar zijn liedjes spreken nog altijd tot de verbeelding. En als het 11:15 is op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, dan hoor je maar even. The King of Rock'n'Roll. En vandaag zijn we in 1963 uit het leven gegrepen. Een nummer dat gaat over een vrouw die zich voordoet als een onschuldige engel, maar in werkelijkheid onbetrouwbaar en gemeen is. Daar zat een liedje in.

laag tot hoog. Net nog Elvis met Ray Walker, die ook meezong op Devil in Disguise. Nou, dit was dan Frankie Valli met Grease, 1978. Zometeen ook het regionieuws met Marjolein. In Amersfoort is vannacht iemand aangehouden vanwege een steekincident. En ook gaat het over autobranden in Leusden. Maar voor die tijd is hier nog de winnaar van het Songfestival 1980, toen in Nederland, Johnny Logan en de saxofoonsolo van Colin Tully.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Marjolein Heijen met het nieuws van 11:30. En het begint in Amersfoort, hè?
7: Ja, met een steekincident. Bij een vestiging van het Leger des Heils aan de Sneeuwuil. Een man van 61 is daar aangehouden. Er was een conflict en daarbij is gestoken. Het slachtoffer heeft oppervlakkig letsel opgelopen en hoefde volgens de politie niet naar het ziekenhuis. In Leusden zijn vannacht twee auto's uitgebrand aan de ploegschaar. Beide wagens hebben veel schade. Of het hier om brandstichting gaat, wordt onderzocht. Daar lijkt het volgens omstanders op. Van één auto was een raam ingegooid. Ook zou brandbare vloeistof in beslag zijn genomen door de politie. Getuigen kunnen zich melden. De Catharijnensingel in Utrecht is vanaf vandaag afgesloten voor doorgaand autoverkeer en voor motoren. Je mag niet meer onder winkelcentrum Hoog Catharijnen doorrijden. Voor boetes hoef je nog niet te vrezen. Die worden pas vanaf januari opgelegd. Nu volgt alleen een waarschuwing. Volgens de gemeente Utrecht is de zogenoemde knip in de weg nodig voor de verkeersveiligheid. Ondernemers die hebben kritiek. Schrijfster Janneke Schotveld uit Driebergen heeft een prijs gewonnen met haar boek Zusje. Tijdens Boekfest in Utrecht won ze het beste boek voor jongeren. Zusje is haar eerste boek voor deze doelgroep en gaat over een vrouw die worstelt met haar seksuele geaardheid en haar streng gelovige opvoeding. Dan het weer, wolken en zon, het blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 19.
8: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
11: Lekker!
10: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
12: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
10: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: En bij de koffie met Edwin Meerman.

0: Ik dacht dat het over zijn hond ging, maar het in werkelijkheid over een opdringerige vrouw wat hier bedoeld wordt. Gilbert O'Sullivan.
1: Teefje.
0: Jij voelt je niet aangesproken in ieder geval.
1: Nee, zeker niet.
0: Gilbert O'Sullivan, en nou over een klein half uurtje dan weer aan tafel met jou. En ja. Je krijgt live muziek, zei je.
1: Ja, dat is altijd zo leuk in aan tafel. We verhuizen dan even naar de grote studio. Daar zijn ze het al aan het voorbereiden. Ik krijg zangeres Leonie Meijer. Vaak geziene gast in aan tafel, met een prachtige stem. Heeft een nieuw album uitgebracht met de titel Ik neem jou mee. Ook een gelijknamige theatervoorstelling. Te zien bij ons in de provincie. Dan toert ze met pianist Erik Vlasblom. En die heeft weer 12 jaar piano gespeeld bij niemand minder dan Toon Hermans. Oh ja. En wat zij nu heeft gedaan, bekende Nederlandstalige liedjes eigenlijk weer in een nieuw jasje gestoken. En daar kunnen we zo van meegenieten hier.
0: Ja, deze bijvoorbeeld. Dit is Leonie Meijer. Dit nam ze al een jaar of 15 geleden op samen met Jeroen van der Boom. En dat komt ze straks dus nog een keer live zingen, los van de grond. Hè?
1: Zeker. En dan een mooie akoestische versie. En wat ik ook leuk vind om met haar nog even over te praten. In het voorjaar heeft zij opgetreden tijdens de Four Freedoms Awards. En daar was onze koning bij en president Zelensky. Die was er ook bij.
0: Niet de minste.
1: Nee, ze vond het heel spannend, maar het is allemaal goed gegaan.
0: Goed, zometeen. En de nieuwe stem van hem gaan we weer laten horen voor het spelletje waarmee je een mooie radio kunt winnen deze
1: week. Zeker, ja.
0: Altijd weer spannend. En het is ook nog heel een sportieve week bij je, toch?
1: Ja, dat klopt, want het is...

0: Week van de Sport, hè? Nationale Sportweek. En dat betekent dat er door het hele land sportieve activiteiten worden georganiseerd. Ja. Ook voor de mensen die wat meer op leeftijd zijn. Daar komen we ook nog over te praten.
1: Lekker in beweging, zometeen aan tafel, bij het eten. Tot zo, Connie.
0: Tot zo.
1: Hier is Bruno Mars.

0: Straks na 12 hoor je dus Connie. En dit was alvast Bonnie Tyler. Twee keer en een mooie ode aan deze stem. Eerder dit jaar overleed ze. Dubbel goud, It's a Heartache en Lost in Friends. Uit haar begintijd nog. Gaan wij de tweede ronde van woordbouwen ondertussen afsluiten.
1: Gert van der Lagemaal.
0: Gert, goedemorgen met Edwin van Radio M Utrecht.
1: Goedemorgen Edwin.
0: Jij bent de winnaar geworden van de tweede ronde.
1: Ja, nou leuk zeg.
0: Jij bent wel een echte puzzelkampioen, hè?
1: Ja, echt hè.
0: Ik zie je regelmatig voorbij komen.
1: Ja, ik vind het leuk. Ik denk wel eens bij mezelf van, ze vinden het toch niet erg.
0: Nee hoor.
1: Ik hoef niet geen prijs te winnen of zo, maar ik vind het gewoon leuk om even mee te doen.
0: Dat zeggen heel veel mensen hoor. Gewoon, ga me niet om de prijs, maar gewoon even dat ik het woord erdoor kan geven.
1: Ja, precies. En dat vind ik leuk. En ik denk ook altijd voor de statistiek is voor jullie ook wel leuk om te weten hoeveel mensen ermee luisteren.
0: Ja, we hadden vanmorgen ook best wel weer veel die hebben meegedaan.
1: Ja, precies.
0: Vond je het vorige uur ook te doen?
1: Ik heb hem niet gehoord de vorige uur.
0: Oh, want de winnaar van het vorige uur vond hem dus lastig, zei hij net. Een stemacteur was dat.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik ben zelf niet echt een puzzelaar, dus ik weet nooit precies waar dan de moeilijkheid in zit. Soms een heel onverwacht woord dat je denkt, nou, lijkt me heel makkelijk, maar dan blijkt hij dus toch moeilijk of lastig te zijn.
1: Ja, precies. Ja. Soms heb je met 15 letters, dan weet je hem. Ja. En met 8 letters kom je er niet uit of zo. Ja,
0: precies. Hoe lang moest je hiervoor zitten?
1: Nou, ik denk een minuut of 4.
0: Nou, kijk. Nou, 10 letters. En ik had een kleine hint erbij gegeven. Het is een woord uit het nieuws. We hebben het zelfs om 11 uur ook nog in het nieuws voorbij horen komen.
1: Ja, nou, dat heb ik ook zo niet gehoord. Want ik kwam uit de douche. En, want ik moet vanmiddag even naar het ziekenhuis. En ik kwam uit de douche en ik denk in één keer van, ik kan wel even meedoen. 10 letters hoorde ik in één keer. Ik denk, wacht even, ik ga het even kijken.
0: Nou, wat kwam eruit?
1: Fietsroute,
0: want ze gaan dus, de kans wordt steeds groter dat er een mooie fietsroute komt van Utrecht naar Amsterdam, hè? Van Dom tot Dam.
1: Ja, helemaal super.
0: Iets voor jou om zo'n lange route te fietsen?
1: Nou, ik heb toch een gewone fiets. Mijn vrouw die heeft een elektrische fiets. En ze zei van, waarom neem je ook geen elektrische fiets? Maar, nou, ik heb toch een gewone fiets. Mijn vrouw die heeft een elektrische fiets. En ze zei van, waarom neem je ook geen elektrische fiets? Maar ik vind het nog steeds leuk om op mijn eigen fiets te rijden. Precies.
0: Maar zo'n lange afstand klinkt zo'n elektrische fiets wel iets aantrekkelijker misschien. Maar ambachtelijk fietsen, dat is toch ook nog wel een stukje gezonder. Hè?
1: Absoluut. Goed voor je kuit ook.
0: Sowieso. Ja. Ik ga een cadeautje naar je sturen. Had je al iets op het oog?
1: Ik weet niet wat je hebt, Wim.
0: Nou, een shopper of een puzzelboek of een notitieboek.
1: Oh, doe maar een notitieboekje.
0: Nou, die noteer ik. Dat noteer ik. En dat komt naar je toe. En ik wens je voor nu een fijne middag en eet smakelijk voor zometeen, Gert.
1: Ja, dankjewel en van hetzelfde.
0: Dank je.
1: Dankjewel, fijne dag, Erwin.

Billy Joel is dat. Stem, acteur en fietsroute, dat waren vanmorgen de woorden die we zochten voor de puzzel. Morgen doen we dat uiteraard weer. Connie is er zo meteen en ze ontvangt dus onder meer Leonie Meijer die live komt zingen. En daarna ben ik nog even een uurtje bij je terug met de 60s. En dit is alvast even een mooi voorproefje.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey, Remon!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Lonneke is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Bewoners van een vlechtgebouw in Utrecht zijn vannacht wakker geschrokken van een explosie. Ze werden opgevangen in bussen tot ze weer terug naar bed konden. Het was een harde klap met veel schade aan het portiek tot gevolg. Op straat werden daarna ook nog explosieven gevonden. Een klopjacht dan in Baarn door de politie. Drie inbrekers die probeerden binnen te komen bij een pannenkoekenhuis. De eigenaar die zag dat, belde de politie. En die politie die ging dus op zoek naar die mannen. Of ze gevonden zijn, hoor je zo meteen. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal, Xavi, die heeft in Zeist een persconferentie gegeven vanwege de Interland van komende donderdag. En hij vertelde daar onder meer dat Zeist de perfect place is.
9: Oh.
10: We horen het zo meteen, ook om 12:30.
9: Dankjewel, Lonneke. Dan is er nog verkeersinformatie. 1 vertraging is er gemeld door de ANWB. En die staat op de A28. Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 6 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijbaan. Rijstrook is dicht. Muziek komt eraan van Nederlandse Bodem van de Time Bandits.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
14: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
13: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Aan tafel met Connie Kraaijenveld.

0: hoge stem van Alida's Hidding en de Time Bandits op Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Het weekend is weer voorbij gevlogen. Zo is het maandag 21 september. Eet smakelijk, hè, als je lekker aan de lunch zit. Met dit toch wel mooie weer. Wat gaan wij vandaag allemaal doen? We gaan een beetje reclame maken voor het tuinspreekuur. Want dat komt er weer aan. Toch wel heel erg handig, hoor. De herfsteditie, hè. Dan kan je 2 uur lang al je vragen over de tuin kwijt aan onze hovenier Jurgen Smit. Donderdag tussen 12 en 2 uur. En het is slim als je nu al een vraag hebt om die alvast eventjes te mailen naar mij. Dat mag naar tuin@rtvutrecht.nl. Als je een foto erbij wil sturen ook. Dat is hartstikke leuk. Dan kunnen we het wat beter duiden op de radio. Dus alle vragen over de tuin, die mogen alvast naar tuin@rtvutrecht.nl. Deze week is het Nationale Sportweek. En dat betekent dat er door het hele land sportieve activiteiten worden georganiseerd voor alle leeftijden, ook in Baarn. Nou, wat daar allemaal gaat gebeuren, dat hoor je zo meteen.

0: Leuke plaat van James Blunt. Stay the Night was dat op Radio M Utrecht. Ik ga zo meteen praten over de Nationale Sportweek. Maar eerst nog even wat ander nieuws. Paul Hane lees ik net, 80 jaar. Hij stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei hij in zijn televisieprogramma Margreet Dolman begrijpt het. Aanleiding is het overlijden deze zomer natuurlijk van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. En de twee die maakten dit jaar nog nieuwe opnames voor Netflix. Na 50 jaar komt er een nieuwe Ernie en dan denk ik, dat is niet mijn Ernie, zegt Paul Hane over het besluit te stoppen met de rol.
1: Waarom verdrietig, Bert?
2: Dat weet ik niet. Ik voel me verdrietig en sip, Ernie.
0: Nou, het is ook heel begrijpelijk. Dus ja, er komt een nieuwe generatie Bert en Ernie aan. En ook Grover, hè? Want dat was ook de stem van Paul Hane. Het is 17 minuten over 12. Deze week is het Nationale Sportweek. En dat betekent dat er door het hele land sportieve activiteiten worden georganiseerd voor alle leeftijden. Zo ook in Baarn, maar daar voegen ze er nog wat extra's aan toe. Daar wordt morgen feestelijk het Leefstijlpunt geopend. Dat is een loket waar je terecht kunt met al je vragen over beweging, maar ook over voeding of levensstijl. Aan de lijn Boukje Lindenberg de Vries. Zij is morgen bij de opening en is ook projectleider. Boukje, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Morgen wordt het Leefstijlpunt geopend. Wat is dat nou precies?
3: Nou, dat is eigenlijk een laagdrempelige plek waar inwoners van Baarn terecht kunnen over al hun vragen, ja, over dus beweging, voeding, gezonde leefstijl, maar ook bijvoorbeeld moet je denken aan slaap of ontspanning.
0: Ja, wat leuk. En wie kan daar allemaal terecht?
3: Eigenlijk is voor iedereen toegankelijk. Iedereen die nog geen klachten heeft of geen verwijzing hoeft, is ook niet noodzakelijk. Je kan er gewoon terecht voor al je vragen.
0: Ja, voorbeelden van afvallen lukt mij niet, hoe moet ik dat doen? Ik slaap heel slecht, wat moet ik doen? Dat soort dingen, toch?
3: Ja, dat soort dingen inderdaad. En ook van, hey, ik wil eigenlijk iets meer bewegen, maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Nou, daar kunnen wij je verder bij helpen.
0: Eigenlijk hartstikke goed, want dan voorkom je juist problemen, hè? Als je het een beetje eerder de baas bent, laat maar zeggen.
3: Nou, zeker. Je moet het beter om te voorkomen dan later de klachten te behandelen.
0: Ja, absoluut. Nou is het deze week ook een Nationale Sportweek. Wat voor sporten zijn er voor bijvoorbeeld senioren in Baarn?
3: Ja, dus voor senioren zijn er heel veel verschillende sporten. Zoals wandelen, zwemmen, fitness, badminton, tennis. Eigenlijk alles sporten dat je zou willen, zijn er eigenlijk wel. Want in Baarn is het ook zo dat er voor de ouderen gewoon de sport aangepast kan worden, zodat ook de senioren het kunnen blijven doen.
0: Ja, ik snap het. En dan wat anders, hè. 1 op de 3 mensen van 65 jaar en ouder valt minstens 1 keer per jaar. Dat kan hele grote gevolgen hebben. Jullie doen toch ook aan valtraining?
3: Zeker.
0: Valpreventie moet ik zeggen.
3: Ja, valpreventie inderdaad. Ja, zeker. Wij organiseren allerlei valpreventie testdagen, waarop senioren dus hun valrisico gratis kunnen laten testen. En na afloop krijgen ze dan ook te horen wat we eigenlijk allemaal aanbieden om het vallen te voorkomen. Dat zijn bijvoorbeeld valpreventietrainingen die je kan volgen. Mm-hmm. Maar ook het gewone reguliere sportaanbod en bewegenaanbod raden we natuurlijk aan.
0: Ja, nou ja, we weten het allemaal, hè. Bewegen is heel, heel erg belangrijk.
3: Ja.
0: Morgen dus de feestelijke opening op de markt is dat in Baarn. Waar zijn jullie daarna te vinden?
3: Daarna zijn we elke dinsdag van 9:30 tot en met 12:00 in het gemeentehuis te vinden.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, dat is een mooi initiatief. Alles in het teken van beweging voor jong en oud. Ja. En voor meer informatie even kijken op www.sporteninbaarn.nl. Daar staat ook alle informatie op over dat leefstijlpunt, toch?
3: Ja, klopt. Daar staat alles op over het leefstijlpunt. En ook als je op dinsdagochtend niet binnen kan lopen, kun je gewoon even aanmelden via de website of via een telefoontje. En dan kan je op een ander moment ook even langskomen.
0: Nou, klink jij behoorlijk jong. Wat is jouw leeftijd, als ik zo vrij mag zijn?
3: Mijn leeftijd is 38.
0: En wat doe jij aan sport?
3: Ik zaalvoetbal zelf en ik doe aan fitness.
0: Nou, goed, even checken of je zelf ook gezond bezig was.
3: Maar ja, zeker.
0: Dat zit wel snor, hè?
3: Ja.
0: Oké, goed. Veel plezier morgen, Boukje. En dankjewel voor je toelichting.
3: Ja, dankjewel.
0: Dag.

0: We draaien van alles en nog wat, hè. Op Radio M Utrecht, zelfs reggae van Jimmy Cliff was dat. Zometeen, na 12:30, hebben wij weer een splinternieuwe stem van M. Makkelijk te raden, of misschien, ja, je moet gewoon lekker meedoen. Dan maak je kans op die portable radio, hè. Die geef ik donderdag weer weg aan het einde van Aan Tafel. Lonneke loopt naar binnen, want het is bijna tijd voor het nieuws. Het gaat over een groot onderzoek dat is opgestart naar een explosie in Utrecht. En bondscoach Xavi is blij in Zeist. Ook dat hoor je zo meteen.
1: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: Goedemiddag, het is 12:30. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel op Radio M Utrecht. Het nieuws met jou, Lonneke. We beginnen met een explosie.
6: Bij een flat in Utrecht was het vannacht raak. De politie onderzoekt de explosie van vannacht in Utrecht bij een flatgebouw in Transwijk. Bewoners van de flat aan de Van Vollenhovenlaan die zaten rond 2 uur rechtop in bed en ze werden daarna opgevangen in bussen. Na de explosie werden op straat nog meer explosieven gevonden. De EOD heeft die meegenomen en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Niemand is gewond geraakt, wel is er veel schade aan het portiek. En naar de daders wordt nog gezocht. Wie camerabeelden heeft of informatie heeft, kan zich melden bij de politie. Inbrekers hebben geprobeerd om binnen te komen in een pannenkoekenhuis in Baarn. Rond 4 uur ging het alarm hard af en de eigenaar die zag op camerabeelden 3 inbrekers. De politie zette een grote zoekactie op met onder meer een politiehelikopter, maar niemand is gevonden. De achterdeur van het restaurant bleek geforceerd, maar de daders die zijn niet binnen geweest en er is dan ook niks gestolen. Bij het leger des Heils aan de Sneeuwuil in Amersfoort was vannacht een steekincident. Een man van 61 is aangehouden. Er was een conflict en daarbij is gestoken met een voorwerp, zegt de politie. Het slachtoffer raakte licht gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal, Xavi Hernandez, is helemaal happy met zijn nieuwe werkplek in Zeist. Dat zei hij vanmorgen op een persconferentie.
7: I have to be here in Zeist all the time, working with my staff. Good, I'm happy, I'm comfortable. I'm in the best place that I want to be. So, yeah, this is perfect for me now.
6: Ja, hij woont niet in Zeist, zoals hij zegt. Volgens de website Bekende Buren slaapt hij in Amsterdam. En donderdag dan speelt Oranje tegen Duitsland, een interland. Dus dan gaan we hem aan het werk zien.
0: Ook spannend. Leuk.
6: In het Echi. Tot zover het nieuws. Meer nieuws natuurlijk op de app en de site. En ik heb het weer nog tot slot. Wolken en zon, het blijft droog. En vanmiddag is het een graadje of 19. Morgen een grijze dag, maar wel droog.
0: Dankjewel Lonneke en tot over een half uur weer.
8: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren, Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
9: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
10: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De Hollies waren dat op Radio M Utrecht en de Baby.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, wat fijn dat je er weer bij bent. Het lunchprogramma aan tafel waar je altijd zoveel hoort. Bijvoorbeeld dat die leuke zangeres Leonie Meijer een mooi nieuw album heeft. En met die liedjes toert ze ook door het land. En straks een voorproefje live hierin aan tafel. Dan gaat ze twee nummers zelf spelen op gitaar. En ik verwijs nog even door naar 1 oktober. Ja, het tuinspreekuur met Jurgen. Ik roep het nog maar een keertje. Want wees erbij hè, met al je vragen over de tuin. Nou, er kan behoorlijk weer wat gebeuren in die tuin. Qua snoeiwerk misschien. Of dingen die het niet doen. Of die je wil overhouden. Nou, je kan dat allemaal kwijt. Mail het maar alvast even naar tuin@rtvutrecht.nl. En dan weet Jurgen er wel raad mee op 1 oktober. Zometeen de eerste nieuwe ronde van deze week van De Stem van M.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Vaste grond van Edwin Evers.
2: Nationale Nieuwe
3: op Radio M Utrecht.

0: De nieuwe single van Edwin Evers op Radio M Utrecht. Vaste grond.
1: De stem van M.
0: Ja, dat leuke spelletje wat zo makkelijk meedoet. Waar je ook bent, je hoeft alleen maar even te luisteren. En als je denkt de stem te herkennen, ja, dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Te winnen de mooie portable radio. Let op, dit is de opgave.
2: Ik moet voor mezelf er heel erg voor waken dat ik niet achter die noten aanren.
1: De stem van M.
0: Ja, wie is deze mevrouw? Als je het weet, gewoon eventjes mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Ja, het zou vandaag een mooie dag worden. Ben benieuwd hoe de rest van de week eruit gaat zien. Dat hoor je zo meteen van Gita. Dit is de band First Choice en Dr. Love.

0: een zielekreet van The First Choice, Dr. Love. 13:15 is het. Ja, ik zei net Gita Spannenburg, maar jij bent het, Jordi. Van harte welkom.
1: Ja, dank je, Connie. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, het weerbericht. Wat kunnen wij verwachten deze week? Want er zou toch wel wat mooi weer aankomen, zeiden jullie vorige week.
1: Ja, dat klopt. Dat gaat nog steeds wel een beetje door. Er zit af en toe eens een kinkje in de kabel. En dat zal vooral zijn nou, in de nacht naar donderdag. Nou, daar hebben we eigenlijk weinig last van als we overdag willen genieten van toch een beetje nazomer. Ja. En eigenlijk is vandaag al een beetje daar begonnen. Hè? Want het ziet er helemaal niet onaardig uit buiten. Vriendelijke stapelwolken. Ze worden niet onvriendelijk. Ze groeien niet uit tot een bui. Alhoewel we nog steeds wel regen kunnen gebruiken. Hè? Maar ja, als je een lange tijd buiten bent, ja, dan merk je toch gewoon dat het heerlijk is. Met niet al te veel wind. Dan voelt het prettig aan. En ik zag op sommige plekken in de stad alweer 20 graden. Kamerik bijvoorbeeld nog 18 graden. Loopt iets op achter. Maar ook daar kan het vanmiddag 20 graden worden. Dat is een beetje de maximum temperatuur. Net aan 20. En dat voelt dus heel aangenaam aan. Zeker als die zon erdoor komt. Vanochtend heb ik eventjes buiten koffie gedronken. En toen voelde ik toch wel die zon nog een beetje steken. Al zitten we natuurlijk nog wel wat dieper in september. Maar ja, het doet nog een beetje nazomers, hè, nou, Connie?
0: Zo is het. Hey, en 21 september, begint nou de herfst of is dat later in september?
1: Nee, het is altijd later, zo rond de 22, 23 september. En begint nu woensdag de 23e. Om 2:05 in de nacht, dan staat de zon loodrecht boven de Evenaar. En vanaf dat moment, ja, dan zijn de dag en nacht nog eventjes hetzelfde qua lengte. Maar dan de dagen daarna, dan worden de dagen korter dan de nacht. Dat is echt wel te merken. Dus we leveren steeds meer in aan daglicht. Dat gaat wel tot 4 minuten per dag uiteindelijk, dat je aan daglicht verliest.
0: Dat gaat snel, zeg. Ongelooflijk. En Jordi, hoe ziet de rest van de week eruit?
1: Nou ja, vanavond en vannacht nog eventjes, dan zal het opgeklaard zijn. Maar later komt er ook weer meer bewolking. En afhankelijk van de duur van de opklaringen, voordat de wolken komen, wordt het ergens tussen 8 en 11 graden. Is het de tijd helder, wordt het 8 graden. Komt de bewolking, dan loopt de temperatuur wat op. Weinig wind. En morgenochtend is het misschien wat nevelig. Of het echt mistig gaat worden, dat betwijfel ik. Dat zal in de nacht naar woensdag een grotere kans zijn. Ook voor de ochtendspits is dat denk ik wel van belang. Dus vooral woensdagochtend, niet zozeer morgenochtend. Maar morgen wel wat meer wolkenvelden dan vandaag, denk ik. Vanaf de Noordzee en ook vanaf het IJsselmeer. Er worden wolkenvelden aangemaakt. De lucht wordt wat vochtiger, maar het blijft wel droog. En het wordt ook morgen ongeveer 19 graden. Dus eigenlijk wel het langjarige gemiddelde. Zelfs de tiki daarboven, want 18 graden is goed beschouwd de norm. Dan hebben we een frisse nacht naar woensdag. Wat ik al zei, met grotere kans op mist. Dat kan dus in de ochtendspits dichte mist zijn. Toch eventjes weer een dingetje, denk ik zo, deze tijd van het jaar. Uiteindelijk lost dat op, komt de zon erbij en is het overdag droog en wordt het 20 graden. En nou in de nacht naar donderdag dan even een storing. Die is overdag weer weg. De zon er weer bij, geregeld zon. 19 graden op donderdag. En daarmee zijn we er nog niet, want vanaf vrijdag lijkt het een langere tijd ook droog te blijven. Met geregeld tot vaak zon, soms nog die ochtendmist. Hoort er een beetje bij in de herfst. En de middagtemperatuur, afhankelijk van de zon, zo'n beetje tussen 21 en 23 graden. En misschien wel een keertje nog een tikkie warmer. Dus dan is die nazomer echt goed bezig.
0: Nou, dat kun je wel zeggen. Nou, daar moeten we dan zeker nog eventjes van genieten eer de herfst echt toeslaat. Ja. Goed, Jordi, dankjewel. En spreken we jou vanavond ook weer?
1: Ja, dan ben ik er weer. Gezellig.
0: Gezellig. Dag, Jordi.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

Spandau Ballet op Radio M Utrecht. Zometeen krijg ik bezoek van zangeres Leonie Meijer. Ze heeft een nieuw album uitgebracht met de titel Ik Neem Jou Mee. En ook met de gelijknamige theatervoorstelling Toert ze door het land. Straks is ze hier, want dan kunnen we alvast gaan voorgenieten. Gaat ze twee nummers live zingen op gitaar. En wat ook heel bijzonder is, waar we het over moeten hebben. In het voorjaar heeft ze opgetreden tijdens de Four Freedoms Awards. In bijzijn van onze koning en president Zelensky. Nou, kortom, ik zei het al, tijd om even bij te praten wat voor mooie dingen zij allemaal doet met haar mooie stem. Zangeres Leonie Meijer, zometeen live muziek in Aan Tafel. Eet smakelijk en heel graag tot zo.

0: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid.

0: Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. Ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Hij trekt 1,3 miljoen euro uit voor de herintroductie van de pulsvisserij. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali of het Purimfeest. Als de politie zulke feesten ook voor buitenstaanders organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie. Maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daar is asbest bij vrijgekomen en ook veel rook. Die trekt ook over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen wat meer bewolking en weinig zon. Dan wordt het opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, het is 1:02 en je luistert naar Radio M Utrecht. Lonneke is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne. Dit keer bij die van Maarn Maarsbergen. Vannacht hebben dieven gereedschap gestolen bij die kazerne dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld mensen te redden die uit een auto moeten worden gehaald na bijvoorbeeld een ongeluk. Onder jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit gedaald. Het was zo'n 44%, nu nog maar 22%. Blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. De onderzoekers die denken dat het komt door uitlatingen van politici en influencers. En schoonmakers die gaan mogelijk opnieuw staken, zegt FNV. De vakbond wil de CAO openbreken, die werd gesloten door de collega's van het CNV, een andere vakbond, met die werkgevers. Maar FNV is het daar niet mee eens. Straks om 13:30 meer erover.
7: Oké, dankjewel Lonneke. En zometeen hier live muziek in Aan Tafel van niemand minder dan zangeres Leonie Meijer.
9: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
10: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.
13: Radio M Utrecht.
7: Een hele goede middag. Wat fijn dat je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Op bezoek vandaag zangeres Leonie Meijer. Ze heeft een nieuw album uitgebracht met de titel Ik neem jou mee. En met de gelijknamige theatervoorstelling toert ze door het land en ook bij ons in de provincie gelukkig. Met pianist Erik Vlasblom zingt ze nummers van bijvoorbeeld Toon Hermans, waar Erik nog als pianist mee heeft opgetreden. Hoewel Leonie niet echt opgroeide met Nederlandstalige nummers, heeft ze dat genre in haar hart gesloten en maakte ze voor haar album een keuze uit nummers die haar echt raken. In het voorjaar heeft ze nog opgetreden tijdens de Four Freedoms Awards in het bijzijn van onze koning en president Zelensky. Nou, daar moeten we allemaal maar over praten. Zometeen doen we dat uitgebreid bijpraten met Leonie Meijer. Eerst gaat ze voor jou live zingen, Los van de Grond, Leonie Meijer.

0: Dankjewel. Hier live gezongen Los van de Grond. Prachtig, Leonie Meijer. Ik zei het net al, ze toert door het land met haar nieuwe album, Theatertour. Ik neem jou mee. Kom er even bij. Goedemiddag.
1: Dankjewel, hallo.
0: Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Tijdje geleden alweer, we moeten bijpraten.
1: Inderdaad.
0: Nou, laten we eens beginnen bij het begin. Het album Ik neem jou mee, Nederlandstalig. Hoe ben je hiertoe gekomen?
1: Ja, het begon eigenlijk allemaal met dat liedje Ik neem jou mee. Dat is van oorsprong een prachtig Italiaans liedje. Waar Gerard van Maasakkers een hele mooie Nederlandse vertaling op gemaakt heeft.
0: Ja.
1: Het is een liedje eigenlijk over, ja, als je een dierbare verliest, dat je die eigenlijk altijd met je meedraagt, zo door de dag heen.
0: Ja.
1: En ik had dat opgenomen omdat ik daar gewoon heel erg... dat is een van de mooiste liedjes die er ooit gemaakt is.
0: Ja.
1: Ik heb Gian Maria, de originele schrijver, ook nog gekend. Dus daar heb ik heel veel binding mee.
0: Die leeft niet meer, toch? Volgens mij?
1: Nee. En inmiddels al 10 jaar geleden dat hij is overleden.
0: Ja.
1: Daarvoor kwam ik een beetje in een periode terecht dat ik een beetje vast zat met het zelf schrijven van liedjes.
0: Ja.
1: En... ik dacht, daar moet ik uit. Ik moet helemaal terug naar waarom ben ik ooit begonnen met zingen.
0: Ja, ja.
1: Dat is omdat er van dit soort mooie liedjes bestaan. En ik dat heel graag doe. Ben van oorsprong ook gewoon een zangeres. En met songwriting kan je soms van die periodes hebben dat het gewoon echt helemaal vastloopt. En dan wordt het allemaal heel erg ingewikkeld.
0: Ja, nou ja, en wat is er mis mee?
1: Ja.
0: Jij zingt klassiekers als De Liefde Niet Bestond van Toon Hermans. Ja. Voor haar, ook Wonderschoon van Frans Halsema. Tot favorieten van Dick Hout en Bluff, Harder dan ik hebben kan.
1: Ja.
0: Waar moet een liedje aan voldoen, vind jij? Wil jij dat op je album zetten en het land mee doortoeren?
1: Nou, dat is best wel een zoektocht geweest. Want we hebben heel veel mooie liedjes natuurlijk binnen dit Nederlandstalige genre. Maar voor mij was het belangrijkste dat als ik die tekst zong, dat het echt van binnen iets met mij deed en doet nog steeds.
0: Ja.
1: Dit zijn liedjes ook die zou ik altijd kunnen blijven zingen. Want dat is niet, het voelt niet als een opdracht van ik moet even dit liedje doen of dat liedje doen.
0: Nee.
1: Dit zijn echt liedjes met zo'n bijzonder verhaal. En met zoveel gevoel, prachtige verwoording van onze binnenwereld eigenlijk.
0: Ik heb een keer gelezen dat je hebt gezegd, de liedjes die ik zing hebben me gevormd, geraakt en soms zelfs gered.
1: Ja.
0: Dan kan je daar iets over vertellen? Zonder misschien iets te zeggen wat je niet wil.
1: Nou, dat moment dat ik even niet goed wist hoe ik verder moest. Ik ben iemand die dan heel erg in zijn schulp kruipt. Dus voor mij was dat heel erg in een hoekje wegkruipen. En niet meer weten welke kant ik op moest.
0: Mm-hmm.
1: En dan lijkt het gewoon even alsof er geen enkele deur open staat. En er zijn dan van die woorden en melodieën die je ergens weer een deur open kunnen zetten. Ik denk dat muziek in dat opzicht soms echt een redding kan zijn.
0: Ja.
1: En ik weet nog dat ik op de afterparty bij André van Duin moest zingen.
0: Echt waar?
1: Ja, toen hij 60 jaar in het vak zat. En ik zong Laat Me van Ramses. En daar brak echt iets open in mij. En toen dacht ik, dat is dus de kunst van het Nederlandse lied.
0: Ja.
1: Dat het zo... kan binnenkomen.
0: Mooi is dat toch?
1: Ja.
0: Als je die liedjes van anderen vertolkt, moet je daar nog een soort van toestemming voor krijgen eigenlijk? Bel je ze op van mag ik jouw nummer vertolken?
1: Officieel is dat niet nodig. Maar in het geval van Ik neem jou mee heb ik wel Gerard van Maasakkers gecontact. Omdat hij het in Brabants dialect had geschreven.
0: Oh ja. Ja, ja.
1: En ik wilde heel graag toestemming om het in het Nederlands te zingen. En daarvoor moest ik een paar kleine aanpassingjes doen. Heel minimaal, maar...
0: Dat vond hij wel goed, toch?
1: Dat vond hij goed.
0: Dat vond hij goed. Oh, wat leuk. Ja. Hey, even over jouw pianist. Pianist Erik Vlasblom. 12 jaar heeft hij bij Toon Hermans gespeeld, begeleid. Ja. Mooie verhalen komen eruit. Ik heb ook gelezen dat geen avond hetzelfde was als je met Toon Hermans piano moest spelen.
1: Nee. Ja, ik ben elke keer als wij repeteren, dan wil ik daar ook weer van alles over vragen. Want het lijkt me toch, hij was net 24, Erik, toen hij gevraagd werd door Toon.
0: Ja.
1: En hij vertelde me ook dat de auditie gewoon een wandeling door het park was. Want hij was gewoon benieuwd naar wat Erik voor persoon was. Dat was voor hem voldoende.
0: Wat bijzonder.
1: En Dat spelen, hij dacht, nou ja, dat zal wel goed komen. Maar moet je nagaan, dan ben je 24 en dan speel je gelijk met de meester.
0: Ja, ja.
1: Gewoon, dat is natuurlijk waanzinnig voor hem. En, maar ja, het is een hele bijzondere man geweest natuurlijk. Die,
0: ja.
1: En inderdaad geen avond hetzelfde, nee.
0: En heb jij ook, zing jij ook liedjes van Toon?
1: Als de liefde niet bestond.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ah, wat leuk. We gaan zo weer naar je album. Maar ik wil nog even praten over het Four Freedoms Awards. Daar heb je gezongen. De koning was erbij. President Zelensky van Oekraïne was erbij.
1: Prinses Beatrix ook nog.
0: Ook nog.
1: Ja.
0: Wat is dat eigenlijk? Dat voor, wat is het? Four Freedoms Awards?
1: Ja, dat is gelinkt aan de Roosevelt Academy.
0: Oh ja.
1: En dan, dat zit in Middelburg. Er worden er elk jaar 4 medailles uitgereikt aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan op het vlak van 4 verschillende categorieën.
0: Mm-hmm.
1: En Erik en ik werden gevraagd om...
0: Om daar te spelen?
1: Om daar te spelen, ja.
0: Was
1: ja.
0: je zenuwachtig?
1: Oh man, dat heeft 10 jaar van mijn leven gekost, ja. Voor 1 liedje, hè? 1 liedje spelen.
0: Ja, 2 maanden dag en nacht gerepeteerd zijn voor dat nummer.
1: Ja, en ik weet nog ook, de nacht daarvoor sliep ik in Middelburg in een hotel. En ik werd echt midden in de nacht wakker gewoon. En ik dacht, ik weet de tekst niet meer. Oh my god.
0: Nou, dat, maar het is goed gegaan, toch?
1: Het is hartstikke goed gegaan.
0: Ah, maar weet je nog wat je zong eigenlijk?
1: Jouw land is mijn land, van Stef Bos.
0: Ah,
1: en die staat ook op het album, want het sloot helemaal aan op, op alles. Ja.
0: Wat ontzettend leuk. Een gelijknamige theatertour. Wat kunnen we verwachten als je gaat spelen?
1: Het zal heel veel werk zijn van dit album. Met nog wat aanvullingen. Ook een paar liedjes uit mijn eigen repertoire, zoals ik net ook heb gedaan. Dus Los van de Grond in een hele gestripte versie.
0: Want we kenden de tal van jou en Jeroen van den Boom, hè,
1: ja,
0: wat je net hebt
1: dat was natuurlijk een duet met mijn toenmalige coach van The Voice 15 jaar geleden.
0: Ja, zo.
1: Ja.
0: 15.
1: 15 jaar geleden.
0: Niet normaal. Nee. Wat is er een hoop gebeurd in die tussentijd?
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja.
1: En geschreven door Han Korenneef. Dus dat mag niet ontbreken, ook die avond. Ik ga er natuurlijk ook bij vertellen waarom ik de keuze heb gemaakt voor deze liedjes, specifieke liedjes.
0: Ja.
1: Het is een persoonlijke ode in die zin aan het Nederlandstalige lied. Het is geen muziekgeschiedenisvoorstelling, dus je... Nee. Moet niet na afloop zeggen van ik heb die niet gehoord of die niet gehoord. Het is, het is echt een persoonlijke ode aan hoe mooi onze taal kan zijn in muziek.
0: Nou, en daarom zing je het ook zo mooi, omdat je natuurlijk van alles bijvoelt. Je wil nog een nummer voor ons spelen.
1: Zeker.
0: Wat gaat het worden?
1: Ik neem jou mee.
0: Ik neem jou mee. Gerard van Maasakkers, ja, je zei het net al, die maakte er een Nederlandse tekst op. Hij vond het helemaal niet erg dat jij hier en daar wat tekst hebt aangepast. En ik kan ook alvast vertellen dat Leonie echt flink veel toert door het land. Waaronder ook binnenkort bij ons. 8 oktober in het Vulco Theater en 11 december in het Calypso Theater in Wijk Duurstede. Maar je moet straks maar even op de site gaan kijken, want ze speelt erg veel. Hier live in aan tafel Leonie Meijer en ik neem jou mee.

0: Wauw, wat prachtig zeg. Hier live gezongen in aan tafel Leonie Meijer. Ik neem jou mee. Bestaand liedje Italiaans. Gerrit van Maasakkers die maakte daar een Brabantse tekst op. En jij hebt het een klein beetje aangepast en mocht het er gewoon zingen. Hoe kom je eigenlijk bij deze liedjes? Ken je die van oudsher? Of kom je ze nu toevallig ergens tegen dat je denkt, wauw, wat is dat gaaf?
1: Sommige ben ik net tegengekomen, liedjes die ik in mijn show doe. Maar deze kende ik echt al jaren natuurlijk, omdat ik Gian Maria ook kende.
0: Ja.
1: Maar ik heb vanuit huis uit niet zo heel veel muziek meegekregen, behalve veel klassiek.
0: Ja.
1: Dus qua popmuziek heb ik alles zelf moeten ontdekken. Ik ben in de 90's opgegroeid. Dus voor mij was het vooral Engelstalig, Michael Jackson en Whitney Houston.
0: Ja, precies.
1: Dus het hele Nederlandstalig heb ik wel zelf moeten ontdekken. In mijn tijd was het natuurlijk heel veel Borsato en De Kast en Van Dikhout en Bluff.
0: En Bluff komt ook voorbij.
1: Ja, Bluff heeft ook heel veel voor mij betekend.
0: Vooral zijn album Omarm, hè, geloof ik.
1: Ja,
0: dat is ook wel echt een waanzinnig mooi album, hè?
1: Ja, en ze hebben ook eens een live plaat met een metropoolorkest waar ik... ik bedoel, ik kan geen... orkestpartijen uitschrijven, maar ik kan ze zo zingen. Ik weet echt elke noot ongeveer.
0: Oh ja?
1: Zo grijs heb ik die plaat gedraaid, ja.
0: Wat bijzonder, zeg.
1: Ja.
0: Luister jij sowieso veel naar muziek eigenlijk?
1: Nou, wel steeds minder, merk ik. Ik merk dat ik wat meer... hoe zeg je dat? Behoefte heb aan rust, merk ik. Zeker als ik een tour aan het voorbereiden ben, dan zit dat zo in mijn hoofd. Of als je een plaat aan het maken bent, dan ben je zo daarmee bezig. En... dat ik soms thuis liever even wat stilte wil.
0: Ja, ik snap het. Waar zou jij, als je kijkt naar jouw carrière, waar zou jij over een jaar of 10 willen staan?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat ik... ik zou graag ook wel een keer met metropoolorkest willen spelen. Daar, of met een orkest. Zou ik een waanzinnige droom vinden. Maar eigenlijk ben ik gewoon, is dit wat ik nu doe iets wat ik echt heel graag doe. Dus als ik dat mag blijven doen, ben ik heel blij.
0: Ja.
1: Maar ik hoop ook dat mijn vuur voor het schrijven van mijn eigen songs dan weer helemaal opgeleid is. En ik dit kan doen met mijn eigen liedjes.
0: Ja, nou, ik vind het ook heel open van jou dat je zegt van ja, het schrijven, het is er gewoon even niet. Ik ben oorspronkelijk zangeres.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een hele mooie oplossing.
1: Dat erkennen, dat heeft wel een hele tijd geduurd. Maar dat moest op een gegeven moment, moest ik dat even onder ogen komen. En het gekke is dat het nu wel, dat ik denk, oh ja, alles stroomt en doet. En dan denk ik, oh, ik heb wel weer zin om zelf dingen te maken. En dat is iets wat ik helemaal, dat is helemaal weer, begint langzaam terug te komen.
0: Kijk, nou, daar is het ook sowieso goed voor. Als jij toert, dan gaat jouw pianist meenemen, toch, Erik?
1: Absoluut, ja, ja. Erik. Ja, ik ben zo trots op dat hij met mij deze tour gaat doen. Want die is helemaal geschikt hiervoor ook.
0: Hij is al begonnen, zie ik. 26 september speelde jij in Middelharnis. Nou, ik zit even op de
1: site. Zaterdag is dat.
0: Oh ja, sorry, moet nog komen. Ja.
1: Ja.
0: Verdorie, ja. Dus ik loop de tijd vooruit. Wat ik net al zei, je speelt gelukkig ook bij ons al heel snel. Namelijk in IJsselstein, in het mooie Vulco Theater. Op 8 oktober.
1: Ja.
0: En ook in december, 11 december, het Calypso Theater en Wijk Beduursteden. Maar kijk maar even op jouw site. Dat is gewoon Leonie Meijer.
1: .com.
0: Ja. Daar staat ook je tour op. Ik vond het hartstikke leuk jou hier weer aan tafel te hebben.
1: Dank je wel dat ik weer mocht aanschuiven.
0: Eens in zoveel tijd praten wij bij. En dan ben je ook zo lief om live te spelen. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je heel veel plezier met deze mooie tour.
1: Dank je wel.
0: Leonie Meijer.
2: Aan tafel. Bonnie Kraaijenveld.

0: klassieker. Zo, een lekker overstuurd orgeltje van 62 jaar oud. The Animals and the House of the Rising Sun. Het nieuws met Lonneke komt eraan. Het gaat over de inbraken in brandweerkazernes vannacht. En het was mis in Maarn. Dat hoor je allemaal zometeen.
1: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Goedemiddag, het is precies 1:30. Tijd voor het nieuws met jou, Lonneke. En je begint met de inbraken in brandweerkazernes.
7: Ja, vannacht was het mis bij de brandweer van Maarn-Maarsbergen. De dieven zijn er vandoor gegaan met brandweergereedschap. Dat wordt gebruikt om mensen te redden. Bijvoorbeeld om auto's open te knippen na een verkeersongeluk. De inbraak was vannacht rond 1:15. Het alarm ging toen af. Toen de politie en de brandweer aankwamen bij de kazerne aan de Tuindorpenweg in Maarn, waren de inbrekers al vertrokken. Afgelopen tijd zijn brandweerkazernes vaker doelwit van dieven. Zo werd er al ingebroken bij de posten in Maartensdijk, Lopik, Houten Oost en Kokkengen. Onder jongeren is de acceptatie van homoseksualiteit flink gedaald, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit een vierjaarlijks onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De daling komt in alle lagen van de bevolking voor, zegt deze onderzoeker.
8: In verschillende groepen, dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond, en jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
7: En het komt door uitlatingen van politici en influencers over diversiteit, denken de onderzoekers. Belangrijk om hier thuis en op school over te praten, zeggen ze. Inbrekers hebben geprobeerd om binnen te komen in een pannenkoekenhuis in Baarn. Rond 4:00 ging het alarm hard af. De eigenaar zag op camerabeelden 3 inbrekers. De politie zette een grote zoekactie op met onder meer een politiehelikopter, maar niemand is gevonden. De achterdeur van het restaurant bleek geforceerd, maar de daders zijn niet binnen geweest en er is dan ook niks gestolen. Schoonmakers gaan mogelijk weer staken, zegt de FNV. De vakbond wil de CAO openbreken, die werd gesloten door collega's van het CNV met de werkgevers. FNV is het daar niet mee eens. Vorige week werd onder meer gestaakt door schoonmakers op Utrecht Centraal. En donderdag kwamen in Utrecht honderden schoonmakers bij elkaar. Dat was toen. Tot zover het nieuws voor nu. Meer nieuws op onze app en de site rtvutrecht.nl. Het weer nog tot slot. Wolken en zon en het blijft droog. Vanmiddag is het een graad of 19. Morgen een grijze dag, maar dan wordt het wel droog.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
12: Lekker!
11: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
11: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld. Radio

0: Jennifer Page op Radio M Utrecht en Crush.
1: Aan tafel.
0: Volgende week donderdag dan hebben wij tuinspreekuur in Aan tafel. De herfsteditie, hè, met hovenier Jurgen Smit. Er komen al wel hele bijzondere vragen binnen. Bijvoorbeeld deze van G. Visser, die wil ik graag even noemen. Ik had een vlinderstruik, al redelijk oud, waar steeds meer takken van dood gingen. Ik heb hem met de grond gelijk gemaakt. Vorig jaar begon die weer uit te lopen. En dit jaar is hij alweer 1 meter hoog. Ging volop bloeien, maar niet meer blauw. Maar er kwamen ineens witte bloemen aan. Hoe kan dat? Nou, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar, G. Dus goed dat je hem hebt gestuurd. Al je vragen, die mag je alvast gaan mailen. Over de tuin natuurlijk. Doe dat dan naar tuin@rtvutrecht.nl. En dan weet je zeker dat je er volgende week donderdag bij bent. Dan even iets over zangeres Ella Langley, want die gaan we nu draaien. Dat vind ik echt wel een goede zangeres. Country muziek, geboren in Alabama. En haar grootvader die bespeelde al vele muziekinstrumenten. Ze zat altijd naast hem bij de piano. En daar is het zaadje geplant. Nou, van Alabama verhuisde ze in 2019 naar Nashville. Werd opgepikt door een grote platenmaatschappij. Ja, en dan kom je ineens voor het voetlicht. En ook met dit gave nummer, Choosing Texas. Hier is Ella Langley.

0: Ella Langley. Het plaatje gaat over de pijn en teleurstelling wanneer een geliefde zangeres, een geliefde cowboy een zangeres achterlaat in Tennessee, omdat hij toch kiest voor een ander meisje in zijn roots in Texas. En dan verdrinkt zij zichzelf in whisky. Nou, het is bijna 14:15.
1: De stem van M.
0: Hij zit er trouwens heel netjes aan het water, hoor. Als je denkt van, Connie zit ook aan de whisky. Ja, de stem van M, oftewel het raden van een bekende Nederlandse mevrouw. Als je dat weet, meteen mailen, hoor, naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Je maakt dan kans op onze portable radio. Spelletje kun je overal meedoen. Even de radio nu een tikkie harder zetten. Want dit is de opgave.
2: En aan het eind is het gewoon van, here I am, en gaan.
1: De stem van M.
0: Ja, mailen maar als je het weet. Stem van M. @rtvutrecht.nl. En dit is muziek van Jimmy James en de Vagabonds. Zometeen gaan we even praten over Wereld Alzheimer Dag. Dat is het vandaag.

0: Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Los. Bruce en Dancing in the Dark. 10 minuten voor 2. We gaan eens even kijken naar de dagvraag. Die staat altijd op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Het is vandaag Wereld Alzheimer Dag. Een dag die wereldwijd in het teken staat van aandacht voor de ziekte van Alzheimer. Heb jij er in jouw omgeving mee te maken of mee te maken gehad? En hoe houd je contact met een naaste die dementerend is? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, ik vind het altijd sowieso al heel erg mooi dat jullie daarop reageren. Bijvoorbeeld Agnes die zegt: mijn lieve zus die heeft het ook gehad, maar ze leeft niet meer. Ze was 67 jaar oud en ze is nog steeds wel bij ons. Harnie die zegt: helaas kwam meneer Alzheimer ook bij ons inwonen in 2017. 5 jaar mijn lief mogen helpen met dit bestaan. Nou, het is echt een mensonterende ziekte. Ik doe al meerdere jaren vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis. Dankjewel Harnie dat je dat ook met ons wilt delen. En Bianca die zegt: in mijn winkeltje kwam vaak een mevrouw en haar moeder die kwam er ook. En ze vertelden, ze luchtten hun hart over het Alzheimer-proces van hun vader en van hun echtgenoot. En wat mij is bijgebleven was toen de dokter zei: ik moet eigenlijk, of toen die dochter zei, dat je eigenlijk 2 keer van iemand afscheid moet nemen. Dat vond ik zo verdrietig. Ja, dat is heel begrijpelijk, Bianca. En Jeroen die zegt, Jeroen Vizé is dat. Hij zegt: oma Vizé, die had het maar. Die leefde al jaren niet meer toen zij dat had. Ik was zelf namelijk nog kind. En ik vond het ook een beetje raar, omdat oma zelf ook weer kind werd. Ja, zo gaat dat dan toch. Edwin, mm-hmm. Heb jij daar wel eens mee te maken gehad in je omgeving?
1: Zeker. Het is schrijnend, hè? En mensonterend om dat allemaal van dichtbij te zien. En wat altijd opvallend is, dat ze vaak dingen van heel lang geleden nog heel goed kunnen herinneren.
0: Ja.
1: En vooral het zingen van bijvoorbeeld oude liedjes.
0: Ja, zeker. Ja. En wat je ook wel ziet in zo'n verzorgingshuis, dat ze dan dingen van vroeger in een gang neerzetten. Dingen die zij doen herinneren aan hun jeugd. En dan leven ze helemaal weer op, hè?
1: Ja. Ja. Nou, dus ja, zo'n uurtje Studio 60's is dan toch misschien toch ook wel extra fijn, hè?
0: Nou, de kans is groot dat ze al die liedjes kennen.
1: Precies.
0: Zeker.
1: Dus meteen na 2 gaan we dat weer doen, uiteraard. Maar ik heb ook een krant hier van toen. Ja, het was Prinsjesdag op deze 21ste september.
0: Oh.
1: Dus het ging vooral over wat onze majesteit koningin Juliana vooral nog in die tijd te vertellen had. En ook nog een persoonlijk randje, een nieuwtje. Ik zal ze meteen gaan vertellen welk jaar dat was en wat er toen gezegd werd om die. Wat er zowel duurder werd, want ja, toch andere tijden. We beginnen zo meteen met de Small Faces. Lekker stevige binnenkomer dus, All or Nothing. We hebben ook weer een mooie van de Beatles klaarstaan. In de jukebox 2 smaken van Bend Me, Shape Me, waar je uit mag kiezen. En even voor 3 hebben we nog een mooie uitsmijter. Fijn slotakkoord van een plaat die je ook niet zoveel meer hoort tegenwoordig. Dus het wordt gewoon wel lekker een uurtje radio.
0: Nou, ik zou zeggen, lekker blijven luisteren naar Edwin. Heel veel plezier, Edwin.
1: Dank je, tot zo.
0: En iedereen een hele mooie middag gewenst. Dit is Phil Collins.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de

0: checklist op vanspaandonk.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar 1 passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
6: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
7: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Studio 60's met Jos van Heerden.
9: Radio M Utrecht. Nou, Jos is er binnenkort weer hoor.

0: te sprinkelen. We hebben daar meer plaatjes over. Dit waren de Small Faces. 60 jaar geleden, aan het einde van de zomer 1966, stonden ze nummer 1 in Engeland, All or Nothing.
1: Studio 60's.
0: De middag van M en vooral de muziek aan het woord. En Maya is een beetje in de war met de aankondigingen. Maar we hebben ook een flinke zieke boeg bij Radio en Utrecht, dus het is ook wel logisch. De komende uren dus muziek met straks na 3 uur opnieuw kopen. En in het komende uur zijn we even lekker terug in de jaren 60. Tijd voor doen, muziek als medicijn. Ik ben Edwin. We hebben een krant erbij van 21 september ergens in de jaren 60. En het is vandaag, de 21ste, dan Prinsjesdag. Wat zijn zoal de opvallende zaken in de troonrede? Die werd voorgelezen door koningin Juliana. We hebben nog een bijzondere persoonlijke aankondiging zometeen. Duiken we even in het nieuws van toen. We hebben ook weer een bijdrage van de Beatles, zoals altijd, klaarstaan. En na 2:30 de jukebox, die ook weer helemaal klaarstaat voor 2 vergeten hits. Met ook een jarige daarbij. En we horen van Carla Thomas.
2: Baby, oh baby.
0: En ook Andy Kim. Dus deze baby is er ook bij. En het nodige vanuit Liverpool, Jerry en de Pacemakers. Ja, de Beatles sowieso. We gaan eerst even naar Peter en Gordon.

de Pacemakers vanuit Liverpool. En zometeen kwamen we ook bij de Beatles uiteraard weer zoals altijd in de Studio 60's. Maar eerst even andere zaken. Ik heb hier de krant. De 21 september 1965. Het was toen de derde dinsdag van september. Dus Prinsjesdag. En eens even kijken wat er zo in de miljoenennota staat. En dit Utrechtse Nieuwsblad is een avondblad. Dus dan weet de redactie dat ook al snel. Een reeks artikelen waarvan sigaretten, benzine, schoeisel en textiel de belangrijkste zijn. Die zullen namelijk in prijs omhoog gaan. Als het parlement de voorstellen van minister Vondeling en de staatssecretaris Hoefnagels aanvaardt. Een flesje bier zal 3 cent omhoog gaan bijvoorbeeld. Een pakje sigaretten van 20 stuks zal in prijs stijgen van 1,15 gulden naar 1,50 gulden. En de prijs van pijp- en shagtabak gaat van 1 gulden naar 1,25 gulden. En voorts ook een stijging van de omzetbelasting voor auto's, radio en televisietoestellen. En het lijstje is nog een stuk langer. En de regering Kals zal met een begrotingstekort van ruim 1 miljoen gulden kampen voor 1966. Dus volgend jaar. En dan was het ook een bijzondere troonrede, want aan het begin kondigde koningin Juliana de verloving aan van de prinsessen Beatrix en Margriet. Het huwelijk van prinses Beatrix en Klaus van Habsburg zal volgend voorjaar plaatsvinden. Een foto erbij van Hare Majesteit met links van haar Beatrix en Christina en rechts prins Bernhard en prinses Margriet. En wel leuk om nog even te zeggen dat prinses Christina bij koninklijk besluit is benoemd tot groot kruis in de orde van de Nederlandse Leeuw. Utrecht krijgt een nieuwe straat, of liever gezegd een nieuwe laan. Een grote foto ook van het Staatsliedenkwartier. Het gaat hier om de Talmalaan en die komt dan te liggen tussen de Troelstralaan en de Goeman-Borgesiuslaan. En deze nieuwe laan die zal leiden naar een nieuw verkeersplein dat bij de Kardinaal de Jongweg zal worden aangelegd voor de tunnel die naar Overvecht leidt. Ook nog wat korte berichtjes, want veel mensen die wachten nog steeds op een telefoonaansluiting. En de verwachting is dat het nog 3 jaar zal duren voordat daarin dan een daling te zien zal zijn. En de Rijksmunt in Utrecht heeft voor volgend jaar, 1966, de aankoop van 4 nieuwe snellopende geldpersen op het programma staan. Dat heeft te maken met een stijging van het nationale inkomen en ook de toename van de aanschaf van artikelen per automaat. En ook nog een tv-tip, want een Aristona TV, die is mooi in prijs verlaagd. Wat staat hier nou? Oh ja, uw Aristona dealer die zorgt ervoor dat u geniet morgen van de wedstrijd Real Madrid-Feyenoord. Dus vooral voor de sportliefhebbers. Maar nog wel in zwart-wit en het begint om 8:55 op uw nieuwe tv. Er staat alleen niet bij wat die precies kost. Maar ik neem aan dat het hier ook om een mooie aanbieding gaat. Die ik tegenkwam in de krant van vandaag, 61 jaar geleden. Ja, het is al een oude krant, dus dan vallen sommige letters een beetje weg. Hè. En op de radio hoorden we toen vooral deze stem. Johnny Lyon, hij staat in de hitlijst. Zij dronk Ranja met een riem.

in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Fluit ze maar lekker mee. De hits van toen in Studio 60's. En Joep die reageerde ook nog even net op de advertentie van de Aristona TV. En hij zegt, die hebben wij ook jarenlang gehad. En inderdaad in zwart-wit tv kijken. Je moest nog opstaan om naar het andere net over te schakelen. En onze radio was er eentje met zo'n mooi groen oog. En die kwam dan weer vanuit Eindhoven.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Ja, dat merk bestaat nog steeds. Dus dat mag ik dan ook niet zo noemen. Gaan we door naar Liverpool. Ik had ze al aangekondigd, zoals altijd. Ook vandaag weer een bijdrage van John, Paul, George en Ringo. En het liedje wat ik vandaag ga draaien is eigenlijk ontstaan door een verspreking van drummer Ringo Starr. Na een vermoeide dag, vol opnames en optredens in 1964, werkten de jongens door tot diep in de nacht. En hij verzuchtte toen bij het verlaten van de studio: It's been a hard day's night.

Exciters. Dat waren nog echt tieners, kastgenootjes van elkaar, met als leading lady vooral Brenda Reed. En dat was een grote hit voor ze in 1962 in de VS. Het werd zelfs een million seller. Tell Him. Lekker kort en krachtig. En we horen zo meteen van Flowerpot Man. Walk in the sky, hoog in de lucht. En ook de hoge stem van Tony Burrows hier vooral. Eerst direct Casper met het regio nieuws. Het is drukker in het OV, maar schoner wordt het er niet op. Daar hoor je meer over na James Brown.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Het nieuws van 14:30 met Casper Kooi. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Kokengen is een verkeersregelaar met de dood bedreigd. Het gebeurde rond middernacht op de Schutterskade. Hij was daar om de boel in de gaten te houden bij een schuurfeest. De politie heeft goede hoop op meer informatie. Er waren veel mensen op de been. Schoonmakers gaan mogelijk opnieuw staken. FNV wil de cao openbreken die de andere vakbond CNV met werkgevers sloot. Vorige week werd er nog gestaakt door schoonmakers op Utrecht Centraal. Honderden kwamen toen bij elkaar. Het aantal reizigers in bussen en trams is iets gestegen. Vorig jaar werd ruim 60 miljoen keer ingecheckt. Toch ligt het aantal reizigers nog onder het niveau van voor corona. Dat komt onder meer door thuiswerken en minder betrouwbaar OV. Meer daarover kan je trouwens vinden op onze website rtvutrecht.nl of in onze app. Je kunt je weer laten prikken tegen corona. De zogenoemde najaarsronde is begonnen. Volgens de GGD vooral voor 70-plussers. Ben je onder de 70 en gezond, dan kan je prikvrij door het leven. Prikken moet op afspraak en kan tot en met eind november. En de wedstrijd van Oranje tegen Duitsland zal best een lastige kunnen worden. Dat verwacht de nieuwe bondscoach Xavi. Hij gaf in Zeist een persconferentie waar hij traint met de ploeg.
10: I want that people can see, you know, a team with passion, with ambition, with intensity. Yeah, this I want to see. That's why we will training hard these days in order to compete in the best way on Thursday against Germany. That is a really tough game.
9: Donderdag dan speelt Oranje tegen Duitsland. Krijg je nog het weer? Wolken, zon en droog. Morgen net als vandaag een graad of 19, maar dan wel iets grijzer.
11: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
12: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Merenveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. Waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

Flowerpot Man. En na Let's Go to San Francisco zochten ze het nog wat hoger op. En een Walk in the Sky en Tony Burrows als zanger. En leven Kevin Murphy vooral. Hij was toetsenist bij American Breed. Vandaag is hij 83 geworden. Nou, leuk om die jongens ook even in onze jukebox te hebben met dit nummer. Dat is vandaag ook keuze 1.

Ode dus aan Kevin Murphy, de toetsenist van American Breed. Maar het nummer is door heel veel anderen ook gezongen. De Amerikaanse Outsiders bijvoorbeeld. En ook door de Britse groep Eamon Corner. En dat is vandaag keuze 2, daar gaat hij zo.

Dus welke smaak heb je het liefste? American Breed met de jarige Job, of liever deze Britse versie gedaan door Eamon Corner? Laat het maar even horen in onze app 1 of 2. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. 21 september, ja, de eerste herfsttintjes ook in Studio 60's. Oh.

Soul uit de 60s op Radio M Utrecht. En Carla Thomas, die ook nog werkte met Otis Redding. En dit werd geschreven onder andere door Isaac Hayes. Het paste misschien wat beter bij Sam en Dave, maar zij mochten het doen. B-A-B-Y. Baby, I love you. Hier is Andy Kim.

wordt er ook wel even een traantje weggepinkt met die mooie muziek van Studio 60's. Frankie Valli en The Four Seasons waren dat. Gaan we snel terug naar onze jukeboxkeuzes van vandaag. Ik heb dus tweemaal Bend Me, Shape Me. Waar je uit mocht kiezen American Breed of Eamon Corner. Even kijken naar de berichtjes. Je hoort wel wat verschil, maar ze lijken wel veel op elkaar, zegt Rogier. Maar er zijn ook mensen die het verschil eigenlijk helemaal niet horen. Als je goed luistert. Nou, toch is het er wel, want ik kan even een klein stukje laten horen van keuze 1, dus van American Breed.

Deze versie hoor je meestal op radio en Midrecht. Nou, doen we vandaag dan die andere van Amen Corner. Dus luister nog eens goed naar deze. Want die kreeg ook de meeste stemmen met iets meer dan 50%. Dus deze band Michemi vandaag dan in Studio 60's. En dankjewel voor het reageren.

0: Nice is het zeker met de muziek van Radio M Utrecht. En het is lekker nazomerweer. De Beach Boys ook nog even erbij. Vanmorgen zat hij nog voor mij en nu na mij.
1: Ja, jij maakt er weer een spelletje van vandaag.
0: Koop, we geven bijna licht zo radioactief als wij zijn.
1: Ja, we slapen hier ook een beetje, toch? Ja, dat klopt.
0: Ga je zo doen?
1: Nou, en ik heb even gekeken. Het is vandaag natuurlijk Wereld Alzheimer-dag. Maar het is ook Internationale Dag van de Vrede. En als ik zo naar de radio luister en televisie kijk, dan... dat denk ik bij mezelf. Ja. We zijn misschien wel verder dan ooit. Maar toch zijn er heel veel artiesten die ook weer plaatjes hebben gemaakt. Ja. Die, ja, zeg maar, toch tegen die oorlog zijn. En die voor vrede zijn. En die oproepen. Ik heb daar een aantal voorbeelden van. En die laat ik straks even horen. En ik hoop dat er een luisteraar is die zegt: oh, ik weet er nog wel eentje. Die wil ik dan ook graag horen en draaien.
0: Het is altijd goed om ook daar niet alleen op 5 mei met kerst, maar ook gewoon op 21 september even bij stil te staan.
1: Ja, toch? Internationale Dag van de Vrede.
0: Bij Koop herinnert u zich Jimmy Gilmer en de Fireballs nog. Zij verzorgen vandaag het slotakkoord van Studio 60's. Het stond in 1963 op nummer 1 in Amerika. Het kwam op deze dag in 1963 de Amerikaanse Billboard Hot 100 binnen. En het werd uiteindelijk zelfs de best verkochte single van het jaar. Dus het is me er wel eentje. Ik vond het een mooie uitsmijter voor vandaag. En veel plezier zo met Koop. Hier is Sugar Shack. Tot morgen.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Mariet Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voordelig voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
2: Lekker!
1: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
1: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Goedemiddag met Koop Geersing.

zeggen? Nou, dat denk ik echt helemaal niet. Goedemiddag, zeg. Welkom op deze maandag. Fijn dat je er bent. Zet het geluid maar lekker wat hoger. En wat staat er te gebeuren? Ja, Jos die kan hier nog niet zijn deze week. Dus ik mag tussen 3 en 5 nog even aansluiten. Bij jou in de kamer, in de auto, misschien lekker buiten. 2 uur lang muziek en jouw reacties. En straks het spel 3 voor 4. Waarin jij het verborgen verband mag raken. En een thema vandaag dat niet toevallig gekozen is. Want het is 21 september over de hele wereld, de Internationale Dag van de Vrede. En juist nu, met alle spanning en onrust die je dagelijks in het nieuws voorbij ziet komen, doet dat ene woordje, vrede, echt iets met je. Wel met mij in ieder geval. Precies daarover gaat onze Facebookvraag. Welke plaat betekent voor jou vrede? Artiesten hebben er door de jaren heen ontzettend veel over gezongen. Van vlammende protestliederen tot zachte, hoopvolle meezingers. Ik draai dit uur even 5 fragmentjes om je op ideeën te brengen. En ik ben benieuwd naar die van jou. Kom met je plaat en je idee, dan draaien we samen naar de vrede toe. En we beginnen met een klassieker.

Een klassieker die John Lennon in een Amsterdams hotelbed zong. Geef vrede een kans. Nou, dit was in Canada opgenomen, maar toch, het gaat even om het idee, hè? En van Amsterdam naar...

dat zei ik al. Ik was zo beloofd er niet doorheen te praten. Maar ja, dan zie je toch weer hoe dat gaat, hè? Radio M Utrecht, vrede. Een woordje van 5 letters, maar met een gewicht dat bijna niet te dragen is. Het is gek eigenlijk, we gebruiken het bijna achterloos. Vrede en rust, laat me met rust. Totdat je beseft dat voor miljoenen mensen op deze aarde dat woord vandaag geen vanzelfsprekendheid is, maar een verlangen, een gebed bijna. En ik denk wel eens, ja, vrede begint niet bij verdragen of vlaggetjes, maar bij de manier waarop wij naar elkaar kijken. Bij de buurman met wie je al jaren niet meer praat, bij het ongeduld in het verkeer, bij het snelle oordeel over iemand die anders denkt dan jij. Grote vrede in de wereld en kleine vrede in onszelf. Ze hangen misschien meer samen dan we denken. En ik vroeg je op Facebook, wat doet die internationale dag van de vrede met je? En welk nummer past daarbij? En wat kwam er dan een mooie mix van herinneringen en muziek binnen? Hans van der Pas, die houdt het kort en krachtig. Voor hem is het War van Edwin Starr. War, what is it good for? Die vraag zegt volgens hem eigenlijk alles al. War.

Ja, dat is een hele goeie, Hans van der Pas. Dank voor het meedenken. Pita, die denkt meteen aan een nummer dat bij heel veel mensen van onze generatie een gevoelige snaar raakt. Een beetje Vrede van Nicole. En wat schetst het toeval mooi. Johanna zat notabene net terug uit Berlijn toen ze reageerde en koos voor diezelfde Nicole, maar dan in het Duits. Ein bisschen Frieden. Je hebt er al even een stukje van gehoord, hè? En alsof die reis haar keuze nog even bevestigde. Patricia, tot slot, gaat voor een klassieker die al decennia over de hele wereld wordt meegezongen als het om vrede gaat. Imagine, weer van John Lennon.

Ah, vier nummers, vier verschillende invalshoeken, een strijdlied, twee keer hetzelfde verlangen in twee talen en een droom die John Lennon ooit in woorden ving. Allemaal met dezelfde ondertoon, het verlangen naar iets wat zo simpel klinkt en toch zo moeilijk te vinden is. Mariska stuurde een appje en ze zegt: dit wil ik graag horen. Ruud Jacot.

0: Kasper zit er al hoor, met het regionieuws. Maar eerst nog even reclame. Het was zo slecht met het OV, begrijp ik, dat je nu 50% korting krijgt ter compensatie. Dat en meer zo dadelijk in het regionieuws.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Hey Remo!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: 3:30 geweest, Radio M Utrecht. En ik zeg goedemiddag, Kasper.
10: Goedemiddag. Vanaf vandaag krijgen UOV-reizigers 50% korting met OVP. De actie duurt 2 maanden en is een tegemoetkoming voor rituitval, vertragingen en slechte reisinformatie. De provincie betaalt de korting met de boetes van de vervoerders. Houders van sommige jaarabonnementen kunnen 1 maand abonnementsgeld terugkrijgen. In Maarn is vannacht ingebroken in een brandweerkazerne. Dieven namen gereedschap mee waarmee mensen worden gered, bijvoorbeeld uit auto's. Dieven gebruiken die voor inbraken. De inbrekers waren al weg toen de politie aankwam. De afgelopen tijd werd bij meer brandweerposten ingebroken. De veiligheidsregio zegt in onze app na te denken over maatregelen. In Veenendaal is een wielrenner geschept door een auto. Hij kwam op de motorkap en vooruit terecht en raakte gewond. Die wielrenner is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto en racefiets die raakten beschadigd. Bondscoach Xavi vond het lastig om Memphis Depay uit de selectie van Oranje te halen. Dat zei hij op een persconferentie in Zeist bij de KNVB. Depay is topscorer aller tijden van Oranje, maar komt dus niet meer in actie. Xavi die kent Depay goed en dat maakte de keuze lastig, zegt hij.
11: Because I know him, I have a good relationship with Memphis, but he was amazing. The response of him was amazing. He understood everything. I have a lot of respect with Memphis, but I want to say that the door is open for all the players.
10: Waarom Xavi niet voor Memphis heeft gekozen, wil hij niet zeggen. En schrijfster Janneke Schotveld uit Driebergen heeft een prijs gewonnen voor haar boek Zusje. Ze kreeg tijdens Boekfest in Utrecht de prijs voor het beste boek voor jongeren. Zusje gaat over een vrouw die worstelt met haar seksuele geaardheid en haar streng gelovige opvoeding. Dan nog het weer. Het is bewolkt. Vanavond en vannacht ook. En het blijft droog. Morgen net als vandaag een graad of 19, maar wel een stuk grijzer.
0: Nou, kijk eens aan. Ik spreek je over een uurtje weer.
10: Tot zo.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: Een dag.
1: dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Goedemiddag, met Koop Geersing.

is een favoriet bij de solar dancers onder ons. Ken je de pasjes? Leuk, hè? Deze week, ja, vandaag zou ik eigenlijk moeten zeggen, is het de Internationale Dag van de Vrede. En daarom extra aandacht voor omzien naar elkaar dichtbij en ver weg. Doe mee, laat van je horen via Facebook of via onze RTV Utrecht-app. Of via de mail studio@rtvutrecht.nl. Op de app schreef Nicoline Karelsen, sorry, ja, zo schreef je het. Vrede van Ben Kramer vind ik een mooie. Alles wat ademt van Rob de Nijs. Oh ja, natuurlijk, People Need Love van ABBA. En een hele mooie Ode to Freedom van ABBA.

Prachtig. Ode to Freedom leunt op een klassieke melodie, het walsthema uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Gegoten in de moderne popmaat ABBA. Ja, tijd voor ons spelletje, de 3 voor 4. Doe mee, want raad jij het goede antwoord, mag je straks even grabbelen in onze befaamde prijzenkast. En wie weet ga jij naar huis met een leuke verrassing. Zo werkt het, 3 platen met 1 gemeenschappelijk verband. Ja, is het het woordje, is het een onderwerp, of moet je de 3 combineren? Ik zou zeggen, let vooral op het laatste. Dit is aanwijzing 1.

Stevie Wonder met Happy Birthday. En dan ga ik iets doen wat je weinig hoort in een radioprogramma. Twee keer in een half uur van eenzelfde band iets draaien. Maar het is wel nodig. Aanwijzing 2 is dit.

Wat is de overeenkomst met de vorige plaat? Deze als tweede. En dan komt er nog eentje, dat is de derde. Denk even aan wat voor dag het vandaag is. Hè? Dan kom je een heel eind. Deze draaien we nooit eigenlijk. Maar hij is heel bijzonder. En je kent hem vast. Luister naar de tekst. De derde aanwijzing van de drie voor vier.

0: vier. Ja. Drie liedjes en die hebben allemaal een overeenkomst.
1: Het klopt.
0: Dat is alvast fijn, hè? Nou, waar ben jij op uitgekomen en hoe kwam je daaraan?
1: Nou, dat was eigenlijk bij het begin van het tweede liedje al, toen ben ik op Martin Luther King uitgekomen.
0: Ah, kijk eens aan, ja. Het tweede liedje, dat was I Have a Dream van ABBA. Die moest ik draaien. Ik had al een ABBA-track gedraaid. En dus het bijna, ja. Er staat bijna de doodstraf op om dan nog een tweede keer ABBA te draaien. Maar het moest wel. En Happy Birthday van Stevie Wonder.
1: Ja, dus aan die combinatie was het voor mij duidelijk.
0: Ja, hij bepleitte zijn geboortedag als nationale feestdag. En dan als derde Dion.
1: Ja, die ken ik eigenlijk niet, maar nee. Ik zat een beetje naar te luisteren. Toen dacht ik, nou, het klopt wel. En toen ja. Heb ik even geappt. Ja.
0: Abraham, Martin en John. Abraham Lincoln, Martin Luther King en John F. Kennedy.
1: Ja, ja. Prachtig, hè?
0: Martin Luther King, hij zei dit te hem. Ja, het is toch indrukwekkend, hè, Diederik?
1: Prachtig, ja
0: zeker. Sta je wel eens een beetje stil bij dit soort dingen als het dan zeg maar zo'n internationale dag van de vrede is? Wat doet dat voor jou?
1: Nou, ik ben een naoorlogskind. En mijn ouders hebben volop de oorlog meegemaakt in Indonesië. En mijn vader heeft als krijgsgevangen in Duitsland gezeten.
0: Zo.
1: Dus ik heb. En mijn moeder heeft in kamp gezeten in Indonesië. Dus ik heb van dichtbij de effecten van oorlog in mijn jeugd meegemaakt.
0: Ja.
1: En dat draag ik al mijn hele leven mee.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja. Ik ben uit de jaren 50, eind jaren 50. Dus mijn ouders hebben dan weer de Tweede Wereldoorlog meegemaakt.
1: Ja.
0: En die verhalen, die zijn dus jou ook doorverteld?
1: Zeker. Ik ben uit 1957.
0: Ik ook. dat is leuk, ja.
1: En ik heb ooit nog eens een paar jaar geschiedenis gestudeerd. Dus ik... Nou, ik weet er genoeg van. Ik lees veel over de oorlog.
0: Ja.
1: Ben er veel mee bezig. Ja.
0: Nou, fijn dat je in ieder geval vandaag gereageerd hebt op de 3 voor 4. Jouw antwoord is goed. Mag ik naar jou toesturen een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje?
1: Notitieboekje.
0: Nou, dat komt aan jouw kant op. Als je nog heel even aan de telefoon blijft, dan ga ik even de gegevens uitwisselen. Dank voor het meedoen en een mooie dag gewenst.
1: Dankjewel.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal.

0: De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Suzanne, dankjewel. Het is 4:02. Ik heb een aantal files inmiddels op mijn scherm staan. Die ga ik even met je delen. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat er een tussen Hoevelaken en Voorthuizen met een vertraging van ruim 5 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Een wat langere file met een vertraging van 20 minuten. 5 minuten op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. En Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. En daar staan ook zware vrachtwagens tussen. Er is een stukje afgesloten. Kijk eventjes goed voordat je op pad gaat.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Goedemiddag, met Koop Geersing.

indrukwekkend verhaal hoor, van Diederik. Over zijn ervaring met de oorlog, al is hij na oorlogs geboren. En er zijn zoveel liedjes die gaan over vrede, over oorlog, over vrijheid. Ik hoop dat je er nog een paar meeneemt voor me vanmiddag. Dan kan ik er nog wat draaien. Ik heb wel een paar ideeën doorgekregen hoor. Die zal ik ook straks eventjes beoordelen. Ja, tweede uur. Goedemiddag. Jos is er niet deze week. En ik mag van 3 tot 5. Het moet niet omdraaien. Van 5 tot 3. Wacht, dat kan ook. Mag je gastheer zijn hier op de radio, op Radio M Utrecht. Maar fijn dat ik ook bij jou te gast mag zijn. Dat stel ik op prijs. Ook dit uur natuurlijk volop muziek. Jouw reactie zo dadelijk de overdracht naar Aard in Utrecht komt thuis. En we blijven bij het thema van deze bijzondere dag, de vrede. Op de Internationale Dag van de Vrede staat de wereld heel even stil bij één simpele wens: dat het ophoudt en dat we het samen doen. De Verenigde Naties roepen dit jaar op om te investeren in vrede. En misschien ja, begint dat wel klein bij een liedje dat je raakt. Het begint altijd bij jezelf. Ik heb nog een paar fragmentjes om je te inspireren. Welke zou jij kiezen? Nou, laat me weten via de app, bel of mail. Bellen mag ook hoor. Jouw idee draait zo mee en samen maken we er een middag vol hoop van. Laten we eerst even op de vredestrein stappen van Cat Stevens. Train sounding louder. Train. En dan gaan we naar het leven in de schaduw van de bom, nog altijd af.

Nobody Wants to be Lonely, Ricky Martin en Christina Aguilera. Heerlijk liedje, zo 4:15. Ja, er komen heel veel mooie tips binnen over de vrede, over ja, zeg maar de vrijheid en dat je het zelf allemaal moet doen. Dank daarvoor. Ik heb nog een paar voor het laatste half uur straks. Maar deze wil ik in ieder geval even draaien, want daar heb ik verschillende oproepjes voor gehad. Hoor je het al? Rob de Nijs. Onder andere Fanny.

Greenfield en Cook, Only Lies op Radio M Utrecht. Ja, en ik vroeg je op Facebook, wat doet die internationale dag van de vrede met je en welk nummer past daarbij? En wat kwam er dan een mooie mix van herinnering en muziek binnen? Hans, die had het kort en krachtig. Voor hem is het dus War van Edwin Starr. En die vraag, dat zegt natuurlijk alles op dit moment. En Ingrid, die had er nog een prachtig couplet bij. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony van The New Seekers. Een lied dat generaties lang precies datzelfde verlangen bezong. En Gerda, die ging voor The Fortunes. Een naam die bij haar meteen de sfeer van vroeger oproept. Freedom come, freedom go. Ja, al die nummers die hebben evenveel invalshoeken. Een strijdlied, een verlangen, een droom. Het zijn allemaal liedjes waar jij iets mee hebt. Straks ga ik er weer een paar draaien. Ik heb een hele mooie van Johnny Cash klaarstaan. Na het regionieuws, zo dadelijk weer met Casper. Gemeenten zien door de stikstofregels het bos niet meer. Daar gaat hij over vertellen. En wij gaan even dansen, stel ik voor. Dat kan best hoor, ja, zeker. Het loopt echt 4:30... Misschien ben je klaar met werken. Misschien zit je in de auto op weg naar huis. Zet hem lekker hard. Ah, in de auto kan dat best. Maar zeker als je in de file staat. Laat me horen waar je naar luistert. Radio M Utrecht.

0: onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Volido. Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Het is 16:30, je luistert naar Radio M Utrecht. Een hele goede middag. En dan zeg ik ook tegen Casper met het nieuws.
14: Goedemiddag. 4 Utrechtse gemeenten maken zich zorgen over de stikstofplannen. De landelijke en provinciale aanpak verschillen nogal, waardoor de onzekerheid voor boeren groeit. Leusden, Renswoude, Rhenen en Woudenberg hebben een brief naar de Provinciale Staten gestuurd hierover. Veel boeren zijn bang dat de plannen het einde van hun bedrijf betekenen. Op de provinciale plannen kwamen 1700 reacties. Je kunt weer je laten prikken tegen corona. De zogenoemde najaarsronde is begonnen, volgens de GGD vooral voor 70-plussers. Ben je onder de 70 en gezond, dan kan je prikvrij door het leven. Prikken moet op afspraak en kan tot en met eind november. Het aantal reizigers in bussen en trams is iets gestegen. Vorig jaar waren er ruim 60 miljoen keer werd er ingecheckt.
13: 60 miljoen?
14: Ja.
13: Jeetje.
14: Toch ligt het aantal reizigers nog onder het niveau van voor de corona. En dat komt onder meer omdat we nu vaker thuis werken. En ja, het is toch wel een dingetje, minder betrouwbaarheid wat betreft het openbaar vervoer. In Kokkengen is een verkeersregelaar met de dood bedreigd. Dat gebeurde rond middernacht op de Schutterskade. Hij was er om de boel in de gaten te houden bij festiviteiten. Er was een schuurfeest. De politie heeft goede hoop op meer informatie, want er waren veel mensen op de been. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is helemaal happy met zijn werkplek in Zeist. Dat zei Xavi Hernandez vanochtend op een persconferentie.
15: I have to be here in Zeist all the time, working with my staff. Good, I'm happy, I'm comfortable. I'm in the best place that I want to be, so yeah, this is perfect for me now.
14: Ja, the best place to be for him, maar hij woont niet in Zeist. Volgens de website Bekende Buren slaapt hij in Amsterdam. Nou, donderdag, dan speelt Oranje tegen Duitsland.
13: Tegen Utrecht aan, hè, bijna.
14: Ja, daarom. Krijg nog het weer, het is bewolkt. Vast en zeker ook in Amsterdam. Fijn voor Xavi. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Morgen, net als vandaag, een graad of 19, maar wel een stuk grijzer.
13: Hartstikke lekker, man. Heerlijk, heerlijk. Hoor ik jou voor een half uurtje weer bij Aard?
14: Ja, tot zo.
13: Tot zo. Dat was Casper Kooi. Ja, die zit hier en die gaat weer naar de redactie. En dan komt hij straks weer terug. Dus een beetje heen en weer trainen eigenlijk, hè. Ik kijk even naar de verkeerssituatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat een file tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. Zal je niet verbazen. 10 minuten vertraging. Een kwartiertje op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. 11 minuten om precies te zijn op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Harmelen. En dan zo'n 10 minuten op de A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Lexmond. En ruim 5 minuten, even kijken, Utrecht richting Breda. Dat moet de A27 zijn, tussen Noordeloos en Werkendam.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
19: Goedemiddag, met Koop Geersing.

0: Doe je ogen dicht, Aart?
1: Ach, voel me nu al rustig worden.
0: Even relaxen. Het is de internationale dag van de vrede, maar...
1: Het is ook Wereld Alzheimer-dag.
0: Moest er even over nadenken. Ja. Je raakt meteen helemaal in zo'n...
1: Ja. Ik kwam gelijk in een vredige stemming.
0: Ja, dat is ook de bedoeling. Ja.
1: Wereld Alzheimer-dag.
0: Zeker.
1: Daar wilde ik het over hebben met de mensen. Ja, dik 300.000 mensen in ons land lijden eraan.
0: 1 op de 8 mannen en dat worden er vrouwen.
1: En dat worden er steeds meer.
0: Ja.
1: En ik denk, zeker op onze leeftijd, dat wij in onze omgeving ook wel mensen hebben die dat overkomt. En dan is het altijd de vraag, ja, hoe ga je daar dan mee om? Mijn schoonmoeder die begint nu een beetje. En in het begin ga je dan heel veel zitten verbeteren van wat ze zegt.
0: Wat begint dan bij jouw schoonmoeder?
1: Nou ja, begint dingen te vergeten. Foutjes te maken. En in het begin zei ik, ja, nee, maar je zei gisteren dit. En, oh, ja, ja. En dan, daar word je natuurlijk ontzettend onzeker van.
0: Ja, zij zeker.
1: Niet mezelf, nee, zij.
0: Ja.
1: Dus het is voor iedereen wennen om daar mee om te gaan.
0: Ja.
1: En ik ben heel benieuwd hoe dat bij onze luisteraars is. Heb je mensen in jouw omgeving die daarmee te maken hebben... of mee te maken hebben gehad? Hoe ga je daar mee om? Ik denk dat we daar allemaal wat van kunnen leren ook. Dus laat dat eventjes weten op deze Wereld Alzheimer-dag. Dan praten we daarover. Dat komt voorbij. En verder is Rix bij een rechtszaak op dit moment. Er is in Baren zijn twee jongens neergestoken met Oud en Nieuw. Door een man uit Soest. Maar voor hem wordt nu vrijspraak geëist... omdat hij zich zo bedreigd wist dat hij wel moest steken, kennelijk.
0: Ja.
1: Nou ja... We gaan horen hoe dat zit.
0: Ja.
1: Volgens onze verslaggever die daar is... wordt de sfeer in de rechtbank een tikje grimmig op dit moment. Gaan we zo meteen over praten.
0: Aart van Eldik, na 5 uur hier bij Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis.
1: Ach, ik ben zo rustig geworden.
0: Ja.
1: Ik kwam opgewonden binnen, maar...
0: Nou, je had ook wel een verhaal, hè?
1: Ja.
0: Dankjewel, Aart.
1: Joep.

Prachtige plaat. Prachtige stem. Sienna Spiro, Great Expectation. Heel mooi zo hier op die maandagmiddag. Buiten een zonnetje. Het is Wereld Alzheimerdag. En het is de Internationale Dag van de Vrede. Ik ben nog even naar onze Facebook-vraag gegaan die ik je vandaag gesteld heb. Namelijk, welke plaat heeft voor jou met vrede te maken? Prachtige reacties. Anke bijvoorbeeld. Ja, een boodschap die niet duidelijker kon. All you need is love, zegt ze. En eigenlijk zou een treintje richting vrede, die Peace Train, ons zo een wonderful world in moeten voeren. Was het maar zo simpel, verzucht ze er meteen bij, want de werkelijkheid is een stuk weerbarstiger. Heel veel verzoekjes voor deze plaat.

Ambition Freedom. Het ontstond uit zorg over de Koude Oorlog en een dreigende wapenwedloop. De componist moet bij de allereerste opname zelfs huilen van ontroering. Nicole, hoorde je? Geboren als Nicole Holoch. Via WhatsApp meldde Jay-Z zich met een nummer dat niets aan de duidelijkheid te wensen overlaat. Man in Black van Johnny Cash. Cash droeg zwart uit solidariteit met de armen, staat erbij geschreven, de onderdrukte en de slachtoffers van oorlog. Een statement in kleur, of eigenlijk juist het ontbreken ervan.

En dit liedje gaf eindelijk het echte antwoord op een vraag die hem al jaren achtervolgde. Want eerder grapte hij nog dat zwart hem slanker deed lijken. Johnny Cash uit Nashville. Daar heb je ook het Johnny Cash Museum. En dan nog Ria. Die sluit af met een lied dat de vredesgedachte bij de allerjongste legt. De kinderen. Een liedje van Dana Winner. Een wens die, hoe je het ook wendt of keert, precies de kern raakt van waar deze dag, de Internationale Dag van de Vrede, om draait.

0: steen. Eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vast

0: vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, er gebeurt nu heel veel tegelijk. De hoofdpunten van het nieuws, Casper.
2: Goedemiddag. Vanaf vandaag krijgen reizigers van UOV 2 maanden lang 50% korting als ze met OVP reizen. De provincie betaalt de actie met boetes van vervoerders. En het is een goed makertje voor de slechte dienstverlening de afgelopen tijd. De bouw van de woonwijk Rijnenburg bij Utrecht kan vertraging oplopen. De gemeente moet namelijk onderhandelen met heel veel verschillende grondeigenaren. En 4 Utrechtse gemeenten maken zich zorgen over de stikstofplannen. De provincie wil iets anders dan Den Haag. En dat is verwarrend, zeggen ze in Leusden, Renswoude, Rhenen en Woudenberg.
1: Zometeen muziek van Olivia Newton-John en Earth, Wind and Fire. En nu 3 files met een vertraging van 10 minuten of meer. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Beest, 1 kwartier. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen, ook 1 kwartier. En 10 minuten extra reistijd op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam.
3: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen de hoeflaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via Kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
7: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
8: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ah, Olivia Newton-John samen met Electric Light Orchestra. Xanadu.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag, het is maandag 21 september 2026. De dag dat er opnieuw levensreddend gereedschap uit een brandweerkazerne werd gestolen. Deze keer uit de kazerne van Maren Maarsbergen. Ook de dag dat in Zeist een groot vaccinatiecentrum is geopend. En de dag dat de nieuwe snelfietsroute tussen Utrecht en Amsterdam een flinke stap dichterbij is gekomen. En ook een historische dag, want op deze dag in 1931 wordt Larry Hackman geboren. De man die legendarisch werd als J.R. Ewing, de in en in slechte oliebaron uit de tv-serie Dallas.
2: Oh, I knew there was a reason I liked that boy. Yeah, he's just about the best liar I ever met. With the exception of myself, of course.
0: Ja, terug naar vandaag. Het is Wereld Alzheimerdag. En in ons land leven naar schatting ruim 300.000 mensen met dementie. En de verwachting is dat dat cijfer de komende jaren flink gaat oplopen. Heb jij in jouw omgeving te maken met dementie? Hoe pittig is dat? En hoe ga je om met iemand die daaraan lijdt? Ik ben heel benieuwd. En jouw verhaal kan een ander helpen. Dus laat van je horen en stuur me een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht-app. En dit is Earth, Wind and Fire. Want we zijn tenslotte in september.

0: Earth, Wind and Fire. Op deze 21ste september. Het is 16:45 hier op Radio M Utrecht. Een opmerkelijke wending in de rechtszaak tegen een man uit Soest die verdacht wordt van het verwonden van twee 17-jarige jongens uit Baren met een mes. Die jongens werden afgelopen oud en nieuw dus verwond. En dat gebeurde in de Pekingtuin in Baren. Maar de officier van justitie vroeg zojuist om vrijspraak voor die verdachte. Verslaggever Rix Osinga was bij die zaak. Rix, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aard.
0: Ja, wat is er duidelijk geworden over wat er afgelopen oud en nieuw daar in die Pekingtuin in Baren zich heeft afgespeeld?
1: Ja, nou, om te beginnen was er heel veel onduidelijk. Wij hebben destijds op Nieuwjaarsdag ook een bericht gebracht over een incident met een mes waarbij ook nog met vuurwerk zou zijn gegooid. Twee gewonden. Ja, en wie nou wat precies gedaan had, dat was onduidelijk. Maar in ieder geval was de man uit Soest als verdachte aangehouden. Hij werd vervolgd voor poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling, omdat hij een van de twee jongens uit Baarn met een mes in zijn zij had geraakt en dan een forse snee opgeleverd. En de andere in zijn been. En nou ja, goed, van een steek in de buikstreek, dat kan fataal zijn, vandaar poging doodslag. En een forse steek in je been, ja, dat kan blijvende schade veroorzaken. Dus vandaar die verdenking. Maar het draait inderdaad, zoals je zelf al zei, helemaal om vandaag. Want de verdachte, die wist duidelijk te maken dat hij toch wel degelijk door de twee slachtoffers en een groep vrienden daaromheen echt heel fors was afgetuigd.
0: Ja, en als we die zaak dan proberen te reconstrueren, want dat is wat vandaag in de rechtbank ook gedaan is. Wat is dan het beeld van wat er gebeurd is?
1: Nou, dan moet je je voorstellen, die verdachte en twee vrienden, die waren uit geweest. Ze waren de straat opgegaan rond 1 uur 's nachts. Ze hadden best wel fors gedronken en een blootje gerookt. En op een bankje bij de Pekingtuin waren ze met z'n drieën gaan zitten. De Pekingtuin, bekend punt in Baarn. En toen daar twee jongens op de fiets aankwamen, toen gooiden de Soestenaar, aangemoedigd door zijn vrienden, vuurwerk in hun richting. Nou, die twee jongens op de fiets gingen er vandoor, maar die kwamen een kwartier later terug met een stuk of 10 vrienden om verhaal te halen. Ja, volgens de getuigen eigenlijk van beide kanten werd die Soestenaar direct op heel gewelddadige en agressieve manier bejegend. 7 jongens kwamen om me heen staan, een stuk of 7 werd in de bosjes geduwd, werd tegen zijn hoofd en zijn benen getrapt, alsof ze een voetbal rondspeelde, zou die later verklaren. En toen dat even ophield en een van de jongens hem wegleidde, toen dook de rest tegelijk achteraan en begon het weer. En ja, hij zegt, ik was zo angstig. Ik had een mes bij me, omdat er wel eens rare dingen gebeuren en voor de veiligheid niet om iemand mee te steken. Hij had dat mes uit zijn binnenzak gehaald en was ermee gaan zwaaien. En toen zou hij dan die twee andere jongens hebben geraakt. Volgens de officier van justitie was er geen enkele kans dat ze hem met rust zouden laten. En had een van de jongens zich bijvoorbeeld ook laten ontvallen tegen de vrienden van die Soester. Van, nou, gaan jullie maar weg, want wij zijn nog niet klaar met hem. Dus ja, er was wel degelijk vrees dat hem iets heel ernstigs aangedaan zou worden, zegt de officier.
0: Ja, en dus noemen we dit dan noodweer, zelfverdediging. Ja. Hoe werd daarop gereageerd door die jongens die daar toch verwond zijn geraakt op die oudjaarsnacht?
1: Ja, die jongens waren allebei aanwezig en heel veel van de vrienden ook. Die gingen ervan uit dat die jongen toch een hele fikse celstraf zou krijgen en ook nog voor zijn schadevergoeding zou moeten betalen. Ja, dat was best wel heel pijnlijk wat zij vertelden van wat die verwondingen met hen hadden gedaan en dat, hoe traumatisch dat was geweest om met zo'n mes gestoken te worden. En als je dan hoort van de officier van justitie zonder enige vooraankondiging dat er vrijspraak wordt gevraagd. Wegens noodweer, ja, dat komt je wel even rauw op je dak vallen. De reacties, ik vreesde dat het misschien nog grimmig zou worden in de zaal. Reacties die waren toch ook wel heel bitter. Maar de voorzitter van de rechtbank die schorste de zitting zo van, nou, misschien even tijd om iedereen even tot zichzelf te laten komen. Daarna sprak iedereen nog even toe. Van, ja, ik kan me voorstellen dat u dit niet fijn vindt, deze eis. Maar toch even blijven luisteren. Dus de advocaat van de verdachte kreeg ook nog het woord. En hij vertelt ook nog iets opmerkelijks. Want toen de getuigen met z'n allen werden ondervraagd bij de rechtercommissaris in aanloop naar dit proces, toen hoorde hij die jongens op de gang, zei hij, elkaar opbellen en afspreken wat ze zouden verklaren bij die rechtercommissaris. Dus volgens hem zat er ook nog iets in van dat het allemaal afgestemd was.
2: Ja. Nou goed, vrijspraak geëist, dat betekent natuurlijk niet dat de rechter dat ook zal uitspreken. Die gaat erover. Wanneer is de uitspraak in deze zaak?
1: Nou, de rechter maakte inderdaad heel erg duidelijk dat dit niet betekent dat dat ook de straf wordt. De uitspraak is over 2 weken. Dan is het 5 oktober, zeg ik uit mijn hoofd.
2: Rick Sousinga, dankjewel.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Vaste grond van Edwin Evers.
3: Vaste grond en een hoop vol verlangen. De Nationale Nieuwe
4: op Radio

0: Bam, bam. The Carpenters en Jambalaya on the Bayou. Het is bijna 5:30. Straks vind ik het leuk en fijn om met je te praten over Wereld Alzheimer Dag. Ja, heb jij in jouw omgeving te maken met mensen die lijden aan dementie? Je ouders bijvoorbeeld, of je man, je vrouw, je partner. En hoe hou je contact met een naaste die dementerend is? Veel reacties al bij ons op Facebook. Lazina die schrijft: ja, helaas heb ik er wel mee te maken. Ik ga 5 dagen in de week naar mijn man van Houten naar Nieuwegein. Hij heeft Lewy body dementie met Parkinsonisme. Ja, hoe ga je ermee om? Dat is wisselend, maar het is moeilijk. Bij mijn man is hij is de ene keer erg verward, boos en verdrietig, en de andere keer weer normaal. En het is vooral belangrijk om zelf kalm te blijven. En ook met de bewoners om hem heen heb ik goed contact. Fijn als je binnenkomt en er een lach verschijnt op hun gezicht, wat bij mijn man een zeldzaamheid is. Ik ben heel benieuwd of jij er ook mee te maken hebt. En op wat voor manier. Ja, en hoe je daar dan mee omgaat. Dus laat van je horen. Wellicht kunnen we elkaar een beetje helpen op deze manier. En stuur een berichtje, dat kan via de RTV Utrecht app. En dan praten we na het nieuws dat eraan komt zometeen met Casper. Nou, waar gaat dat dan over? Dat gaat bijvoorbeeld over bouwen. Want we zouden moeten bouwen, bouwen, bouwen. Maar ten zuiden van Utrecht schiet dat niet bepaald op.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: 5:30, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Vanaf vandaag krijgen UOV-reizigers 50% korting met OVP. Het is een actie van 2 maanden en een tegemoetkoming voor rituitval, vertragingen en slechte reisinformatie de afgelopen tijd. De provincie betaalt de korting met de boetes van de vervoerders. Houders van sommige jaarabonnementen kunnen 1 maand abonnementsgeld terugkrijgen. De bouw van woonwijk Rijnenburg bij Utrecht kan vertraging oplopen door versnipperde grond. Zo'n 180 stukken weiland zijn in handen van verschillende eigenaren. En de gemeente moet daardoor met veel mensen onderhandelen wat extra tijd en geld kan kosten. Grondhandelaren die verdienden de afgelopen tijd met doorverkoop zeker €4,5 miljoen. Premier Jette noemt de dalende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren schokkend. Die acceptatie is gedaald van 40% naar 20%. En dat komt voor in alle lagen van de bevolking, zeggen de onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut.
10: In verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
9: Ja, het is de schuld van uitlatingen van politici en influencers, denken de onderzoekers. In Veenendaal is een wielrenner geschept door een auto. Hij kwam op de motorkap en voorruit terecht en raakte gewond. De wielrenner is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En dan sportnieuws. De wedstrijd van Oranje tegen Duitsland zou best een lastige kunnen worden. Dat verwacht de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Die gaf in Zeist een persconferentie waar hij traint met de ploeg.
11: I want that people can see, you know, a team with passion, with ambition, with intensity. Yeah, this I want to see. That's why we will training hard these days in order to compete in the best way on Thursday against Germany. That is a really tough game.
9: Ja, donderdag dus speelt Oranje tegen Duitsland. Nou, meer nieuws en ook sportnieuws via onze app en op rtvutrecht.nl.
12: Klinkt heerlijk, toch?
9: Ja, mooi, hè?
12: Het Spaanse.
9: Het Spaanse.
12: Engels met een Spaans accent.
9: Precies.
12: Yes,
9: hij zei ook heel mooi goedemorgen.
12: Ja, geweldig. Ja.
9: Dan nog het weer. Het is bewolkt. Vanavond en vannacht ook. En dan blijft het droog. Net als vandaag. Een graad is morgen een graad of 19. Maar dan wel een stuk grijzer, hoor.
12: Mm. Ja. De files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Een kwartier op onthoud. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en knooppunt Maanderbroek. Een kwartier. Er was daar een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Ouderijn ook een kwartier. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn 10. En dan de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam 10 minuten op onthoud. Zometeen John Fred en Playboys.
13: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
14: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
19: Utrecht komt thuis met Aart van

0: John Fred en Playboys hier op Radio M Utrecht. En Judy in Disguise op deze 21ste september. En dat is Wereld Alzheimer Dag. Ja, Agnes stuurde een bericht. Mijn lieve zus heeft het ook gehad, maar ze leeft niet meer. Ze was 67 jaar. Ja, en zo komt dat best wel veel voor, dementie. En dan is de vraag, hoe ga je daar dan mee om als dat in jouw omgeving gebeurt? Jolie, goeiedag.
1: Hi, Aart.
0: Hallo. En jij stuurde een berichtje over jouw vader. En die had vasculaire dementie. Wat is vasculaire dementie?
1: Nou, dat heeft te maken met bloedingjes in je hersenen. Dus zeg maar kleine tia's of dat soort dingen.
0: Ja.
1: Waardoor sommige gebieden niet meer goed functioneren.
0: En wat was het gevolg daarvan? Hoe uitte zich dat?
1: Dat uitte zich in een beetje afwezig zijn. Niet meer goed urine op kunnen houden. Eigenlijk in een soort eenzaamheid uitte zich dat. Mijn vader was altijd een hele actieve man. En vervolgens moest hij een hartklep vernieuwd hebben. Nou, dat is geweldig gebeurd in Rotterdam, in het Erasmus. En daar heeft hij toch een opkater van gehad.
0: Ja.
1: En hij is daarna nooit meer de oude geworden. En de hele tijd hebben we het kunnen rekken met hulp in huis. Ja, op een gegeven moment was dat niet meer te doen. En hij was bijna 92. En ik was zo blij dat hij overleed.
0: Ja.
1: Want hij begreep eigenlijk alles.
0: Ja.
1: Alleen was niet meer in staat om het over te brengen.
0: Ja.
1: En wel met gebaren van zijn hand, weet je, van hij gaat weg. Of dat weet ik nou wel. Maar uiteindelijk heeft hij gewoon op zijn verjaardag, 30 november, heeft hij besloten dat hij niet meer ging eten.
0: Oh ja, hij heeft zichzelf verstorven dus eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: En wat jij omschrijft zijn dan, dat zijn niet per se de klassieke voorbeelden van iemand die dementeert. Want die vergeet natuurlijk heel veel en zegt vaak hetzelfde. En valt heel erg terug naar wat in je geheugen gegrift zit. Namelijk wat je vroeger hebt meegemaakt.
1: Ja, dat had hij helemaal niet. En het vervelende was dat na die hartoperatie kreeg hij wat problemen. Niet lichamelijk, maar vooral geestelijk. En inderdaad, die urine en zo. En toen hebben ze hem onder de scan gelegd, MRI-scan. En toen kreeg hij de diagnose Alzheimer. En toen was ik zo ongelooflijk kwaad op de geriater. Ik zei, hoe kun je dat zeggen? Hij heeft helemaal geen Alzheimer. Hij heeft vasculaire dementie. Dat is iets heel anders.
0: Ja, ja, ja.
1: Natuurlijk zagen ze grijze vlakken op die MRI. Ja, iedereen heeft grijze vlakken als je 91 bent. Dat is volkomen normaal.
0: Ja, ja,
1: en zeker na zo'n zware operatie. Nee, ik vond het voor mijn vader heel verdrietig.
0: Ja. En wat je eigenlijk beschrijft is dat hij een soort gevangene in zijn eigen lichaam was.
1: Ja, zoiets.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dus, dan kan ik me voorstellen dat je blij, opgelucht was.
1: Ja, ik was echt blij. Voor hem.
0: Ja,
1: hij dat niet meer hoefde te dragen. En wij ook niet natuurlijk. Nee, ik vond zijn begrafenis bijna een feest eigenlijk.
0: Ja,
1: ja, klinkt raar, maar het is wel zo.
0: Ik snap wat je bedoelt. Dankjewel voor jouw verhaal.
1: Ja, sterk aan iedereen die ermee te maken heeft. Het is echt heel heftig.
0: Jolie, fijne avond.
1: Jij ook, Aart. Dank
0: dag,
1: je.
0: Dag. Gerda stuurt een bericht. Die zei, in het verleden ben ik lang mantelzorger geweest. En ook doe ik al jaren vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis. Kan het iedereen aanraden. Al heb je maar een uurtje over, breng eens een bezoekje aan iemand met Alzheimer. Je krijgt er veel voor terug. En Hanny schrijft, helaas kwam meneer Alzheimer bij ons inwonen in 2017. Ik heb 5 jaar lang mijn lief mogen helpen met dit bestaan. Het is een mensonterende ziekte. En ook Hanny doet al meerdere jaren vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis. Mooi, Hanny en mooi, Gerda. Dank voor jullie berichten hier.

0: Ah, Johnny Hedge Jazz en Turn Back the Clock. Nou, wij draaien de klok helemaal niet terug. Wij zijn zeer actueel. Het is op dit moment 5:50 precies. Hallo Jordi.
1: Goedemiddag Aart.
0: Goedemiddag.
1: Hoi.
0: En het zonnetje schijnt. Echt een hele mooie dag, hè?
1: Ja, ja, dat klopt. Er waren eerst ook nog wel wat wolkenvelden. Maar op dit moment zijn er ook weerstations die onbewolkt weer melden. En ja, als ik ook naar buiten kijk, zie ik maar een beetje bewolking nog in Midden-Nederland. Maar ja, het is vooral de zon die toch aardig heeft geschenen. Vanmorgen vroeg had ik daar nog een beetje, nou, een hard hoofd in is misschien te veel gevraagd. Maar dacht ik van, nou, dat zal iets meer bewolking zijn. Maar het was juist de andere kant op. Dus het is wel fijn. Het is ook droog gebleven. Rustig met de wind. Nou, ook windkracht die op dit moment uit west-noordwest. En wel grappig, het is nergens op de officiële weerstations 20 graden geworden, maar het scheelde op een haar na, zowel de Kabau als de Beeld, beide weerstations 19,9. Hoe verzingen het?
0: Ja, ja. Nou, het voelde wel hoor, als 20 plus.
1: Ja, en dat gewoon was het zeker in de binnenstad, want ik zag ook plekken wel de onofficiële stations waar 20, 21 graden is geworden, dus ja, gewoon lekker.
0: Ja, heerlijke dag. Ja, dan willen wij altijd meer. Wat staat ons te wachten?
1: Nou, voorlopig verandert het eigenlijk nog niet zo heel veel. In die zin dat het uiteindelijk wel wat meer bewolkt gaat worden. Ik denk dat het vanavond nog niet het geval is. Dus een prima avond. Een van de laatste zomeravonden. Want woensdag begint ook op de kalender de herfst. In de nacht om 2:05. Daar staat de zon loodrecht boven de Evenaar. En begint op ons half rond de herfst. Dus vanaf dat moment zullen de nachten langer worden dan de dagen. Ja, dat is toch wel eventjes wennen. Maar voorlopig is het nog een beetje zomer. En dat merken we ook wel morgen. Want ja, aanvankelijk zijn er wel wolkenvelden. Later kan de zon er af en toe bij komen. Ik denk met name dat het in de westelijke helft van de provincie Utrecht iets beter lukt met de zon morgen dan bijvoorbeeld op de Heuvelrug richting Amersfoort en Rhenen en Veenendaal. Maar dat moeten we even afwachten. Voor hetzelfde geld is er ook morgen wat meer zon. Maar er komt vanaf de Noordzee vochtige lucht aan. Is ook een vrij warme lucht. Dat betekent dat morgen, ondanks het feit dat er veel bewolking is, het toch wel weer zo'n 19, misschien 20 graden gaat worden. En het blijft bij ons ook droog. Dus het ziet er voor morgen ook niet verkeerd uit. Maar waarschijnlijk net wat meer wolkenvelden dan vandaag.
0: Oké. Over een uurtje kijken we wat dieper de week in. Is dat goed?
1: Ja, gaan we doen. Ik ben er helemaal mee in. Ja.
0: Tot zometeen.
1: Tot straks. Ja.

ben ik bij je. Zometeen nog de Pet Shop Boys en de Rubettes. Ja, en het kan je droom maar zijn in het eerste spelen van SV Woudenberg. Het is de droom van Ricky van Wolfswinkel. Een oud prof, maar die dacht, ik wil bij de amateurs. Ik ga terug.

0: die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
13: Utrecht. 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. En ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Maar Duitsland staat voor belangrijke hervormingen en die wil ik graag doorvoeren, zei Merz. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgevoerd.

0: uitgesteld. Nu gebeurt dat nog te vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan dat zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu, maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. En de Engelse darter Luke Littler doet niet mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook al in Rotterdam. De tweevoudige wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer spelen in Duitsland. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt een graad of 19 dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is even na zessen en we krijgen het regionieuws, de hoofdpunten met Casper.
2: Goedenavond. De officier van justitie vraagt ineens om vrijspraak voor een man die tijdens de jaarwisseling in Baren 2 tieners zou hebben neergestoken. 4 Utrechtse gemeenten die maken zich zorgen over de stikstofplannen. Leusden, Renswoude, Rhenen en Woudenberg hebben hierover een brief gestuurd naar de Provinciale Staat omdat de provincie iets anders wil dan Den Haag. En in Utrecht is een crossmotor gestolen tijdens een proefrit. De verdachte duwde de verkoper opzij en ging er vandoor. De politie ging er achteraan met een helikopter.
1: Oké. Half 7, meer daarover. Dankjewel, Casper. 2 files met een vertraging van 10 minuten of meer. Dat begint op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden. 10 minuten oponthoud daar. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 25 minuten oponthoud. Zometeen de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
6: Lekker!
5: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
7: Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Pet Shop Boys. Samen met de geweldige Dusty Springfield. Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ah, en wat staat ons muzikaal weer veel te wachten. Het komende uur sowieso. De Rubettes ga je horen. Julien Clerc. Jeroen van der Boom. Het komt allemaal langs. Verder gaan we het hebben over het gouden konijn. Het gouden paard. En het gouden stokstaartje. Ja, waar dat over gaat. Later meer daarover. En, ja, toch wel een heel leuk verhaal. Ricky van Wolfswinkel. Voetbalprof. Speelde overal en nergens. Maar had nog één droom. En die droom is uitgekomen. In zijn eigen Woudenberg. Ook daar later meer over. Ja, we gaan voorzichtig richting herfst, hè. En dan is het, je weet dat, tijd voor ons herfsttuinspreekuur. Dat gaan wij doen op donderdag 1 oktober. Tussen 12 en 2. Het tuinspreekuur met Jurgen. En als je een vraag hebt, dan zou ik hem nu vaststellen. Mail die vraag dan naar tuin@rtvutrecht.nl. Tuin@rtvutrecht.nl. En dan weet je zeker dat je een plekje hebt en dat je die vraag kan stellen.

0: Ja, lekker meegegild met de Rubets. Sugar Baby Love hier op Radio M Utrecht op deze maandag. En maandag dan gaat het hier heel vaak over vrijwilligers. Ja, omdat wij bij Radio M Utrecht vinden dat vrijwilligers toch wel de kurk zijn waar deze samenleving op drijft. Nou, dat weten ze trouwens ook bij de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Dan weten ze dat nog veel beter. Rosalie Lansing, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond. Hallo.
0: Ja, want hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk aangesloten bij de Vrijwilligerscentrale Utrecht?
1: Nou, ze zijn niet bij de Vrijwilligerscentrale Utrecht aangesloten, maar bij heel veel organisaties, stichtingen, verenigingen, buurtinitiatieven in Utrecht.
0: Ja.
1: En dat zijn er wel, denk ik, zo'n 150.000. En dan zijn er ook nog een hele hoop die vanuit zichzelf, dus zonder dat ze ergens bij aangesloten zijn, als vrijwilliger actief zijn.
0: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. In Nederland zijn zoveel mensen die vrijwilligerswerk doen. Daar staan we denk ik niet altijd bij stil, maar dat zijn er echt veel, hè?
1: Heel veel.
0: En nu hebben jullie bij de Utrechtse vrijwilligerscentrale de zogenaamde vrijwilligerstrofee. Daar gaan we eens even een lichtje op schijnen. Wat is die vrijwilligerstrofee?
1: Nou, wij waarderen natuurlijk alle initiatieven en alle vrijwilligers in Utrecht. Dus elk jaar worden de prijzen uitgereikt voor de organisatie van het jaar en de vrijwilliger van het jaar. En dat gebeurt dan op de Nationale Dag van de Vrijwilliger op 7 december.
0: Ja, het Gouden Konijn, hè? Het Gouden Paard.
1: Ja.
0: Het Gouden Stokstaartje.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. En hoe kan je nou die trofee winnen? Wanneer kom je in aanmerking?
1: Je kan tot en met 8 oktober kan je je organisatie aanmelden. Dat mag ook je eigen organisatie zijn, want je kan gewoon trots zijn, hè, bij de club waar jij je vrijwillig inzet. En je kan ook een vrijwilliger aanmelden.
0: Ja, en uiteindelijk, hè, ik denk dat het wel loont om organisaties aan te melden, desnoods die van jezelf, want er staat wel een mooi bedrag tegenover.
1: Ja, ja, ze kunnen €2500 winnen. Als je de eerste prijs wint, en er worden nog veel meer prijzen uitgereikt. Maar dat is niet mis.
0: Nee, dat is zeker een mooi bedrag. En hoe meld je je aan? Hoe kan je iemand nomineren?
1: Ja, nou, je kan iemand aanmelden via de site van de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Dat is vcutrecht.nl. Daar zie je duidelijk staan waar je kan aanmelden. En dan gaat er een vakjury, want we hebben een vakjury bestaan uit 7 mensen. Die gaan dan aan de slag met wie ze gaan nomineren. En die gaan zelfs ook bezoekjes brengen aan deze genomineerden.
0: Oké, dat lijkt me nog wel een helse klus om nou vrijwilligersorganisaties met elkaar te gaan vergelijken. Hoe gaan ze dat doen? Ja.
1: Nou, dat is het zeker, want ja, wij vinden iedereen die zich vrijwillig inzet zijn gewoon al toppers en winnaars. Maar zij kijken naar een aantal punten. Wat bereikt het in Utrecht? Welke impact maakt het in Utrecht? Hoe betrek je verschillende mensen erbij? Wordt het in de wijk gedragen? Dus er zijn heel veel punten waar de jury op mee kan kijken eigenlijk.
0: Oké. Okay. Nou, mooi initiatief. Dus nomineer die vrijwilligersorganisaties. En dat mag dus ook je eigen club zijn. En dan wordt het beoordeeld door een deskundige jury. Leuk om daar iets meer over te horen. Rosalie Lansing van Vrijwilligerscentrale Utrecht. Dank je wel, hè. Fijne avond.
1: Fijne avond. Doei, doei.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

Julien Clerc, Scénérien. Ja, zometeen een heel vrolijk verhaal rondom oud-voetbalprof Ricky van Wolfswinkel. Die had namelijk nog één droom. En die is in vervulling gegaan, dat mag ik vast verraden. Hoe dat zit, je hoort het zo meteen. En verder zet de politie een heli in om een motordief te pakken.

0: weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: 6:30, het regionieuws met Casper. Goedenavond.
9: Goedenavond. De officier van justitie vraagt om vrijspraak voor een man die in Baarn twee tieners zou hebben neergestoken. Dat gebeurde tijdens de jaarwisseling van de afgelopen jaarwisseling. Na een ruzie en een worsteling. De eis van vrijspraak is bijzonder, zegt onze verslaggever.
10: Want de verdachte is duidelijk te maken dat hij toch wel degelijk door de twee slachtoffers en een groep vrienden daaromheen echt heel fors was afgetuigd.
9: Een van de jongens raakte ernstig gewond aan zijn buik. Vier Utrechtse gemeenten maken zich zorgen over de stikstofplannen. Want de landelijke en provinciale aanpak verschillen nogal van elkaar, waardoor de onzekerheid voor boeren groeit. Leusden, Renswoude, Rhenen en Woudenberg hebben een brief hierover gestuurd naar de Provinciale Staten. Veel boeren zijn bang dat de plannen het einde van hun bedrijf betekenen. Op de provinciale plannen kwamen 1700 reacties. De bouw van woonwijk Rijnenburg bij Utrecht kan vertraging oplopen door versnipperde grond. Zo'n 180 stukken weiland zijn in handen van verschillende eigenaren. De gemeente moet daardoor met veel mensen gaan onderhandelen, wat dus extra tijd en geld kan kosten. Grondhandelaren die verdienden met de doorverkoop zeker 4,5 miljoen euro de afgelopen tijd. In Utrecht is een crossmotor gestolen tijdens een proefrit. De potentiële koper duwde de verkoper opzij en reed weg zonder te betalen. Een omstander die filmde de verdachte. De politie ging er achteraan met een helikopter. En bondscoach Scavi vindt het lastig om Memphis Depay uit de selectie van Oranje te laten. Dat zei hij op een persconferentie in Zeist. Depay is topscorer aller tijden en Xavi kent hem goed en dat maakte de keuze lastig.
11: Because I know he may have a good relationship with Memphis, but he was amazing. The response of him was amazing. He understood everything. I have a lot of respect with Memphis, but I want to say that the door is open for all the players.
9: Meer nieuws en ook sportnieuws via onze app en rtvutrecht.nl. Dan nog het weer vanavond en vannacht. Bewolkt, maar wel droog. Morgen, net als vandaag, een graad of 19, maar een stuk grijzer.
8: Yo. Ik zag maar pretlichtjes in je ogen verschijnen toen je Xavi hoorde.
9: Ja, blijf mooi.
8: Ja, het was schitterend.
9: Ik hoop dat hij dat zo vasthoudt.
8: The door is always open.
9: Zou hij ooit Nederlands kunnen?
8: Hij zei toch goede...
9: Ja, hij zei goedemorgen.
8: Goedemorgen. Eén file nog bij ons in de regio. Die staat op de A27. Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een kwartier op onthoud daar. Zometeen Shirley Bassey, Teddy Swims en het bijzondere verhaal van Ricky van Wolfswinkel.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht. iedereen is er thuis.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Elst.

0: Lekker, hè? Radio M Utrecht, this is my life. Utrecht komt thuis, tot 7 uur ben ik bij je. We gaan het hebben over Ricky van Wolfswinkel, de voetballer. Toen ze hem vroegen als klein jochie, waar wil jij later voetballen? Toen was zijn antwoord niet AC Milan of Barcelona. Nee, het antwoord was het eerste elftal van VV Woudenberg. Maar ja, hij werd prof. En na een profloopbaan van 19 jaar, waarin hij speelde voor FC Utrecht, Sporting Lissabon en FC Twente, was het afgelopen zaterdag eindelijk zover. Verslaggever Rick van Manen ging naar Sportpark De Grift in Woudenberg en sprak daar met de inmiddels 37-jarige debutant.
1: Ricky, is dit een lang gekoesterde droom die uitkomt?
2: Stiekem wel ergens. Het is toch iets wat ik altijd heb geroepen. Dat ik heel graag voor het thuispubliek ook. Iedereen die ik hier ken natuurlijk. Om daar de wedstrijd te spelen. Dus ja, stiekem wel. Is altijd van het begin af aan. Het begin van mijn carrière. Waar ik ook heb gespeeld. Is dit wel een van mijn stiekem dromen geweest. Ja.
1: Ik weet niet of je het uitgezocht hebt. Maar ben jij misschien de oudste debutant ooit in Woudenberg 1?
2: Nou, dat zou me zo eens kunnen. Ja. Dat zou ik eens even na gaan vragen. Maar het lijkt me ook sterk als dat niet zo is, moet ik zeggen.
1: Je hebt heel lang moeten wachten op dit debuut. Want je ging op je 11e weg of zo?
2: Ik ging op mijn 11e weg inderdaad. Dus vanaf toen eigenlijk. Ja, denk in elke jeugdopleiding dat je zit is jouw doel om het eerste elftal te halen. Dus zodoende ook bij Woudenberg. En dat klinkt misschien heel gek, maar voor mij wel heel leuk. En wat ik zeg, het is een club waar mijn hele familie rondlopen, mijn kinderen spelen. En dat is heel mooi dat ik daar ook nu onderdeel van uit mag maken.
1: Ja, want ik sprak je vader in de rust en die zei van ja, hij heeft altijd geroepen, toen hij klein was al, ik wil ooit in Woudenberg 1 spelen.
2: Ja, iedereen vroeg me altijd naar dromen. Die wilde altijd clubs zoals Barcelona of Feyenoord of we noemen het allemaal maar op. Maar voor mij was dat toch echt VV Woudenberg. Dus ik vind het enorm, ik vind het ook een eer. Omdat ik het gewoon, ik vind het echt wel iets moois moet ik zeggen. Ja, het amateurvoetbal hou ik gewoon echt van. En ja, natuurlijk hoop je ook als ervaren eredivisie speler om ook dingen mee te brengen. En iedereen ook wat mee te kunnen geven. Zodoende het Woudenbergs voetbal ook iets naar een hoger niveau te mogen tillen.
1: Dan kennen wij jou al heel lang en weten dat jij gewoon een doodnormale jongen bent. Maar voor die gasten waarmee jij in de kleedkamer zit, moet het toch wel bijzonder zijn geweest dat jij in één keer zo komt binnenwandelen. Hoe ervaar jij dat?
2: Die jongens kunnen het prima verbloemen, moet ik zeggen. Ik heb wel een paar privéberichten van die jongens gekregen. Ook met foto's waar ze er nog op stonden met mij als voetballer destijds van Utrecht. Dat ik een handtekening aan hun aan het uitdelen was, terwijl hun nog... Ja, die waren een jaar of vijf, denk ik. Dus dat is ook wel grappig, dat ik met die jongens op het veld loop nu. Dus ik hoop dat hun het... Ik voel dat ze het leuk vinden. En laten we hopen dat ze dat ook leuk blijven vinden.
1: Jouw rol in de ploeg? Want jij hebt in één wedstrijd meer posities gespeeld dan in je hele carrière bij elkaar, denk ik.
2: Kijk, soms probeer je ook wat uit. Weet je. Soms wil je iets meer aan het voetballen brengen als je voelt dat dat nodig is. Soms moet je wat meer naar voren spelen. Maar ik probeer wel graag het spel naar me toe te trekken om het ploeg aan het voetballen te helpen. En je ziet met Vlagen dat het heel goed gaat. En ook ik moet daaraan wennen, maar ook mijn medespelers moeten ook aan mij wennen natuurlijk. Dus uiteindelijk hebben we alle tijd om dat samen te laten vallen. Maar ik ben heel blij met waar we nu al staan en ook met wat we vandaag hebben laten zien.
1: Ten slotte dat shirt van jou. Met bloedvlekken en al. Nu al legendarisch. Gaat die ingelijst worden? Wat gaat ermee gebeuren?
2: Ik heb hem in de kliko gegooid, dus die wordt gewassen. Maar misschien moeten we daar eens over hebben als de oudste debutant van VV Woudenberg. Maar ik weet niet of iemand op een vieze, bezweten en bebloed shirt van Ricky van Wolfswinkel zit te wachten. Maar,
0: vast wel, toch? Jij hebt nog één ding niet gehoord. De uitslag van de wedstrijd van Woudenberg tegen CSV Apeldoorn. De Apeldoorners wonnen met 3-0. Maar Ricky is terug. En zijn droom is uitgekomen. Je luistert naar Radio M Utrecht. Zometeen Tony Christie. En nu Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

0: de tijd van voor de routeplanners. Hè? Is this the way to Amarillo, Tony Christie? Weerbericht. Hallo Jordi.
1: Hallo Aart.
0: Hallo, hallo. De dag die wij achter ons hebben liggen, die was werkelijk om door een ringetje te halen.
1: Ja, is, heerlijk.
0: Ja, prachtig,
1: ja, dit zien we graag toch ook straks in de herfst. Het werd vandaag, nou, op de officiële station nipt geen 20 graden, maar het voelde wel zo aan natuurlijk. En met redelijk wat zon, weinig wind, met een hoge drukgebied in de buurt, ja, dan heb je dat rustige, droge en vriendelijke najaarsweer te pakken. Zoals vandaag dus.
0: Prachtig, mooi. Nou, laten we vooruitkijken. Wat staat ons te wachten?
1: Ja, dat hoge drukgebied trekt geleidelijk aan over. Dat betekent dat we daar nog wel even van profiteren. Het is wel zo dat om het hoge drukgebied heen vanaf de Noordzee geleidelijk wat vochtigere luchten onze provincie binnencijpelt. Is vanavond nog niet aan de orde, dus ja, het is nog tot, wat is het, 7:50 is de zon nog op. Daarna gaat hij onder en hebben we onbewolkt weer, want nu ook nog maar weinig of geen bewolking. Maar daarna komt er vanaf de Noordzee, zo'n beetje vanaf Schotland, die vochtigere lucht opzetten. Die is ook wat warmer, maar dan wordt er veel bewolking aangemaakt. En dat wordt verwacht, vooral vannacht en morgenochtend. Dan kan het tegenvallen met de zon. En daardoor, omdat het bewolkt is, verwacht ik geen mist. Want als het helder was geweest, was dat wel gebeurd in die vochtige lucht. Maar het is dus bewolking die er overheen schuift. Laaghangende bewolking, maar geen mist, hooguit wat nevel. En dan wordt het vanavond laat vannacht 8, 9 graden. En als die bewolking eroverheen schuift, zal de temperatuur wat hoger worden. En morgenmiddag dan zitten we op een graadje of 19 à 20, vergelijkbaar met vandaag. Maar ja, morgen hebben we dan toch wel te maken met die wolkenvelden, die maar heel af en toe wijken. Vooral in het westen van de provincie lijkt dat beter te lukken dan bijvoorbeeld richting Veenendaal en Reen en op de Heuvelrug. Maar wie weet komen ook daar wat opklaringen voor morgenmiddag. Ik verwacht geen regenaard, een droge dag en dus die best aangename temperatuur. Eigenlijk volgens het boekje.
0: Ja, klinkt dus best prima voor de dinsdag. Een kleine blik richting het einde van de week.
1: Ja, nou woensdag, dat wordt een dag met ja, misschien in de ochtend wat meer mist. Of gewoon mistig. Dat zou een beetje kunnen hinderlijk kunnen zijn in het verkeer. Dat zijn we niet meer gewend dat het een beetje mistig is. Dus dat is ook wel een herfstverschijnsel. Nou, dat treft, want woensdag is meteen de eerste officiële herfstdag op de kalender. De astronomische herfst. Maar als de mist eenmaal is opgetrokken loop van de ochtend, gaan we nog even de zon zien. En dan wordt het 20 graden met weinig wind. Ook dat is een rustige dag. Maar is het hoge drukgebied weggetrokken, dan komt er toch een storing aan. Maar waarschijnlijk pas 's avonds laat of in de nacht zal die ons bereiken met wat regen. En de timing is goed, want overdag op donderdag is die alweer vertrokken. Dan klaart het weer op, de zon erbij, 19 graden. Niet al te veel wind uit het noordwesten. Lijkt me ook wel een heerlijke dag. En dan denk je van, nou, dan is het donderdag en dan is het wel klaar. Nee, vanaf vrijdag lijkt het zelfs nog wat warmer te worden. Ook in het weekend, de nazomer, die probeert nog helemaal terug te komen met meer zon. Af en toe een beetje ochtendmist, dat zou kunnen. Maar een nieuw hoge drukgebied gaat het weer bepalen. Ja, en als het dan helder is 's nachts, kan het af en toe ook weer wat frisser worden. De nacht na vrijdag. Dag 7, 6 graden, dus de nachten wordt frisser. Maar midden op de dag, in de middag, 20 tot 22 graden. Misschien zondag wel wat warmer. Heerlijk lijkt me dat.
0: Heel goed, heel goed. Jordi, dank je wel. Fijne
1: avond. Graag gedaan weer.
0: Hoi.

Radio M Utrecht met zometeen de avond van de nostalgie. De Bee Gees, de Beatles, Kapdans. Het staat allemaal voor je klaar. En dit is Pilot. Fijne avond.

0: kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
8: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
7: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
9: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
7: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via

0: Kooijman Autogroep. De Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik begon vanavond met Mariah Carey en Without You. We zouden bijna vergeten dat zij nog andere liedjes heeft gemaakt dan All I Want for Christmas Is You. Waarschijnlijk staat ze alweer te trappelen om dat liedje uit te melken zo richting kerst. Maar wij doen het lekker met een liefdesliedje van haar dat ze geleend heeft trouwens, hè, van Harry Nilsson, maar wel prachtig heeft vertolkt. Goedenavond. Het is maandag 21 september en de herfst gaat nu echt inzetten. Niet qua temperaturen, maar natuurlijk wel qua kleuren. En dat is altijd mooi om naar te kijken. En de love songs die zijn er natuurlijk ook, zoals altijd. Fijn dat je erbij bent.

emotioneel liedje van Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Op Radio M Utrecht hoor je nu The Queen of Soul.

zomaar gratis liefdesadvies van Billy Joel op Radio M Utrecht. Honesty. Eerlijkheid duurt het langst, zeggen ze dan, hè. Er komt nog heel veel mooie muziek voorbij vanavond. Onder meer deze van Rita Coolidge, All Time High.

All-time high Rita Coolidge. Fijn dat je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Het is altijd even zo'n gezellig uurtje aan het einde van de dag. En ik hoop dat je, als je geluisterd hebt, een fijne nacht tegemoet gaat. Eerder dit uur draaide ik The Queen of Soul. De artiesten die ik nu voor je ga draaien, die heeft de bijnaam The Queen of White Soul. Misschien ken je de term Blue-Eyed Soul ook wel. Ik heb het over een Britse zangeres. En haar naam is Dusty Springfield. En ik weet dat er heel veel fans van haar zijn. Hij heeft een behoorlijk uitgestrekte muzikale carrière gehad. Al in 1958 begonnen. Ze is overleden in 1999. En haar laatste hit had ze samen met de Pet Shop Boys. What Have I Done To Deserve This? Die ga ik vanavond niet voor je draaien. Wel een lekker ouwetje van haar. I just don't know what to do with myself.

Een heel zwaar hart met heel veel liefde erin. Zo zie ik dat voor me. Hold on my heart. Genesis was dat op Radio M Utrecht. Zometeen hoor je nog André Hazes en ook Alicia Keys. En nu Imagine van John Lennon.

Een beetje verliefd. Wat een heerlijk liedje om te draaien in de Love Songs op Radio M Utrecht. Ja, als het maar over de liefde gaat, dan komt dat hier voorbij natuurlijk. Dat begrijp je wel.

Een meesterwerk op Radio M Utrecht wat mij betreft. Van Celine Dion hoorde je It's All Coming Back To Me Now. En het loopt zo tegen 11. En daar heb ik nog maar weinig over te zeggen. Behalve dat je naar Leo Sayer gaat luisteren. More Than I Can Say.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: presenteert de Avond van de Nostalgie. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond